0: Dordrecht 39.0. En de laatste op de A44, Wassenaar Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4.
1: 538. Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
0: Hey, en hoe je kans kan maken op die tickets voor The Weeknd, hoor je zo meteen. Ook Jamelia en de nieuwste band er komen eraan. En dit is eerst Miley Cyrus. Daar bij Dordrecht 39.0. En de laatste op de A44, Wassenaar Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4.
1: 538. Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar The

Jista en Jack Style op 538. Je hoorde Turn the Lights Off. Ik jullie al vanuit hier. Van harte welkom op de vrijdagnacht. Waar je ook deze hele dag weer kans kan maken op kaarten voor The Weeknd. Hoe je daar precies kans op kan maken hoor je zo meteen. Eerst een classic van Jimmy.

0: is inmiddels vrijdag geworden. En dat betekent dat vandaag je allerlaatste kans is, hè?
1: Met 538 naar The Weeknd Live.
0: Deze hele week gaven namelijk kaarten weg voor The Weeknd. Hij is inmiddels al in Nederland aangekomen. Heeft ook al een avond opgetreden. Ik heb wat beelden voorbij zien komen. Het zag er aardig vet uit. Maar een artiest normaal gesproken ook zo'n uur, hooguit anderhalf uur zelf optreedt. Uiteraard heb je nog een heel voorprogramma. En zo treedt The Weeknd gewoon ruim 2 uur op. En dat allemaal kun je zelf nog meemaken vanavond. Want dan staat hij weer in de Johan Cruijff Arena. En wil erbij zijn, we hebben hier nog wat kaarten voor je liggen. Als je de oproep hoort, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. 0909-30538. En ik kan je vertellen, de eerste oproep die hoor je zo meteen weer vanaf 6 uur. Dus wil je er vanavond nog bij zijn in de Johan Cruijff Arena tijdens een concert van The Weeknd, dan moet je dus je telefoon in de gaten houden met het nummer 0909-30538. En als je dan de oproep hoort, dan moet je dus bellen met de studio. Onderweg voor je Michael Jackson, ook Timbaland komt eraan. En dit is de nieuwste Alesso.

538 met Michael Jackson. Die hoorde Don't Stop Till You Get Enough. Ja, vaak hoop je, tenminste is het bij mij wel zo, dat je ouders of je moeder trots op je zijn. Mocht je de documentaire van Michael Jackson hebben gekeken, dan weet je dat zijn vader soms trots op hem was, soms niet. Maar zijn moeder eigenlijk altijd wel. Totdat Michael Jackson deze plaat uitbracht. Hij was nog maar 20 jaar, toen maakte hij deze plaat Don't Stop Till You Get Enough. En zijn moeder vond de tekst veel te pikant. Ik dacht, ja weet je, Don't Stop Till You Get Enough, dat gaat over seks. Dat moet je helemaal niet uitbrengen, je bent nog maar 20 en weet ik het allemaal wat. Totdat Michael zei, mama, luisteraars mogen zelf bedenken wat ze met die zin willen horen. Ja, ik wou bijna zeggen, je hoort hem zeggen, dat niet. Maar goed, je weet wel ongeveer waarom die dat zo gezegd hebben, hè. En sinds dat moment is zijn moeder eigenlijk weer super trots op hem. Je hoorde Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough natuurlijk in de 538. En onderweg voor je een heerlijke classic van Timbaland. Ook Jennifer Page komt eraan. En hier is Mouse Wit en

te duur, dus is hij uiteindelijk uitgeweken naar een parkeergarage in Manchester, Engeland. Het heeft hem 0 euro gekost, maar wel grappig. Uiteindelijk heeft hij zelfs een paar awards gewonnen voor beste videoclip. Je hoorde Timbaland en The Way I Are natuurlijk bij 538. En dit is Teddy Swims en Tones and I.

live. Kilian van Luijt hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze heerlijke vrijdag. Onderweg voor je de 538 favorite van deze week van Crisscross Amsterdam. Ook een zomerse muziek van Janice Blue komt eraan. En eerst Jennifer Bates. Dit

0: C'est ça la vie, baby.
1: Heb je wel eens een keer een rondje gegeven in de kroeg? Ah, ik heb dat nog echt nooit gedaan. Dat komt overigens niet omdat ik het niet wil of dat ik zo gierig ben, maar ik kom nooit in een kroeg. Dus ja, dan kun je ook nooit echt een rondje geven. Maar de script heeft ooit een keer een enorme fout begaan. Zij kwamen namelijk een keer in een kroeg in Ierland waar ze vandaan komen. En toen dachten ze, nou weet je, deze hele kroeg krijgt een rondje op onze kosten. We hebben eigenlijk net een nieuw album uit. Helemaal in euforische staat en dat soort dingen. Alleen, ze hadden niet zo goed gekeken hoeveel mannen er uiteindelijk in de kroeg waren. Dat waren een mannetje of ongeveer 500. Nou, doe dat een keer 3,50 per pilsje. Nou, dan reken je ongeveer wel uit wat ze hebben moeten betalen. Dat, ja, dat viel behoorlijk tegen, zeiden ze zelf. Dus tijd om in Kasma weer eens te spekken door een liedje van hen te draaien. Je hoort ze nu op 538. De script. En

Alles Blauw in de 538. Je hoorde Edge of Desire. En zometeen na 3 hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met ook deze ochtend jouw kans op kaarten voor de weekend. Fijne nacht.

0: Nieuws. 3 uur.
1: Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de 6e nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar The

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En dit was het nieuws op 538.
0: Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar The Week.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. De Verenigde Staten hebben voor de zesde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn twee bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, schrijft het AD. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie lopen de wachttijden in sommige ziekenhuizen op tot 1,5 jaar. En dat komt door een groeiend tekort aan neurologen. Ook de acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem bewijzen geheime documenten dat die hij binnenkort openbaar wil maken. Voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. En voor het eerst komen er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gratis vrouwenurine waar, schrijft het AD. Op 8 plekken in de stad worden zogenoemde lapés geplaatst, waarin 3 vrouwen tegelijkertijd kunnen plassen zonder een afgesloten hokje in te moeten, zoals bij een Dixie. De toiletten moeten de wachtrijen bij bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse feesten korter maken. Het is droog met brede opklaringen en maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar The Weeknd Live. Zomer op je radio.
2: Floris Molenaar.
3: Dan is het alweer vrijdag. Goedemorgen, op weg naar de 538 ochtendshow met 3 Doors Down. Dit is Kryptonite.

538. Goedemorgen! Ja hoor, vrijdagochtend, bijna weekend en je bent er alweer lekker bij voor dag en dauw. Even na 5 uur op weg naar een dag die een beetje wisselend is. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De meeste plaatsen blijft het lekker droog. Temperatuur 22 tot 27 graden vandaag. Dus aangenaam, lekker op weg naar het weekend. Shakira, Burna Boy, die bij 538. Goedemorgen! Ja hoor, vrijdagochtend, bijna weekend en je bent er alweer lekker bij voor dag en dauw.

en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even nagenieten van alles wat er gisteren gebeurde in de ochtendshow. Zo werd er even nabeschouwd op de halve finale van het WK voetbal. Engeland tegen Argentinië. De analyse van Ronald de Boer hoor je binnen nu en 6 minuten na deze dikke classic van Phil Collins bij 538. Dit is...

0: Lekker op weg naar het weekend en op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog even terug naar gisteren. Gisterochtend werd er nabeschouwd op de halve finale op het WK voetbal. Dat was een wedstrijd tussen
1: Argentinië en Engeland. Die troffen elkaar in een beladen wedstrijd. Want dat is het nou helemaal altijd, die wedstrijd tussen Engeland en Argentinië. Dat heeft te maken met de Falklandoorlog. De wedstrijd van 86 hebben een aantal Engelsen natuurlijk nog wel vers.
2: De hand van God.
1: De hand van God, Maradona destijds. Tot de 84ste minuut leek alles goed uit te pakken voor Engeland. Maar Argentinië boog het om. Een 1-0 voorsprong van Engeland werd uiteindelijk een 2-1 overwinning voor de Argentijnen. Ronald de Boer, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Heb je genoten gisteravond?
3: Ja, zeker. Wat een strijd.
1: Zo.
3: Ik heb zeker genoten. Ik bedoel, de eerste tot 1-0. Het voetbal was niet dat je denkt, oh, het waren allemaal kansen. Of het regende kansen. Maar het was wel passie, het was strijd. Een beetje irritatie af en toe. Ik vond het wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Maar toen die 1-0 kwam, toen ging het los bij Argentinië.
1: Ja, ik had na een minuut of 15 het idee, deze wedstrijd zou wel eens helemaal kunnen ontsporen.
3: Ja, dat had ik ook. Want je zag de irritatie overal, ook op de bank als er iets gebeurde. En dan direct opspringen. En Tuchel was bezig met de vier official. En er waren ook wel een paar momenten dat je denkt van, hé, scheids, pak even wat snel even een gele kaart en zorg dat je het onder controle krijgt. Maar ja, uiteindelijk is dat ook wel het mooie van het sport. Je moet het wel op een gegeven moment ook laten accepteren. En ik vond wat die scheidsrechter wel goed deed. Ja. Hij ging niet mee met het domme vallen van bijvoorbeeld van die Argentijnen. Liet het wel gewoon doorgaan. Ja. Ik vond dat op zich wel goed van de scheids.
1: Er werd natuurlijk op voorhand gezegd van, nou, de scheidsrechter zal wel weer op de hand van de Argentijnen zijn. Maar daar was weinig van te merken, toch?
3: Nee, daarom. Kijk, ik wilde op voorhand eigenlijk dat Engeland doorging. Want dan had je die complottheorieën, waren dan ook ontkracht en zo. Maar als ik nu terugkijk, dan was dat nu totaal niet het geval. En ging Argentinië gewoon terecht door. En ik heb genoten na die 1-0 van Argentinië, moet ik zeggen, hoor.
1: Ja, en dan toch de rol van Lionel Messi nog eventjes bij Argentinië. Is hij nog steeds zo belangrijk voor het elftal?
3: Ja, ik zit net allemaal te kijken op die YouTube of Instagram filmpjes. En dan zie je wat het doet. Ik zag Simeone een interview doen na de wedstrijd. En die begint spontaan te janken over Messi, dat hij 39 is en wat hij nog allemaal kan. Het is, ja, je moet je eigenlijk terugzien. Het is gewoon, je krijgt kippenvel van. En dat betekent Messi voor hun, maar het hele land, hè. Als je ziet, dat hele land wordt helemaal gek gewoon. En wij hebben het over passie en wij houden van voetbal. Maar dat is niet te vergelijken, Tim, met hoe wij naar voetbal kijken. Dat is echt ongelooflijk. Ook die commentatoren, Jack was behoorlijk gepassioneerd. Ja. Maar als je dit ziet, dit is in het kwadraat, hoor, die jongens. Dus ik vind het wel heel schitterend om te zien.
1: Ja, nou geldt dat voor Spanje natuurlijk ook wel een klein beetje. We hebben ook regelmatig al het Spaanse radiocommentaar hier laten horen op de radio. Die gaan ook helemaal los op het moment dat er een doelpunt wordt gemaakt. Dus wat dat betreft, het belooft wel een finale te worden tussen twee landen waar voetbal en heel belangrijk is en gepassioneerde supporters.
3: Ja, het is na het leven de belangrijkste bijzaak, zeg maar. Ja. En ik moet zeggen, als je nu vraagt van wie zijn favoriet is, zeg ik Spanje. Want ik zie wat Engeland zo, hoe ze weggaven naar die 1-0, alleen maar achterover. En dat je denkt van, je wilt ze bijna naar voren schreeuwen. Druk op de bal, druk op de bal. Dat doen ze niet. Maar dat voel ik bij Spanje niet. Die zijn veel meer, dat zit ook in hun DNA, zeg maar. Van het balbezit. Zorgen dat de tegenstander, zolang de bal bij ons is, dan heeft de tegenstander niet de bal. Dat zit veel meer in Spanje, zeg maar, in de genen. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. En daarvoor denk ik ook dat Spanje in mijn ogen wel de favoriet is.
1: Ja.
3: Maar ja, je ziet toch, er gebeurt iets als zij 1-0 achterkomen. Ik hoorde dat ze net een pack of wolves, hè. Gewoon een wolvenpak, zeg maar. Die gasten die, als het even niet gaat, dan kunnen ze toch schakelen naar een andere manier van spelen, die Argentijnen.
1: Ja.
3: En dan met Messi aan de hand kunnen ze altijd voor ongelofelijke dingen doen. Maar voor mij, met Lamine Yamal, want die heb ik nog niet helemaal gezien, hè?
1: Nee.
3: Dit WK bij Vlaag, hè. Want hij maakte een schitterende goal. Die werd dan afgekeurd in de vorige wedstrijd. Maar ja, ik denk dat het zomaar dat hij daar zo gefocust is. Het kan ook zo natuurlijk dat je soms overgefocust bent natuurlijk, hè, dat je te veel zelf wil gaan doen.
1: En hij is nog piepjong, hè, uiteindelijk.
3: Ja, daar moeten we wel respect voor hebben. Kijk, die jongen is net 19 geworden, 3 dagen geleden. Hij is 19 geworden, 3 dagen geleden. En ja, Het is ongelooflijk wat deze jongen dus in zijn carrière heeft laten zien. Ja. En eigenlijk veel meer dan Messi en Ronaldo bijvoorbeeld toen zij zo oud waren. Dus het is ongekend. Dus ik hoop dat hij fit blijft. Dat hij ook zijn hoofd goed houdt in die zin. Want het is natuurlijk wel een mannetje. Het is van de huidige generatie. De TikTok, Snapchat en Instagram. Dat gebruikt hij. Ik heb ook kinderen, jongens. Dus, een paar maar hoor. Dus, maar ja, nee, maar je ziet het gewoon. Ik vroeg aan mijn kinderen. Ik zeg, mijn vrouw houdt helemaal niet van voetbal. En toen waren op de camera. Ik zeg, vraag ze aan kunnen ze Lamine Yamal? Ken je Lamine Yamal? Want ze weten ook verder niks van. Ja, tuurlijk ken ik die. Ja, ik bedoel, dat is de huidige generatie. En dat is wel, wel mooi aan die jongen, die snapt dat. En voor mij doet het niks, maar voor die kinderen is dat tegenwoordig zo belangrijk. Die hebben natuurlijk een geduldsfactor van 1 seconde, zeg maar. Dus die kijken alleen maar van die korte filmpjes. Ja. Dus en daar komt hij ook continu in langs. En ja, dat is toch wat tegenwoordig de jeugd heel leuk vindt.
1: De nieuwe generatie. Ja, jij had met jouw broer samen, jullie hadden echt, als jullie nu hadden gevoetbald, hadden jullie zulke leuke dingen kunnen doen met z'n tweeën. Joh.
3: Ja. Ja. Ja, zeker. Dat liedje van Puerto Rico nu, hè, dat helemaal bij ons gaat, dat we samen denk ik opgenomen.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: Het is exact. Maar ja, de ene kant vind ik het heel mooi dat wij in een tijd leven dat je gewoon alleen maar meer persoonlijke dingen doet, ervaart. En nu tegenwoordig is het alleen maar met een telefoontje. Dus het heeft beide kanten natuurlijk. Hè. Je kan tegenwoordig zoveel binnen handbereik heb je dat binnen een seconde eigenlijk. Als er wat gebeurt aan de andere kant van de wereld, heb je het nieuws. Ja. Dat is aan de ene kant mooi, maar aan de andere kant waar we naartoe gaan, denk ik, nou jongens, het is jammer.
1: Nee. Gisteravond dus, heb jij hem wel eens gespeeld eigenlijk, die troostfinale om plek 3 en 4? Want dat is natuurlijk een wedstrijd, die wil je niet spelen toch, die wedstrijd?
3: Nee, ik weet nog heel goed, we verloren natuurlijk van Brazilië. En toen moesten we tegen Kroatië in Paris Saint-Germain stadion, Parc des Princes. En mijn knie was altijd niet geweldig. Maar dan zie je wat adrenaline doet met een mens, hè, met een lichaam. Want als je adrenaline hebt en je bent gefocust, kan je echt ongelooflijk veel aan. En ik moest die derde, vierde plek spelen. En ik deed de warming-up en mijn lichaam was gewoon op. Ik kon niet meer. Dus ik zei tegen Hering, ik zeg, het wordt niks. Dus je hoeft mij niet op te stellen. Dus ik heb vanaf de zijkant gekeken eigenlijk.
1: Je had gewoon geen zin om te spelen.
2: Maar wel de training pakken.
3: Dat ook, ja. Nee, maar die is niet leuk in ieder geval.
1: Nee, snap ik. Hey, de finale dus. Jij zegt Spanje heeft de beste kans om te winnen van Argentinië straks.
3: Ja, in mijn ogen wel. Hoe zij die laatste wedstrijd hebben gespeeld. Ja, iedereen dacht die Fransen, die wals over die Spanjaarden heen. Daar is niemand tegen opgewassen. Maar het was natuurlijk 1-0... Spanje. Het was tiki-taki, een grote ronde, zoals Rafa zei, van de vaart. Ze hebben de bal bijna niet gezien. En dat denk ik ook dat zij dat ook kunnen doen tegen Argentinië. Althans, Argentinië werd natuurlijk wel een beetje gaan irriteren. Maar ik denk, en ze hebben natuurlijk de linkerbeen van Messi. Maar als je mij nu vraagt, wie wordt de wereldkampioen, zegt Spanje.
1: Oké, Ronald de Boer, dankjewel en een hele fijne dag vandaag.
3: Zelfde. Hoi. Ja.

0: Wakker worden met Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear hoorde je bij 538. Goedemorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Daar ben ik altijd even benieuwd naar. Laat het me weten rechtsbovenin in de app van 538. Even op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt, dan kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag, hoe jouw goedemorgen klinkt. Jordi!
1: Goedemorgen, Floris. We gaan er weer een mooie dag van maken. Want een dag niet getegeld is een dag niet geleefd. Groeten, Jordi uit de Kuizen.
0: Kijk eens eventjes, dat kan dan ook op een tegeltje. Een dag niet getegeld is een dag niet geleefd. Goedemorgen, Jordi. Fijn dat je erbij bent. Hier staat geen naam bij, alleen S.
2: Hele goedemorgen. Bijna weekend.
0: Hey, ja, wel duidelijk. Goedemorgen, Erik.
3: Goedemorgen, Nederland. Werk ze allemaal. Fijne vrijdag.
0: Ja hoor, Erik. Vanuit Thailand ook vaste vriend van de vroege ochtend. Cor is erbij.
4: Goedemorgen, Floris. Nog één dagje ploeteren en dan weer lekker het weekend
0: zo
4: in.
0: Is het.
4: Fijne werkdag verder. Doei, doei.
0: Lekker, Cor. Altijd even fijn dat je me helpt herinneren aan het feit dat het bijna weekend is. Hier staat ook geen naam bij.
5: Mooi. Goedemorgen allemaal.
0: Hoi. Ja, dat is mooi. Dat komt volgens mij uit Groningen. Ik heb daar een tijd gewoond. Daar zeg je geen hoi of hallo, maar dan zeg je mooi. Dan bij deze mooi. Goedemorgen. Richard kwam ook nog binnen.
6: Goedemorgen, Floris. Onderweg van Zuid-Frankrijk naar Nederland. Nog een paar uur sturen. Succes met de show. Hoi, hoi, Richard.
0: Nou, rij voorzichtig dan, Richard. Goedemorgen, op weg naar de ochtendshow met Beyoncé en Jay-Z. Crazy in Love.

0: Garth Brooks en Bitch bij 538 vrijdagochtend. Goedemorgen! Bijna weekend en lekker op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow.
1: Dat wij de leukste luisteraars hebben bij deze radioshow. Maar dat we ook de meest romantische luisteraars hadden. Dat blijkt wel uit alle berichten die binnenkomen. Zowel via de telefoon als via de app. Veel originele huwelijksaanzoeken zijn er al gedaan.
2: Ik ga het jezelf wel een sukkel vinden als je dit hoort, hoor.
1: Ja, dit is voor Dikkie. Esther, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, Esther, jij reageerde even op de vraag... hoe ben je ten huwelijk gevraagd of heb je het gedaan? Ben jij gevraagd of heb jij het huwelijksaanzoek gedaan?
3: Nee, ik ben gevraagd.
1: Ja.
3: Wij woonden al samen. Ja, want wij woonden al samen een paar jaar... En ik riep altijd niet onder de afwas en niet een beetje terloops een vraagje van... oh ja, zullen we dan gaan trouwen?
1: Ja.
3: Ik zeg, als je het doet, moet het op een originele manier en anders laat maar zitten.
1: Okay.
3: Dus op een gegeven moment, ik werd 30, dat was op een donderdag... en mijn man die trainde altijd op donderdag. Ik zeg, nou, is het misschien een idee dat je om 12 uur een keer thuis bent? Zou ik leuk vinden. Ja, even kijken of het allemaal gaat lukken. Meestal was hij rond een uur of één thuis.
1: Mm.
3: En uiteindelijk 12 uur, niemand. Dus ik dacht, oké, dit is jammer, maar laat maar. En vervolgens werd er denk ik rond 10 over 12, 10:15 gebeld. Aan de deur. Dus ik denk, nou, wat is dit nou weer? Dus ik heb mijn pyjametje naar beneden. Mm. En ik kijk zo. En ik zie opeens mijn zus en mijn moeder en beste vrienden. En Kees. Dus nou, die komen er binnen. En dus ik zeg, wat is het allemaal? Nou ja, zegt hij, kom maar even mee naar buiten. En ze hadden ze vuurwerk en wij woonden aan een watertje.
1: Ja.
3: En er lag een roeibootje in. Dus uiteindelijk zijn we met z'n tweeën in het roeibootje gestapt.
4: Oh.
3: En heeft hij gevraagd of ik wilde trouwen.
1: Oh, daar al in het huwelijksbootje gestapt. Nou, wat mooi. Oh. Ah, toen had hij
3: dus
1: toch
3: dat is het verhaal.
1: Toen had hij het toch wel weer goed gemaakt.
3: Ja, toen was het helemaal goed. Ja, leuk. Ja, dit is ook een verhaal. Ik vond het echt heel leuk achteraf. Dus,
1: nog steeds getrouwd?
3: Ja. Nog steeds getrouwd, 28 jaar verder.
1: Nou, hartstikke goed. Esther, dankjewel. Leuk dat je even belde. We gaan naar Robert. Robert, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ook jij hebt een originele manier gevonden om je vrouw ten huwelijk te vragen.
5: Ja, dat was een originele manier. Dat was voor mij eigenlijk de tweede keer. En, we waren wintersport in Oostenrijk en we hadden eigenlijk een originele manier bedacht met een vriendin. Dat we via een menukaart zouden een brief erin doen van... hey Marielle, wil je met me trouwen?
1: Ja, ja.
5: En zo gezegd, zo gedaan, dan gingen we eten. Ze bestelde, ze pakte de menukaart en gingen ze doorbladeren. En ze zei, ze pakte de bladzijde waar het briefje in zat, las ze gewoon overheen. En ze zei, oh, ze hebben hier ook lekkere toetjes. En die vriendin van ons die zei, ja Marielle, kijken ze op een andere pagina, maar hebben ze ook nog lekkere dingen. En toen na verloop van tijd zag ze toch van, dat is een mooie verrassing.
1: Ja, ja.
5: Heeft ze uiteindelijk ja gezegd.
1: Nou, wat goed zeg. Ja. In een restaurant. Ja.
5: En in een restaurant in Oostenrijk.
1: En nog steeds getrouwd.
5: Ja, bijna
1: 25
5: jaar.
1: Okay. Zo. Nou, Robert, leuk dat je het verhaal even wilde delen. We gaan nog even naar Jan. Jan, goedemorgen.
6: Ja, Jan.
7: Hallo Jan.
8: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ook jij hebt een origineel huwelijksaanzoek georganiseerd.
8: Ja. Ik heb daar ook al mijn best voor gedaan, ja. Absoluut.
1: Wat heb je uitgespookt?
8: Nou, de grootste wens van mijn vrouw was altijd een Fiat 500 cabrio in het zwart.
1: Ja.
8: En ik was een paar weken daarvoor was ik in een garage en daar kwam ik die auto tegen. En ik heb met die garageman afgesproken van, joh, zus, zo is het verhaal. Ik kom jou 1 november, want dan waren we 10 jaar samen.
1: Ja.
8: Kom ik jou een foto brengen en of een zeil en die plakken we op die auto. Jij doet hem afdekken en ik koop die auto. En daar staat op met een foto van ons samen. Van, lieve schat, wil je met me trouwen?
1: Zo. Oh.
8: En ik heb haar die auto cadeau gedaan, dus ik heb een keer geen ring gedaan. Dat doet iedereen. Ik denk, ik doe het eens anders.
1: Ja.
4: Wat mooi.
1: Mooi cadeau en een onwijs originele. En ze heeft ja gezegd, neem ik aan.
8: Ja, ze heeft ja gezegd. En we zijn ook nog steeds getrouwd.
1: Kijk,
8: heb
1: je die auto nog?
8: En die auto heeft ze ook nog, ja. Absoluut. Nou. Dus, en daar is ze dolgelukkig mee.
1: En met jou?
8: Ik ben ook zeer gelukkig.
1: Jan, dankjewel. Chris, goedemorgen.
9: Oké, joe.
1: Hoi, hoi. Chris, jij hebt ook een originele manier gevonden om je vrouw ten huwelijk te vragen. Of toen nog je vriendin.
9: Hey, goedemorgen. Ja, dat klopt.
1: Wat heb je gedaan?
9: Op het strand van Ameland allemaal kaarsjes neer laten zetten door vrienden. En Hun hebben mij toen die tijd wel 10-20 keer gebeld van joh, nu komen en toen weer opgehangen en toen weer ja niet komen, want de kaartjes zijn weer uit. En nou, uiteindelijk waren ze wel aangebleven en toen kwam ze het strand oplopen en er zag ze alle kaartjes staan.
1: Ja, je hebt een foto meegestuurd ook. Ik zie hem hier. Ik denk, nou niet overdreven, dat zijn zeker 250 vaccinelichtjes die je daar aan hebt gestoken.
9: Ja, ja, mijn vrienden waren ook niet heel blij met me.
1: Maar die waaide steeds uit door de wind.
9: Ja, ja.
1: Maar het is uiteindelijk een ja geworden, ga ik vanuit tenminste, als je zoiets romantisch organiseert.
4: Zeker.
9: Ja, klopt. Zeker.
1: En ook nog steeds samen?
9: Ja, nog steeds samen. Wel nog steeds verloofd. Niet getrouwd, maar...
1: En hoe lang is dit geleden?
9: Dit is inmiddels 10 jaar geleden.
1: Dan moet je wel even actie gaan ondernemen, Chris.
9: Ja, klopt. Er zouden andere dingen tussendoor gekomen. Ja, okay. Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, leuk dat je even belde. Aukje nog even als laatste. Aukje, goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Aukje.
1: Hoe heb jij het huwelijksaanzoek georganiseerd?
6: Nou, wij hebben thuis iets met carnaval. En het carnavalsweekend in 2004 viel met Valentijnsdag erin. En het thema was, liefde is. Ja. Dus ik heb de carnavalsvereniging gevraagd of het mogelijk was om als prins op het witte stokpaard een aanzoek te doen.
1: Ja.
6: En uiteindelijk heeft de motoragenten voor de optocht, die hebben de hele optocht stilgezet, precies op de kruising bij ons huis.
1: Ja.
6: En mijn nu vrouw had niet door dat de hele familie en vrienden op de kruising stonden. En daar ben ik op mijn knieën gegaan.
1: Wauw, wat goed zeg. Maar ja. Ik bedoel, tijdens het carnaval is iedereen toch een beetje in een... niet per se de meest romantische stemming, toch?
6: Nou ja, het was vooral feestelijk. Laten we het daarop houden dan.
1: Ja, ja. En ze had nog niet... want dat is ook nog wel eens natuurlijk tijdens het carnaval... dat je op een gegeven moment in een bepaalde staat bent... dat je de volgende dag helemaal niet meer weet wat je gedaan hebt.
6: Ja, ze had misschien wel hoofdpijn... maar ik denk dat ze wel redelijk in staat was om de vraag te beantwoorden.
1: En ze heeft ja gezegd.
6: Ja, ze heeft ja gezegd. Ja, ja.
1: Mooi. Auke, dankjewel. Ja, er zijn heel veel luisteraars die ook foto's meesturen van het moment suprême. Leuk om te zien. We zullen het straks op onze Instagram-pagina, of tenminste via de stories, zullen we een paar delen. Dan kun je zien hoe onze luisteraars de huwelijksaanzoek hebben geregeld. Maar de lat ligt hoog.

0: Aldebarge, Who's Johnny bij 538. Goedemorgen, vrijdagochtend. Lekker op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde. Ja, gisteren, terwijl de muziek liep in de ochtendshow, ja, vertelde Florentien een tamelijk bizar verhaal. En Rick was helemaal ontdaan door wat hij net gehoord had.
1: Wat Florentien vertelde.
2: Jouw eerste gedachte.
3: Ja, ik kijk. Nee, ik kijk nergens meer van op.
2: Oké, Jelte, jij.
3: Nou, ik keek hier wel van op.
2: Ja, dit
4: ik dacht maar één ding.
5: Ja, maar nu ga jij mij wegzetten. Als een of ander gek.
3: Hey, dat hoeven wij niet te doen.
2: Nee.
3: Jij maar zo misschien moeten we dit even uitleggen.
2: Laten we eerst even aan de rad gaan, zo gaan draaien.
3: Nee, laten we dit eerst even uitleggen. Laten we, want anders blijven mensen met zo'n vraagteken zitten. Florentien, die zei net, ik ga even mijn dochter bellen. En dat is op zich niet zo gek, want dat kan natuurlijk gewoon op dit tijdstip. Want die ligt al de hele ochtend beneden in de parkeergarage in de auto te slapen.
5: Even kijken of het goed gaat. Maar ze leeft nog en ze lag te slapen.
3: Maar die gaat dus 's ochtends met jou mee? Die komt hier ook op
5: nu,
3: het werk?
5: Ja, niet dat ze elke ochtend meegaat, nu toevallig. Ik woon in Bergen, zij woont in Zeist.
3: Ja.
5: Ik ga vandaag naar Zeist. Vanochtend kwam ik uit Bergen. En dan rijdt ze mee en dan wacht ze in de auto. En dan rijden we zo naar Zeist.
3: Maar zij ligt dus hier in die parkeergarage waar al die andere collega's ook om jou heen parkeren. Ligt zij?
5: Nou ja, jij staat achter mij.
3: Ik heb het niet gezien. Nee, ik heb het niet gezien, nee. Nee, ik zit in de achterbak.
5: Nee, natuurlijk niet. Ze
2: natuurlijk
5: zit gewoon
2: voor. Alsof dat niet zo raar zou zijn.
5: Nee, ik denk dat ze. Ik vermoed dat ze voorin gewoon die stoel naar achter en lekker.
2: Maar weet je wat grappig is? Wij hebben hier bij Talpa. Dat is echt fantastisch. Wij hebben hier een slaapkamer. Echt een slaapkamer.
5: Oh, dat had ik natuurlijk kunnen zeggen.
2: Die is gewoon helemaal normaal. Ja. Er staat een bed voor mensen die s'avonds niet naar huis kunnen.
3: Maar
5: dat is voor medewerkers.
3: Dat is voor medewerkers natuurlijk.
5: Ja.
2: Nou ja, dat kan echt wel. Weet je wat ik bedoel? Ik snap wel dat jij je dochter meeneemt. Maar in de auto laten slapen in een garage.
5: Maar zij vindt het prima, zij ligt daar heerlijk.
2: Er komen mensen langs, die kijken in je auto en denken, wat is hier aan de hand, man?
5: Nou, dat doen zij dan lekker.
3: Die kijken er ook niet meer van op. Maar ze heeft hier ook wel eens aan de andere kant van het studioraam heeft ze op een bureau met haar hoofd liggen slapen.
5: Ja, toen kwam Fleming naar haar toe, die zegt, ja, een medewerker zit te pitten daar. Maar dat was dus mijn dochter.
3: Nou, Fleming die moest hier optreden en die liep die ochtend steeds achter haar langs. Want ze
5: zat gewoon op een bureau.
3: In een gangetje.
5: Bureau.
3: En op een gegeven moment zegt Fleming, joh, weten jullie dat daar iemand ligt te slapen? Ja, dat echt helemaal
5: ze verbaasd. Slaapt toch. Ze is een nachtmens. Dus ja, zij...
3: Maar jij komt hier 's ochtends om, zeg even 5 uur kom jij hier aan.
5: Ja.
3: Dan parkeer je auto. Het is nu 9:50. Dus ze ligt al 4,5 uur bijna ligt ze daar te slapen.
5: Ja, nou je hoorde net. Ze lag. Ja, we hebben haar wakker gebeld.
3: Ja.
2: Hoe kan je toch in een parkeergarage waar iedereen langs loopt en dan gaat een deur wordt dichtgeklapt.
1: Weet je, bedompte lucht ook.
2: Het stinkt daar zo.
5: Ze slaapt overal doorheen. Het is donker. Ik bedoel, het is prima. Een raampje open.
2: Oké.
5: Ik heb een lekkere auto, kan je lekker in liggen.
2: Ja, het is...
5: geen probleem.
3: Nee. Wij gaan. Moet je niet een camper kopen trouwens voor dit soort dingen?

0: Vanavond.
1: De 538 ochtendshow.
2: Zometeen vanaf 6 uur.

0: bij 538 en zo tellen we af naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer voor je klaar om je met een lach op je gezicht mee te nemen richting dat weekend. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 3000 538. Kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow, ben jij de eerste luisteraar en open jij de radioshow vandaag. En als dank daarvoor komt een t-shirt jouw kant op. Het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt. Kan dus heel makkelijk voor jou zijn door even te bellen. 0909 3000538. Heb een mooie vrijdag, een heerlijk weekend en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem wordt dat bewezen door geheime documenten die hij binnenkort openbaar wil maken. En voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met een katapult met 185 km per uur weggeschoten en moest 75 meter verderop op een speciale mat neerkomen. Maar hij kwam verkeerd terecht en hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk, want de Route du Soleil is weer open nadat er een grote natuurbrand de snelweg voor een deel bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. Gaan we naar het weer. Vanochtend begint op de meeste plekken droog, met flink wat zon. Vanmiddag meer bewolking en lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. En hierdoor wordt het 20 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo. Dan de files. Ja, vrijdagochtend dit tijdstip. Ik denk het niet, maar toch...
5: Ik denk het ook niet. Nee, er staan geen files.
4: Nee, hè? Nee. De eerste luisteraar. Je weet, die zoeken wij ook vandaag via 0909-3000-538. Zou je het leuk vinden om de radioshow te openen? Ja, ik zou gewoon even bellen met 0909 nogmaals 3000-538. Daar kun je je aanmelden als eerste luisteraar van de dag. En daar hebben we een fantastisch leuk shirt voor laten maken. Er staat heel groot op dat je de eerste luisteraar was, zodat je het aan iedereen kan laten weten.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar The

0: Bij een nieuwe ochtendshow.
1: Nou, het hele land gaat vanaf vandaag officieel op slot.
0: Nou,
2: echt waar?
1: Op slot. Nou ja, Midden-Nederland begint vandaag met de vakantie.
0: Ah, zo.
1: En dan is iedereen weg.
0: Ik zie hier al een berichtje binnenkomen van Arjen. Die zegt, goedemorgen, was het jullie ook opgevallen dat het vanochtend zo druk was op de weg? Nou, dat is grappig, want ik had precies hetzelfde.
2: Zeker.
0: Sterker, ik stond nog net niet in de file. Maar nee, ik heb echt nog nooit op dit tijdstip dat ik dacht van, oei, als het nog iets langzamer rijdt, dan staan we met z'n allen stil.
3: Maar de A1 zit
0: natuurlijk dicht, dus alles moet de A27 op die bocht. En de nodige caravans die er al tussen komen. Mensen die toch schrikken van zo'n wegafsluiting. En dan heb je opeens zoiets van, hé, wat grappig. Het is echt een stuk drukker dan normaal gesproken op dit tijdstip. De grote uittocht, de massale uittocht. Die is,
3: ik ben laatst ook al bijna aangereden door een caravan. Dat was vorige week.
1: Dat is knap.
3: Nou, met een mannetje en een caravan erachter.
1: Oh, dat toch wel.
3: En ik dacht echt, nou, als jij nog helemaal naar Zuid-Frankrijk moet, dan ben ik benieuwd hoe dat afloopt. Maar goed.
0: Maar het is goed
1: de bouwvak, dat duurt denk ik nog een weekje of twee of één week?
0: Ik denk nog een week. Dan gaat hij ook verstoppen. Ik weet niet, de bouwvak is toch ook opgedeeld in meerdere regio's?
2: Ja, dat zijn drie regio's, dacht ik.
1: Hetzelfde, dat gaat ook per week.
0: Hoewel, op het moment dat wij het woord bouwvak noemen...
3: Ja,
0: is,
3: ik ben laatst ook al bijna aangereden door een caravan. Dat was vorige week.
1: Dat is knap.
3: Nou, met een mannetje en een caravan erachter.
1: Oh, dat toch wel.
3: En ik dacht echt, nou, als jij nog helemaal naar Zuid-Frankrijk moet... dan ben ik benieuwd hoe dat afloopt.

0: hoor ik altijd van mensen die daarin actief zijn, maar er zijn toch wel inderdaad een soort van afspraken. Even naar het nieuws van vanochtend. FNV gaat de eerste twee weken van september op meerdere plekken 24 uur stakingen houden. Voorzitter Hans Spekman vertelde dat bij Goedenavond Nederland. En ook waar die acties gaan plaatsvinden.
1: Er gaan acties plaatsvinden in verzorgingshuizen, in ziekenhuizen. Dat zijn geen stakingen, want zij willen de patiënten natuurlijk niet de dupe laten zijn.
2: OV.
1: Het vindt plaats in de treinen, in de havens en bij de overheid.
2: Kan dus Anja dan zo meteen wel met de trein naar haar verzorgingshuis?
1: Anja en heel veel andere mensen ook die ik spreek, die snappen heel goed dat er actie gevoerd moet worden om deze plannen van tafel te krijgen van het kabinet. Dus niemand doet dat voor zijn plezier.
3: Nee. Wie is, is Anja een willekeurig iemand of de zus van Hans Spekman?
0: Nee, ze is een willekeurig iemand.
3: Gewoon een gemiddelde Nederlander, die noemen wij Anja.
0: Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen.
3: Hoe heet die bij Geert Wilders?
4: Hans en... Nee.
3: We hadden toch ook zo'n duo?
0: Henk en Ingrid.
4: Ja.
3: Dat was van...
0: Henk en Ingrid.
3: Henk is inmiddels met Anja dus.
0: Ja, ja die is...
3: gescheiden.
0: Ja, maar Henk...
3: Die is weg bij Ingrid.
0: Henk die denkt ook, jongens...
3: Henk ligt Anja te naaien.
0: Ik heb Ingrid wel een keer gezien.
3: Ja.
0: En ja, die Anja van hiernaast, dat is eigenlijk best een leuke vrouw.
3: Dat we dat even scherp hebben.
0: Ja.
3: Het is niet meer Henk en Ingrid.
0: Nou ja, als je dan over afgezaagde namen spreekt, daar valt onze eerste luisteraar vanochtend niet onder. Marpessa.
3: Zo, Marpessa?
0: Ja. Goedemorgen,
3: Marpessa.
5: Goedemorgen.
0: Wat een mooie naam.
3: Marpessa?
5: Ja, dankjewel.
0: Ik denk dat ik die echt nog nooit gehoord heb.
5: Oh, nou ja, ik heb hem toch al heel lang niet mijn naam. Dus ja.
3: Jij wilde je leeftijd zeggen, maar je dacht,
5: nee,
3: ik doe
5: dat
3: het
5: ga ik niet doen.
0: Maar waar komt die naam vandaan? Maar niet. Marpessa.
5: Het is een schelp, naam van een schelp.
0: Oh, wow.
5: Die blijkbaar op de Filipijnen te vinden is.
0: Ja.
5: Leeft, weet ik veel wat een schelp doet. En de Shell had vroeger heel veel olietankers. En ja. Nog steeds. Maar een van die olietankers heette ook de Marpessa.
4: Ah. Zijn in Nederland in 2017, dus waren er 12 Marpessa's.
0: Joh.
5: Ja, er zijn er toch nog wel een paar.
0: Je bent niet de enige.
5: Nee.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het een naam is die... Nou ja, je hebt altijd wat te vertellen.
4: Ja.
5: Ja, mensen vragen altijd waar die vandaan komt. Dus ik heb altijd wel een verhaal. Ja.
0: Hey, en we moeten je feliciteren, zie ik hier staan in de overdag.
5: Ja, zeker.
0: Ja, vandaag 7 jaar getrouwd.
5: Ja, klopt, met Erik.
0: Nou, wat leuk zeg.
4: Ah. Dat zegt altijd 7 vette jaren.
5: Ja, precies. Nou ja.
0: Ja,
4: dus nou.
5: En nu beginnen we aan de 7 magere. Of we hebben de 7 magere gehad.
3: Ja, dat kan ook.
0: Dat weten wij natuurlijk niet. Maar het zou wel eens een omslagpunt kunnen zijn vandaag.
5: Ja,
3: ik zit wel nog even. Ik zit nog even op jouw naam te zoeken. Maar die Marpessa, die is wel gezonken uiteindelijk.
0: Nee, toch?
5: Ja, in Zuid-Afrika. Ja.
0: Oh, dat wist je ook?
5: Ja. Ja.
0: Maar wat is dan de link tussen jouw ouders en die Marpessa, dat schip?
5: Ja, geen idee. Ze zijn allebei overleden, dus ik kan het ook niet meer vragen.
0: Nee.
5: Maar wat toen ze nog wel leefden en ik het voel, ja, ze vonden het gewoon een mooie naam.
0: Ja, nee, ja. Het is ook een mooie naam, dus wat dat betreft goed uitgekozen. Ja. Hey, ja. En wat ga je doen vandaag?
5: Nou, niet zoveel. Ik zit nu in de auto, dus er rijden allerlei mensen voorbij die zitten mij echt aan te kijken wat zit zij om 6 uur 's morgens in de auto te doen, te bellen. Maar nee, ik heb mijn man net weggebracht naar zijn werk. En we hebben 1 auto, dus
3: dan
5: ga ik terug naar huis. Ja, dat is wel gezellig.
0: Ja.
5: En ik ga weer terug naar mijn bed, denk ik.
0: Maar, echt waar? Ja, dus, maar doe jij dat elke dag, je man naar je werk brengen?
5: Bijna wel, ja.
0: Wat ontzettend.
5: Ja, het is maar heel, het is niet... Ja, aardig, hè? Nou, het is meer eigenbelang, hoor. Want dan heb ik gewoon de auto vandaag.
0: En dan weet je zeker dat hij weg is.
5: Ook dat.
0: En buurman Henk staat op klaar.
5: Ja.
0: Maar jij duikt je bedje weer in.
5: Die 7 goede jaren, precies. Die 7 goede jaren. Dat gaat komen nu, hè?
0: Ja. Maar jij duikt je bed weer in en dan zie je wel hoe laat het wordt.
4: Maar kan je nog slapen?
5: Nou, dat niet. Nee. Ja. Ja, ik doe gewoon zo mijn ogen dicht en dan ben ik weer weg. Oh ja, hoor.
3: Oh, heerlijk.
5: Ja, lekker, hè?
0: Ja, een mooi vooruitzicht. Ja. Maar staat er dan verder nog iets op het programma, behalve je man weer ophalen?
5: Precies, die moet ik weer ophalen. En verder, het is de gebruikelijke vrijdag van de boodschappen. Och, en lekker op het gemakje. Maar het was minder warm vandaag, heb ik begrepen. Dus ik ga denk ik maar even mijn tuin een beetje...
3: Even je tuintje aanwerken.
0: Ja.
4: En vergeet de kantjes niet.
5: Ja, precies. Het is echt nog te vroeg,
0: jongen. Ja, ik snap het. Nou, ik zal je redden. Gefeliciteerd!
6: De eerste
5: dankjewel.
0: Dat ben jij vandaag.
5: Leuk.
0: Je krijgt het officiële...

0: was de eerste luisteraarshirt?
1: Nee.
0: Die gaan we naar je toe sturen. En ik zou zeggen, nou, wel trusten dan voor zometeen.
2: Ja, dankjewel.
0: En veel plezier met de tuin.
2: Ja, jullie goede uitzendingen.
0: Dankjewel.

0: Shivers! Ed Sheeran in de ochtend van 25. Ja, we hadden het net even over de bouwvak. Luisteraars die ons eventjes bijpraten over hoe dat zit. Maar de regio Noord krijgt vandaag bouwvak.
1: Ah, die hobbelen erachteraan.
0: Ja. Dan hebben we de regio Zuid, die komt volgende week.
1: Oh.
0: En dan hebben we de regio Midden, die komt nog een week later.
1: Eigenlijk is het dezelfde verdeling als de schoolvakanties, maar dan
2: anders.
1: Iets later.
0: Maar dan iets later. Ja, want in schoolvakanties is ook Noord eerst, dan Zuid en Midden
1: het
0: laatst. Ja.
1: Midden gaat vandaag.
0: Oké.
1: In Utrecht dan altijd, denk ik altijd van, wat heb je daaraan? Utrecht zet altijd van die tekstkarren neer van, om te waarschuwen voor inbrekers.
2: Oh.
1: Let extra goed op. Ja, maar dat ziet de inbreker ook, toch? Die denkt er ook van, ja. Het is zomervakantie, het is vakantietijd, wordt meer ingebroken.
0: Ja, maar misschien dat je er niet bij stilstaat en op het moment dat je dat leest... Ja, dat denk ik, dat je dan toch zoiets hebt van, nou, misschien moet ik er iets langer over nadenken.
1: Oh, ik denk altijd, dit is bedacht door een van de ambtenaren achter een bureau die werkelijk waar nog een beetje, die moet nog een potje leegmaken. Ja. Ik weet je, ik huur 60 van die tekstkarren in. Ik denk altijd, wat heeft het... Ja.
2: Bij al
1: of dan staat er, bij onraad bel 112, denk ik, ja. Dat weet ik, ja, dat is vakantietijd.
2: Zou je wel, ja.
0: Dus nou ja, dat met z'n allen iets meer opletten misschien.
1: Ja, dat is...
0: En dat als je een verdachte situatie ziet, dat je toch wat eerder aan de bel trekt.
1: Ja.
0: Inbrekers zijn blijkbaar dus ook
1: stokjes bij de voordeuren weg.
0: Ja, precies.
1: Je zet ze er tegenaan, toch?
0: Ja, plakbandjes.
1: Plakbandje ertussen.
0: Dat ze
2: En je had met de buren, die kwamen dan... als zij op vakantie gingen, dan sproeide ik alles hun tuin, weet je. Dat vond ik echt uren... Oh. En ging ik inderdaad de lichtjes aan. En
1: deed je ook een beetje de kastjes snuffelen?
2: Nee.
1: Heb je nooit een neiging dat je dacht van...
0: Geloof ik niks van.
1: Buurman Henk...
2: Sorry, maar ik zou dat echt verschrikkelijk vinden.
0: Ja, maar je bent toch nieuwsgierig, toch? Ja.
2: Nee, absoluut niet.
1: Oh. Even op het bed liggen, zo even kijken.
2: Dat wel!
1: Wat heb je zo in de koelkast?
2: Nee.
1: Jij deed echt sproeien en weg.
2: Je kan mij echt vertrouwen, ja.
0: Hoe slaat dat bed eigenlijk? Ik doe gewoon een nachtje hier.
1: Ja, lijkt het
2: maar het is wel belangrijk, want ja, er is natuurlijk niet zo erg als jij op vakantie bent. Ik weet niet of bij jullie wel eens gebeurd is.
0: Ja.
2: Maar dat je op vakantie gaat en op dat moment en krijg je een telefoontje. Ja, er is bij jullie ingebroken.
0: Ja, dat wil je terug.
1: Hebben we gehad. Toen woonde ik nog thuis. En toen waren we inderdaad een weekje met vakantie. En toen op de dag voordat we naar huis gingen, werd dat gemeld. Van er is, als jullie straks thuis komen, er is niet iets heel leuks gebeurd. Er is ingebroken.
0: Ja.
2: Zo.
1: Ja. En dan denk je, aan de andere kant, je kan er ook niks mee.
2: Aan de andere kant, denk je op wat zou er gebeurd zijn? Wat hebben ze meegenomen?
1: Ja.
0: Maar goed, tegenwoordig word je... Heel veel mensen hebben ook zo'n slimme deurbel tegenwoordig. Dus je bent al vrij snel op de hoogte dat er iets is gebeurd, toch?
2: Dat is al erger. Dan zie je op een gegeven moment inbrekers naar binnen lopen.
0: Ja, dan kun je gewoon...
1: Niet inbreken.
2: Hallo inbreker. Kunt u misschien even langs de Albert Heijn?
1: Ga naar de buren.
0: Ochtendshow voor de vrijdag met later vanochtend. En volgens mij is de laatste dag dat we ze weggeven. Kaarten voor The Weeknd.
1: Het is gisteren begonnen, hè?
0: En vanavond is de show dan. Dus het is wel leuk.
1: Gisteren heeft hij al gestaan.
2: Ja, maar als je de kaart
0: wint... Oh, ga je vanavond onder de arena.
1: Sorry.
0: Dus dat is super lachen. Dat ik bedoel, normaal gesproken moet je de week op wachten.
2: Of een jaar.
0: Ja, dat gebeurt ook wel eens. Nu is het gewoon nu winnen, is vanavond in de arena zitten.
1: Maar ik zag gespeeld, Ajax heeft volgende week de kraker tegen de nummer 2 uit Servië. In de tweede voorronde.
2: Is dat weer Drompjesles?
1: FC Drompjes in Nets.
0: Maar is dat een oefenwedstrijd?
1: Nee. Het is kwalificatie voor de Conference League. Maar dat is thuis, of niet? Maar de weekend staat dus dit weekend op het podium daar. En donderdag... is de Conference League.
0: Dus hij heeft morgen, als hij zijn laatste noot gezongen heeft... morgen is dan de laatste
1: optreden. Ik denk dat zondag er een mat in gaat.
0: Ik denk dat op het moment dat hij is uitgezongen... dat zal gaan afbreken. Dat ze inderdaad zondag dat ze met het gras in de weer gaan.
2: Ja, dan moet je de lijn nog trekken.
0: Ook nog.
1: Maar ze spelen niet eerst uit.
2: Nee, dat weet ik allemaal niet.
0: Ajax speelt die wedstrijd in Volendam, staat hier.
1: Gaan ze weer in Volendam spelen?
2: Ja.
1: Nee, man.
0: Ja, dat staat hier, dat lees ik.
1: Maar moet Volendam niet voortaan in de arena gaan spelen? En dat Ajax gewoon lekker daar blijft?
0: Een kleine wissel doen.
1: Maar gaan zij weer in Volendam?
2: Ja, ze gaan weer in Volendam.
1: Dat is toch is dat stadion Europees goedgekeurd?
0: Blijkbaar. Ja, of het is een oefenwedstrijd en dan maakt het niet zo
1: uit. Nee, het is echt een kwalificatiewedstrijd.
0: Okay, ja. Nou ja, het staat hier dat ze in Volendam spelen. Dus. Het is 7:07. Goedemorgen en leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Straks dus de kaarten voor The Weeknd. Wil je er vanavond heen? Johan Cruijff Arena. Lekker blijven luisteren. Maar dan was je toch wel van plat, toch? Kensington, live and

0: Kensington en Living Four. Ik pak even de hand erbij.
1: 538 ochtendshow. Hand in eigen boezem.
0: Ja, aangaande...
2: Mag het toch eigenlijk wel volgens de... Mag het wel je eigen
0: boezem? In eigen boezem mag het. Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Dat is, tenminste, ik geef daar op dit moment gewoon toestemming voor. Maar nee, Ajax speelt op 30 juli om 6 uur in de arena. Dat is tegen Vojvodina.
3: Dat is over 2-3 weken pas.
0: Ja, en volgende week donderdag, 23 juli, spelen ze eerst uit in Servië.
3: Ah, kijk.
0: Tegen Vojvodina.
3: En tegen de 30ste is de mat wel gehecht.
0: Dat ga ik wel.
3: Ja.
0: Dus dat is de weekend.
2: Maar is het, dus voor, wat is dit? Poolwedstrijden?
3: Nee, dit is volgens mij de tweede voorronde van de Conference League.
2: Ja, ja, ja.
3: Want Vojvodina, die zit nu in de eerste ronde.
2: En Vojvodina, hoe staan die ervoor dit jaar?
0: Ik heb geen idee.
3: Ja, die hebben verloren gisteren van de tegenstander
2: van Twente.
3: Waar Twente tegen moet.
2: Oké. Okay.
0: Okay. Nou, weet je dat ook weer. Maar de eerste wedstrijd van Ajax is dus uit. Dus er is niet zo'n probleem als het gaat om de arena. Hebben we dat ook weer gezet? Dank voor het meedelen. Het is 6:58. Goedemorgen. Zometeen lekker naar de wekker. Met een vreemde eend, want het is vrijdag. Dus een extra keuze. Maar liefst 3 opties. Leuk. En Flo heeft het laatste nieuws.
4: Ja, je gaat op vakantie en ziet in je vakantiehuis een foto van jezelf aan de muur. Heel creepy, straks meer.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank, nu al zin in morgen.
15: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia, movement that inspires.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
17: steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Alle Vivera ook 1 plus 1 gratis.

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Ja, goedemorgen. De dag start zonnig, maar later ontstaan er stapelwolken. In het noorden en oosten kan er een buitje vallen. Het wordt er 23 tot 28 graden vandaag. Het weekend verloopt droog. Stukje koeler dan de afgelopen dagen. En dan de files. Rick, waar staan die?
6: 3 files. Begin op de A4, Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 7. En de laatste is de A59 Os Zonzeel bij Rosmalen-Oost 16 minuten.
5: Het is 7:04. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Natuurlijk gelezen door Florentine. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het afgelopen half jaar zijn er bij de politie fors meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Dat is bijna een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Zaanstad was een forse stijging te zien. Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. En er komen begin september grote acties van de FNV, waaronder een 24-uur staking op het spoor. Voorzitter Spekman noemde bij BNL ook acties bij havens en in de zorg. Het is een protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De nieuwe stunt op de Zwarte Cross. Ja, gisteren helemaal misgegaan. Een stuntman werd met ongeveer 185 kilometer per uur weggeschoten, maar hij kwam bij de landing verkeerd terecht.
5: Maar is dit die Laurent die wij gisteren gesproken
7: volgens
5: hebben?
7: Volgens mij niet, want volgens mij zou hij vandaag... Ja, zijn collega. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Oh. Ja, en met de stunt wilden ze natuurlijk eigenlijk een wereldrecord vestigen. De stunt zou dus nog een aantal keer worden herhaald. Totaal 7 keer. Maar of die stunt vandaag dus doorgaat,
5: nou, dat, lijkt
7: dat
5: me niet.
7: Weet niemand. Nee, dat denk is onduidelijk.
8: Dat, eerst de boel gekeurd moet worden door, hoe heet die instantie nou uit Den Haag?
6: KWA, de VWA.
8: Ja, zoiets, ja.
6: De voedselbewarenauto.
5: Want die keuren zo'n stunt voordat je hem mag doen.
8: Nou ja, dat lijkt me wel, ja. Ik bedoel, als jij al een kermisattractie huurt bij een evenement, komen ze al langs om, ja, voor wat het waard is.
5: Maar op het moment dat jij een gecertificeerd stuntman bent, dan mag je toch iets meer dan...
8: Ja, maar er komt wel een onderzoek, dat lijkt mij toch
6: natuurlijk,
8: vandaag.
6: Man. Je kan niet zomaar gaan stunten links en rechts.
5: Nee, ja, ik heb geen idee hoe dat werkt.
8: Ik denk dat er vandaag wel een instantie langskomt die zegt, van, we komen hier nog eens even controleren of wat er gebeurt als je wind tegen hebt in de lucht.
5: Ja, ja.
8: Ja, als dat 2 meter scheelt, dan...
6: Ja. Dan kom je net of goed terecht, of...
5: Ja. Nou, dat hebben we gisteren gevraagd aan die stuntman. Oh. Wat gebeurt er nou als je eerder landt? Dan zei, ja, dan komen we op die tent vallen we dan. En daar liggen kussens op. Dus op zich moet dat ook goed gaan. Maar dat is dus niet goed gegaan.
7: Nou ja, hij is in ieder geval verkeerd terechtgekomen. Je kan natuurlijk ook... Je kan natuurlijk ook iets breken bij het vallen. Dan kom je misschien wel op de goede plek terecht. Maar je valt gewoon verkeerd. Ah. We weten het niet. Nee. Na het incident werd door de speakers in ieder geval omgeroepen dat hij wel aanspreekbaar was. Ah. Maar dat hij medisch gecheckt moest worden.
5: Ah, wow.
7: En uiteindelijk is hij dus per brancard afgevoerd. En meer weten we ook gewoon niet. Tijdens een vakantie in San Diego zagen 2 Amerikaanse zussen dat er een oude foto van hen aan de muur van hun Airbnb-woning hing. En zij stonden dus op die foto. Zij gaan een huis huren.
5: Ja.
7: En zij zien daar zo'n hele grote uitvergrote foto van mensen die op het strand bezig zijn. Dus lekker zwemmen, een beetje spelen. Het ziet er altijd heel grappig uit. Dan zie je van die kleine mensjes. En zij denken, hé, dat zijn wij. Ik herken mijn eigen badpak. Hé, daar is mijn vader. Die staat er ook in het water. Ze waren helemaal in shock. Ze dachten eerst dat het een grap was. Maar het is gewoon echt.
8: Maar puur toeval.
7: Puur toeval. Het was gewoon een willekeurige Airbnb. En ze hebben daar natuurlijk een TikTok-filmpje van gemaakt.
5: Nou, wat bizar.
7: Het is helemaal viral gegaan.
5: Ik heb altijd bij dit soort dingen, als ik het zie, dan denk ik, ik geloof het niet helemaal. Het
7: kan bijna niet.
5: Nee.
8: Ik heb wel een keer een Airbnb gehuurd. En daar hing dat huis is natuurlijk van iemand. Was in Friesland. En daar hing een hele grote familiefoto van wie dat huis was. En dat vind ik, dat ik toch ook dacht van, ja, ik zit de hele tijd, die hing ook pontificaal aan de woonkamer.
5: Ja, dat voel je je niet thuis.
8: Ik heb toch van de wand gehaald uiteindelijk. Ja. En van mijn eigen gezin een foto. Maar je wil niet weten wie daar woont in zo'n huis. Nee. Weet je wel, hetzelfde als je een Airbnb huurt en die zit nog helemaal volgestouwd met kleding.
5: Wat ze vaak doen is dat ze één kamer, die draaien ze op slot. En daar leggen ze alle persoonlijke bezittingen. En ook dit soort dingen, die bergen ze daarop. Maar in dit geval... maar goed, dit was een toevallige foto van een strand waar zij op stonden.
8: Ja, dat bestaat er niet. Ja, wat is de kans?
7: De kans is heel klein.
6: Heel klein.
7: De Amerikaanse minister Hegseth van Defensie heeft in een video aangekondigd dat hij militairen van 30 jaar of ouder wil gaan testen op hun testosterongehalte.
5: Ja, dat is ook een verhaal.
7: En militairen met een laag testosteronniveau, die wil hij dan geslachtshormonen aanbieden. Ja. Om dan te garanderen dat militairen een goede testosteronspiegel krijgen, zodat ze op hun best kunnen functioneren.
5: Er is heel veel over te doen, hè? Want het schijnt sowieso heel erg te wisselen. Je kan niet zeggen van, nou, dit is jouw testosteron. Dat is op ieder moment anders.
8: Op maandag kan het dit zijn, maar op woensdag... Ja.
5: En er is ook niet aangetoond dat je per se fitter en beter wordt op het moment dat je meer testosteron hebt.
6: Nee.
5: Dus het is een beetje... Het is een heel wild experiment, is het eigenlijk.
7: Ja, dat kan ook niet. Het is wel vrijwillig, dus militairen onder de 30. Je kan zelf een test aanvragen. Maar het krijgt heel veel kritiek. Het roept ook veel vragen op. Want wat is een juist testosteron? Spiegel,
5: dat is ook nog een goede vraag. Flo, dankjewel voor dit moment. Wij gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor Lekker na de Wekker. Goed nieuws voor jou, want er valt een badjas mee te verdienen als je op een van de liedjes stemt. Dat zometeen na deze zomerse klanken van de Bauza Magnetic. Stay.

0: Bauta. Magnetic bij 538. Ochtendshow voor de vrijdagochtend en 12 over half 7 de tijd. Nou, je weet, dan wordt er even iets van je verlangd. Namelijk dat je meestemt op een van de liedjes in Lekker na de Wekker. En dat doe je niet zomaar. Als je stemt op een van de platen, maak je kans op de badjas.
1: Lekker na de Wekker.
0: En we zijn ook gewoon benieuwd wat de leukste plaat is volgens onze luisteraars. Wij hebben vandaag de geboortedag van T. Lau te herdenken. Hij overleed in 2015 alweer. Dat is ook alweer meer dan 10 jaar geleden.
2: Ja man, bizar.
0: 62 is hij geworden, veel te jong.
2: Was toen toch zo'n hele uitzending bij Umberto.
3: Klopt, ja.
2: Op het Leidseplein.
0: Hij was ongeneeslijk ziek en hij schoof toen inderdaad aan om te vertellen over zijn laatste levensfase. En terug te blikken op alles wat hij gedaan heeft. Onder andere met de scene en dus ook deze plaats.

0: een 1 deze kant op sturen en je stem is voor Telau en The Scene. Dan hebben wij ook een verjaardag te vieren, een echte verjaardag, van Darude. Die eigenlijk Ville Veteran heet. Tenminste, ik denk dat je het zo uitspreekt. Of
1: ja.
0: Vertanen. Nou ja, hij komt uit Finland in ieder geval. Darude, een jaartje ouder van Sandstorm.

0: We gaan even naar het mooie Exlo. Daar woont Nadine. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Drenthe toch, Exlo? Hallo.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Een mooie Drenthe.
1: Inderdaad, het hele mooie Drenthe. Ja. Ja.
0: En jij moet een beetje reclame maken ook voor Exlo, want ik zie je werk bij de gemeente.
1: Ja, maar niet in mijn eigen gemeente.
0: Oh, oh, in een andere gemeente dus.
1: Ja, ja, ik werk voor de samenwerkingsverband voor de gemeente aan Hunze, Afs en Tinalo.
0: En is het dan het idee dat het uiteindelijk één gemeente gaat worden?
1: Nee hoor, nee, nee, nee. Ik werk bij de sociale dienst daar.
0: Ah, oké. Okay. Maar dan ben je ambtenaar.
1: Ja, dat klopt. Nou, nee, semi-ambtenaar, ja.
0: Semi-ambtenaar?
1: Ja, we hebben niet echt de status van ambtenaar meer.
0: Oké. Okay. Maar het klinkt ook altijd een beetje negatief, toch? Als je dat ambtenaar heeft altijd voor veel mensen toch...
2: Ja, echt waar?
0: Ja, een beetje dat
2: schattige oude imago.
0: Ja, kan er ook niks aan doen. Ik heb het niet bedacht, maar dat is een beetje wat het is, toch?
1: Ja, dat is wel heel ouderwets, hoor.
0: Ja, ja, jullie werken hard,
1: ja,
0: hè?
1: Dat vind ik wel, vind ik wel.
0: Ja. Dat is het hele ding natuurlijk met ambtenaren. Dat ze altijd vinden dat ze hard werken. Nee, flauw. Heb je een beetje een leuk weekend voor de boeg, Nadine?
1: Nou, het is vandaag nog even hard werken, want na vandaag heb ik vakantie.
2: Ah, dus, lekker, lekker. Ga je weg?
1: Ja, ook dat.
0: Waar ga je heen?
1: Dat. Frankrijk.
3: Nou, dat is goed nieuws, want de Route du Soleil is weer open.
0: Is hij weer opengesteld, ja?
3: Die was natuurlijk dicht in verband met de bosbranden.
0: Ja.
1: Ja, klopt, klopt, ja. Maar gelukkig zitten wij niet in het gebied van de bosbranden, dat scheelt.
0: Oké. En dan op een camping?
1: Nee. Gewoon een huisje.
0: Oh, heerlijk. Lekker luxe.
1: Ja. Nou, geen kamperen voor mij.
0: Hey Nadine, wij hadden vandaag leuke liedjes in de aanbieding, vonden we zelf tenminste. Het was lastig kiezen tussen aan de ene kant Iedereen is van de Wereld, van de Scene. Sandstorm van The Root, dat was de tweede optie. En Helene Fischer, Ademloos, de derde optie.
1: Ja, optie 2. Ik kan wel een beetje energie gebruiken voor vandaag.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, dan gaan wij die draaien. De tweede optie, Sandstorm van The Root, is de winnaar geworden met de meeste stemmen. Jij krijgt een badjas, wil je groen of paars?
1: Doe maar een
0: paarse. Dan gaan wij zorgen dat hij naar Exlo komt. Mooie dag vandaag en een fijne vakantie, hè, Nadine?
1: Dankjewel, jullie
0: ook
1: een fijne dag.
0: Hoi, hoi. Nadine stemde op deze plaat. En dat deden de meeste mensen. De winnaar vandaag is The Root.

0: En Sandstorm, hij is jaar vandaag de Route 51 alweer geworden. En dit was zijn grootste hit. Die hoorde je als winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker.
1: En ik denk bijzonder dat de vreemde eend niet heeft gewonnen. Dat kan echt de boeken in, volgens mij.
0: Ik zie hier ook, even kijken, DL die stuurt die berichtje. Die zegt, voor mijn gevoel was de ongeschreven regel, vrijdag is 3. Ook al zou het Mozart zijn. Ja. Hoeveel weken achter elkaar hebben we hiervoor niet optie 3 gehad op vrijdag?
1: Is er een vreemde eend, Wikipedia? Dat moet namelijk ook nu bijgeschreven worden op vrijdag. Wat is het vandaag?
0: Het is vandaag 17 juli.
1: 17 juli werd de vreemde eend niet verkozen.
0: 17 juli 2026 bleek een uitzondering. Ja, dat is wel leuk. Hoor.
1: Ik denk over 10 jaar zeggen, weet jij nog waar je op 17 juli was toen je hoorde dat?
0: Laten we even een vreemde eend Wikipedia pagina aanmaken. Ja, er is vast een luisteraar die dat even voor ons wil doen.
1: Ja,
0: ja, dat is wel leuk. Als de vreemde eend zijn eigen Wikipedia heeft.
1: En dan kan deze historische gebeurtenis bijgeschreven worden.
0: Vind ik wel een mooi historisch feitje. Ja. Dan kunnen we namelijk volgend jaar, als we de vreemde eend hebben,
1: dan hebben die dan?
0: Zitten we op een andere dag alleen. Maar dan kunnen we er wel even op terugblikken. Precies een jaar geleden won Darude met Sandstorm. Tegen alle verwachtingen in. Nou. Zometeen, vervolg van de ochtendshow. We moeten het even hebben over de Grand Prix van België. Er wordt gereced komend weekend op Spa-Francorchamps. Jack Ploy spreken we erover.
2: Honderdduizenden fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En vanavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister vandaag naar 538.
3: En ga vanavond met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info 538.nl.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Van Albert Heijn.
9: Ja?
10: Echt serieus?
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal 5 voor 6. Euro.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
18: Hoe weet jij dat?
20: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
22: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
23: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
24: Kippie.
25: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
26: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
27: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
28: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
29: 538 Nieuws.
30: 7 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Amerika heeft voor de zesde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Volgens Iraanse media zijn er bruggen en een luchthaven geraakt. 7 mensen zouden zijn gedood. Iran laat weten dat het zelf ook in actie is gekomen. Er zouden Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein zijn aangevallen. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna een vijfde meer vergeleken met een jaar eerder. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. En er komt een 24-uur staking op het spoor. En dat gaat gebeuren ergens in de eerste 2 weken van september. FNV-voorzitter Spekman zei bij WNL dat het daar niet bij blijft. Ook bij de overheid, in de zorg en de havens komen acties. De FNV protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Gaan we naar het weer. Vanochtend is het op de meeste plekken droog. Flink wat zon ook. Vanmiddag meer bewolking, kans op een bui in het noorden en oosten. En hierdoor wordt het 20 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Het zal niet heel druk zijn, denk ik.
1: Nou, dat klopt. Er staan geen files.
0: Mooi.
32: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
33: Lekkere van Albert Heijn.
34: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
35: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
36: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
37: Kia. Movement that inspires.
38: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
39: Kippie.
40: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
41: 538.
42: Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar The Week.

0: 10 over 7.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 17 juli is het vandaag, het is vrijdagochtend. Nieuws vandaag, Caroline van der Plas die vindt dat de huidige stikstofplannen veel verder gaan dan oorspronkelijk was afgesproken. En daarom deed ze bij Nieuws van de Dag een oproep aan de boeren.
3: Ik zou zeggen, ga in protest en ga de weg weer op. En kom weer naar het Malieveld. Massaal, want als je je niet laat horen, dan gaan mensen over je beslissen zonder dat je daar ook maar iets over te zeggen hebt. Niet dat ze er nu veel over te zeggen hebben, want het gros van ja.
4: Maar dit, mensen... Is dit eigenlijk een oproep die ik hoor van nu?
3: Nou, ik hoop gewoon dat zij het gaan doen, ja.
0: Ja, al dus Caroline van der Plas die daar toch eventjes de boeken aanspoort om de trekker weer...
5: Waarom organiseren ze het zelf niet bij de BBB?
0: Nou, goeie vraag.
5: Ja, ik bedoel, lekker makkelijk om vanuit een tv-studio te zeggen... joh, gaan we weer met je trekken naar het Malieveld.
0: In principe hebben zij natuurlijk wat dat betreft een goede achterban ook. Zij zouden dit op poten kunnen zetten.
5: Ja, dat lijkt me wel. Neem dan het voortouw daarin.
0: William Rutte, die was gisteravond bij het concert van The Weeknd... in de Johan Cruijff Arena. In Shownieuws vertelde hij wat hij van de show vond.
6: Ja, ik weet niet zo goed waar ik naar heb zitten kijken, heel eerlijk gezegd. Het was volgens mij een science-fiction film... waar 70.000 man, onder andere ikzelf, figurant bij waren. En het was een ongelooflijk spektakel met als middelpunt dat grote gouden beeld, een meters hoge, ja, naakte robotvrouw, waarvan ik net achterkwam dat het lichaam, dat is het lichaam van Bella Hadid, de ex van The Weeknd. Dus ja, daar dartelt hij dan de hele show omheen.
0: Nou, als je het met eigen ogen wil zien, goed nieuws, wij geven vandaag nog de hele dag kaarten weg voor de show van The Weeknd. En als je die nu wint, dan zit je vanavond nog in het stadion.
7: Zit je naar, zit je naar beeld te kijken?
0: Zit je naar, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, zoals William het opgeeft, dat naakte beeld. Bij VI Oranje ging het over de python die op Schiphol is aangetroffen... bij een Canadese vrouw in haar BH. Shelley Sterk die zei dat je als vrouw smokkelwaar... het beste in je ondergoed kunt verstoppen. Waarna Thomas van Groningen moest denken aan een anekdote van... en daar is ze weer, Caroline van der Plas.
4: Weet je nog dat Caroline van der Plas er eieren in had zitten?
8: Ja, maar die eieren ze dan gewoon ook op daarna. Ja, die is gewoon,
9: als maar toen ze thuis kwam, waren ze hard gekookt, hè?
8: Nee, maar die heeft ze dan bij zich als lunch, hè?
4: Ja, als lunch, ja.
8: Dan op een gegeven moment als ze lunch, dan haalt ze even een eitje eruit... en dan gooit ze hem naar binnen.
9: Ja. Nou ja, dan ben ik toch blij dat ze er in de BH doet. Ja.

0: Imagine Dragons, Thunder, om 19 over 7. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow. Vrijdag 17 juli is het. Van harte welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: wat er nog wat te winnen vandaag?
0: Goeie vraag. Ja, dat is een goede vraag. Maar we vertellen net dat we kaart hebben voor de weekend. En die gaan we dus weggeven ergens in de ochtendshow.
2: Zo nou, in principe elke vrijdag kaart voor de weekend. Want we hebben elke...
0: Ja, dan staat het weekend ook voor de deur natuurlijk.
2: Ja, ja. Je kan bij ons elke week kaarten voor het weekend winnen.
0: Maar de weekend zijn show in de Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena. Die staan later vandaag hier ergens sowieso in de ochtendshow op het spel. Hoor je de oproep, dan mag je bellen met de studio. En maak je kans op 2 tickets. Zit je vanavond nog bij die show. We geven geld weg en beginnen de dag met een mooi bedrag.
2: Heerlijk.
0: En komend weekend valt er wellicht iets te winnen voor onze enige echte Max Verstappen. Want komend weekend gaan we naar België. Spa-Francorchamps, het iconische circuit, staat op het programma. Kan hij daar potten breken? Dat vragen we even aan Jack Ploy. Jack, goedemorgen.
3: Good morning.
0: Good morning.
4: Mag ik wat vragen aan Jack?
0: Ja, natuurlijk.
4: Nou, ik zag een foto van Jack. Jij bent onwijs afgevallen.
3: Ja, dat klopt, van de trap.
4: Nee, maar je bent echt kilo's kwijt.
0: Ja, je bent wel...
3: Nou, maar zo'n tijdje is het tijdje al, hoor.
4: Oké, okay. Dan valt het nu pas op. Maar
0: nou, deze foto valt het
3: wel. Nee, maar niks aan de hand, hoor. Niks aan de hand. Ik ben niet ziek of zo, maar ik was er een beetje zat.
4: Wat heb je gedaan?
2: Ozempic of... Prikje of gewoon minder eten?
3: Nee, gewoon minder eten. Op een schoteltje, opscheppen en veel sporten.
0: Ja, oké.
3: Okay. Nee, mijn knieën gingen een beetje weigeren. En ik heb helaas een hele goede vriend... moeten begraven aan een mislukte knieoperatie, omdat hij vreselijk geïnfecteerd raakte. Dat is echt een dramaverhaal.
4: Echt waar?
3: Dus ik durf mijn knieën niet te laten opereren.
0: Maar dit is helemaal op eigen kracht dus, de kilo-straat.
3: Ja,
0: wat goed.
3: Ja,
0: Want zou jij het zeggen als jij Ozempic zou gebruiken?
3: Ja, zeker. Waarom zou ik het niet zeggen?
0: Nou, weet ik niet. Ik hoor sommige mensen...
2: Een soort schaamte.
0: Die schamen zich ervoor. Die vinden het lastig.
3: Wel, nee joh. Daar moet je toch niet voor schamen?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Daarom vraag ik het. Maar jij zegt gewoon...
3: Kijk, als het helpt. En ik heb ook begrepen dat het ook voor je lever en voor je nieren een hele goede bijwerking heeft. Alleen ja, in Nederland mag het natuurlijk weer niet. Hè. Dan zijn we natuurlijk allemaal weer strenger dan de rest overal in de wereld.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar je ziet er goed uit, Jack. Dat was eigenlijk wat we probeerden te zeggen.
3: Nee, dankjewel. Fijn. Maar eigenlijk vind ik het wel belangrijk wat Flo ervan vindt, hoor, dat jullie hier, mannen.
5: Nou, ik vind het sowieso dat je er goed uitziet.
2: Jij vindt Jack sexy, hè?
0: Ja.
5: Ja, ik heb wel...
4: Ja, omdat je weet dat je goed kan boren.
0: Kom op, hè. Hij is tandarts.
5: Maar ik val wel op types zoals Jack.
2: Ja, veel geld.
4: Ja, veel geld.
3: Ik ook als types als Flo, hoor.
5: Oh, en nu ben je nog slanker. Ja, dat wordt alleen maar beter.
2: Win-win.
0: Jeetje, er ontstaat hier iets.
3: Ja, het mooie van slanker worden is dat je fluit steeds groter lijkt, hè?
0: Nou, dat je hem weer ziet sowieso.
5: Ja, je wordt steeds nieuwsgieriger.
0: Maar goed.
3: Goedemorgen.
0: Daar bellen we helemaal niet voor. We wilden het even over de Formule 1 hebben.
3: Oh, ik dacht dat je dat wilde weten.
0: Nee.
2: Waarom spreekt Max zich nou niet uit, Jack? Red Bull wil een antwoord.
3: Het is heel gecompliceerd.
2: Oh.
3: Het is best allemaal een beetje lastig. Ik heb natuurlijk vorig jaar al geroepen dat Max naar Mercedes zou gaan.
2: Ja.
3: Dat is ook op een haar na gelukt.
2: Ja.
3: Alleen Max heeft zelf gekozen om bij Red Bull te blijven.
2: Oh.
3: En dat is iets wat hij zelf graag bij zich houdt. Dat wil hij niet zo delen. Dat vindt hij niet zo nodig. En dat management van Max, die beschermt zijn belangen natuurlijk heel erg goed. Die is natuurlijk wel alle opties aan het bekijken. Moeten we naartoe? Als
2: is dat
3: het
2: Jos,
3: niet over
2: niet?
3: Nee, dat is Raymond Vermeulen. Die beslist dat allemaal. En die zijn natuurlijk altijd bezig. En het is een sport die in beweging is. En als het nou niet goed gaat en je wil ergens anders naartoe, dan moet je toch gesprekken voeren.
2: Ja.
3: Dus ja, die worden gedaan. En er zijn natuurlijk best alternatieve plannen van als dit, als dat. Maar Max heeft uiteindelijk besloten van, joh, ik ga met Red Bull dit project in. Ze hebben me jarenlang geholpen aan mijn wereldkampioenschappen. Ik ga nu proberen die auto die niet goed was, toch weer beter te maken.
0: Dat is ook wel tof, toch? Dat hij zo achter het team blijft staan.
3: Ja, vind ik echt zeer loyaal. Ja. Absoluut.
0: Nou, dus voorlopig zit hij bij Red Bull. Dat is bij deze dan uitgesproken. Nog even, voordat we echt naar Spa-Francorchamps gaan. Er wordt gesproken, en er zijn veel luisteraars die daar nu ook over appen, dat wellicht de Formule 1 naar Assen komt. Dat daar plannen voor zijn. Wat weet jij daarvan?
3: Ja, ik weet daar niet precies van, maar ik kan het me niet voorstellen. Ik kan het me niet voorstellen, want Assen is een motorcircuit. En dat moeten ze ook gewoon blijven doen. En ik denk dat ze het een beetje gebruiken, omdat Zandvoort natuurlijk de laatste race dit jaar is. En die gebruiken het een beetje voor hun eigen PR, heb ik het gevoel. Ik weet het niet zeker. Om lekker hun eigen circuit goed op de kaart te zetten voor alternatieve races.
0: Dus die plannen zijn
3: Ik geloof het niet.
2: Want waar ik dan wel benieuwd naar ben, Jack, is waarom blijft zo'n Spa-Francorchamps dan wel in het... laat me zeggen, op de kalender staan. Maar een Zandvoort niet. Het is toch. Ja, is dat iconischer? Heeft dat. Ik snap dat niet.
3: Poen.
2: Huh?
3: Geld.
2: Geld.
0: Oh.
2: Oh, puur poen.
3: Ja. Ja.
2: Okay.
3: Je moet je voorstellen, in Spa is er een regering. En dat ligt natuurlijk ook een beetje gevoelig, want het is Nederlandstalig. Franstalig. Ja. En die willen graag dat die race daar is. Dus die hebben enorm veel subsidie vanuit de regering. In Zandvoort heeft de regering gezegd, meneer Rutte ooit toen, van laat ze maar op, wij stoppen er geen euro in.
2: Okay.
3: Dus het moet helemaal met particulier geld worden gefinancierd. En die zagen het risico van, nou, Max is een hype geweest, hartstikke mooi wereldkampioenschappen. Het kan niet beter worden. Laten we heel even voorzichtig met onze poen zijn.
2: Oké.
3: Ja, het is geld.
0: Ja, ja, geld. Gewoon, dat is zaken. De world go round, zeggen ze wel eens. Dan de Grand Prix van Spa-Francorchamps. Het iconische circuit, want dat is het wel.
3: Ja, absoluut, man. Het is het mooiste circuit op de kalender. En een van die andere dingen die er natuurlijk ook aan bijdraagt, is dat de rijders het zelf helemaal geweldig vinden, dat circuit.
0: Ja, hoe komt dat dan?
3: Het is een fantastische. Ja, het is hoge snelheid, man. En omhoog en omlaag. En die oranje bocht in die deuk naar beneden, dat je dus helemaal in je stoel gedrukt wordt en dan blind onmogelijk, hè? Want je ziet niet waar je naartoe rijdt, hè? Met 250 km per uur. Je hebt geen idee. Je moet insturen en dan even de billen bij elkaar van, staat er iemand? Nee? Oké. Okay. Gelukkig. 250 km per uur, hè? Kunnen wij niet voorstellen.
0: Nee, dat is redelijk op snelheid. Maar maakt Max een kans komend weekend?
3: Nou, ik denk dat hij wel een kans maakt, want ze hebben definitief nu bij Red Bull besloten de achtervleugel, die al twee keer bij Max problemen heeft veroorzaakt, om die niet meer te gaan gebruiken. Dus ik denk dat de betrouwbaarheid van Max' auto een stuk vooruit gaat. Alleen de snelheid, is die genoeg voor Spa-Francorchamps? We zijn ook enorm benieuwd naar hoe lang ze over die ronde gaan doen. Ja. Want het is de langste ronde uit het circuit. Of uit het hele seizoen. Dus we kunnen onderhand wel een bak koffie gaan drinken voordat die gasten weer terugkomen over de finish.
0: Want is het, het was voorheen natuurlijk zo, als Max reed op Spa-Francorchamps, dan was het ook een beetje oranje zee. Ja. Is dat nog steeds dat veel supporters die kant op trekken?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat heel veel mensen die kant op trekken. Maar tegenwoordig zijn er natuurlijk ook heel veel fans voor die nieuwe jongeling, die Kimi Antonelli, die Italiaanse jongen, dat talent. Daar wordt ook wel weer door heel veel Nederlanders gewaardeerd. Dus ik denk dat er best wel veel Nederlanders nog die kant op gaan.
0: Oké. Maar als we een top 3 moeten maken?
3: Ja, dat is lastig. Vorig jaar was het een overheersing van McLaren. Nou, die doen dit jaar niet mee. Lando Norris, dat weten we nu al, die krijgt een grid penalty van 10 plaatsen. Die moet zijn vierde accu gaan vervangen dit seizoen. Nu al. Dus die doet sowieso niet mee. En Leclerc heeft het gevonden, zegt hij. Ik heb het gevonden. De sweet spot in de auto. Dus ja, ik gok op Antonelli in gevecht met Ferrari. En Max die heel stiekem toch op dat podium kruipt. Want de voorspelling van Red Bull is dat hij in Hongarije weer volledig mee gaat doen voor de winst.
0: Oké. Nou, laten we hopen dat hij wat potten kan breken. Dus dit weekend de race in België. Spa-Francorchamps.
2: Dit is de laatste voor de zomer, toch?
3: Nee, Hongarije nog komt hij na. En dat is te laat.
0: Oké. Jack, fijn je even gesproken te hebben.
3: Ik vond het ook ontzettend leuk. Dat jullie hebben achter, vooral over mijn lichaam.
0: Daarom, en blijf nog even hangen, want Florentien wil nog iets tegen je zeggen. Jack, goed weekend!

0: weekend daar live te zien.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed. Voor bij jou op het werk.
3: De 5 van het bedrijf.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed. Ja.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. Alle verf super voordelig. Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Hey, goedemorgen. Vandaag start de dag met bewolking. Dat is met name in het noorden van het land. Dan komt de zon erbij. Kan later in het oosten mogelijk een buitje vallen. Maar over het algemeen blijft het droog. 23 tot 28 graden. Komend weekend verloopt het droog. Stukje koeler dan de afgelopen dagen. Dat wel. En dan een overzicht van de files waarvan Rick precies weet waar ze staan.
14: Het zijn er drie. Begin op de A1 Hengelo, Osnabrück bij de Nederlandse grens 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 8. En de laatste is de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 11 minuten.
13: 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In het Groningse Den Ham zijn bij een auto-ongeluk meerdere mensen zwaar gewond geraakt. En volgens verschillende media zijn er doden gevallen. De auto waarin ze zaten knalde tegen een boom en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Er komt in september een 24-uur staking op het spoor, dat zei FNV-voorzitter Spekman bij WNL. De vakbond is er klaar mee dat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid. En daarom komen er ook acties in onder meer de zorg. En ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun social media. En volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe mensen die daarbij helpen. Ja, en daarnaast werken er ongeveer 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.
13: Mijn hemel, waar zijn die mee bezig? 33 man.
16: Maar je zou toch zeggen van joh, elke bewindslieden persoon heeft een woordvoerder. Die kan toch even met de iPhone een filmpje maken?
13: Ja.
16: Ja. Dat is toch,
13: dit draagt echt niets bij aan de bestuurbaarheid van Nederland.
15: En ze worden ook helemaal niet veel bekeken of geliked. Dus het heeft gewoon heel weinig zin eigenlijk.
13: Zonde.
15: De nieuwe stunt op de Zwarte Cross is gisteren helemaal misgegaan. Een stuntman werd met ongeveer 185 kilometer per uur weggeschoten. Oh. Maar hij kwam dus bij de landing helemaal verkeerd terecht.
13: Oh jee.
15: Met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ja, ze wilden eigenlijk een wereldrecord vestigen. Maar dat is dus niet gelukt.
13: Ja, die stuntman, dat is Jim van Nes. We hebben hem aan de telefoon. Jim, goedemorgen.
17: Hoi, goedemorgen.
13: Hoe is het met je?
17: Ja, met mij gaat prima.
13: Oh. Dat is fijn om te horen, want je bent gisteren afgevoerd naar het ziekenhuis.
17: Ja, dat klopt. Maar dat was meer als check-up. Als in dat het allemaal veilig is en dat je alles kan uitsluiten.
16: Ja. Want vertel eens even, jij zat, we hebben allemaal die filmpjes gezien. Je zat in die grote katapult op die stoel en we hebben je door de lucht zien vliegen.
14: En dan?
17: Ja, dat klopt. Het ging redelijk goed. Het afschieten, dat ging goed. In de lucht vliegen ging goed. Ja. Alleen, ik kwam net iets verder dan de vorige keer toen ik hem had gedaan. En daar was ik niet op voorbereid. Dus ik was al een beetje, had ik al gepland om op tijd te draaien. Maar dat was net iets te vroeg. Ja. Dus mijn benen die kwamen iets hoger dan dat ze moesten. En ik gok dat ik met mijn knie tegen mijn hoofd aan ben gevallen.
13: Maar je gokt, je weet dat niet meer.
17: Nee, ik werd weer wakker in een ziekenwagen. Oh. En toen kon ik alles helemaal prima weer in gesprek met de rest.
13: Jeetje man, maar ik kan me voorstellen dat iedereen om jou heen enorm geschrokken is.
17: Ja, dat klopt wel.
13: Ja, en jij in het ziekenhuis, daar is alles gecheckt. Het doet het nog, maar nu is natuurlijk de grote vraag. Is dit het einde van de stunt of gaan jullie het vandaag gewoon nog een keer proberen?
17: Daar kan ik nog niks over zeggen, want dat moet allemaal nog even besproken worden.
16: Want is het record, is dat wel nu, in principe ben jij gewoon naar de overkant
15: zou
16: gegaan,
15: je wel
16: heb
15: denken.
16: Je gevlogen.
17: Precies.
16: Is het record behaald, toch?
17: Nou ja, je zou zeggen van wel. En we hebben de stunt ook al 3 andere momenten gedaan. Ja. En wel goed geland.
14: Ja.
17: Dus hij is ook gewoon al 3 keer veilig uitgevoerd.
14: Ja.
17: Alleen tijdens het festival zelf was hij dan... iets minder soepel gegaan.
13: Ja,
17: maar...
13: dat zal je altijd zien. Is er publiek bij, gaat het fout.
14: Ja,
17: precies.
13: Dat is ook fout. Maar stel, jullie gaan door. Stel, er wordt vandaag gezegd, we gaan het toch nog een keer proberen. Durf je hem nog een keer te doen?
17: Nee, ik zou hem wel heel graag willen doen nog een keer. Ook gewoon omdat ik het dan weer even goed gedaan heb voor mezelf.
13: Ja.
17: Want zo'n slecht einde was wel een beetje jammer. Maar ik denk dat het voor mij in ieder geval wel verstandiger is om... toch even te kijken om het gewoon niet te doen.
13: Nee, dus dan is het Laurent die het nog een keer gaat proberen. Die hadden we gisteren toevallig aan
17: het Dan is het inderdaad aan Laurent de vraag of we het nog een poging gaan wagen of niet. Maar daar gaan we vandaag een beetje over.
15: Maar ook omdat je nog last hebt van je hoofd of zo? Of?
17: Nou ja, ik heb niet heel veel last van mijn hoofd. Maar als ik weer op dezelfde manier zou landen, dan zou het niet heel goed gaan, denk ik.
13: Ik begrijp dat je wat van rust hebt. Ja, even rust. Nou, Jim, fijn om te horen dat het goed met je gaat. Laten we hopen dat Laurent in ieder geval veilig naar de overkant gaat als hij hem vandaag nog een keer gaat proberen. En nou ja, heel veel sterkte in ieder geval met het herstel, voor zover dat nodig is.
17: Ja, dankjewel. Dat komt goed, hoor.
13: En een mooie dag, hè. Hoi, hoi.
17: Hetzelfde,
13: Jim van Es, stuntman. En het gaat dus goed met hem. Maar de grote vraag is of die stunt doorgaat op de Zwarte Cross. Ja. Nou, ze hebben er in ieder geval een hoop aandacht mee.
16: Ja. Maar heb je het filmpje gezien?
13: Ja, ik heb het gezien.
16: Dat hij door de lucht gaat.
13: Niet normaal.
16: Verschrikkelijk.
13: Ja.
16: Dan ga je als een soort raket. Hoe hard gingen ze vlogen?
13: 185
15: kilometer per uur.
16: Ja, dat is toch. Dat haal je met je auto.
13: Dan word je van de weg gehaald.

0: Sommieu, Dark Before the Dawn in de ochtendshow. Vanavond staat The Weeknd voor de tweede keer in de Johan Cruijff Arena. Gisteravond stond hij daar al. Morgen staat hij er nog één keer. Dat is dan de laatste show.
1: Ja.
0: Maar die middelste, vanavond dus. Kun jij erbij zijn? Kun jij plaatsnemen in de Johan Cruijff Arena en gaan kijken naar The Weeknd? Vind je dat leuk? Dan zou ik nu de telefoon even pakken en 0909-30058 in toetsen.
2: What up, it's The Weeknd.
3: Ga naar The Weeknd, live in Amsterdam. Bel 0909-30538.
0: Wil je erbij zijn? Bel nu 0909-30538. Dus 0909-30538. En ben vanavond nog bij die show van The Weeknd in Amsterdam. 0909-30538.

0: Een van die twee grote hits van haar. Die andere plaat klinkt precies hetzelfde als
1: Love,
0: Love for Love. Die kan je er zo overheen leggen. Is precies hetzelfde plaat.
2: Met 538 naar The Weeknd. Live.
0: Leuk vanavond, Johan Cruijff Arena. Hoe gaaf zou dat zijn, sterren, om daarbij te zijn?
3: Goedemorgen, ja, enorm gaaf.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Nou is het natuurlijk wel zo dat in principe die kaartjes gewoon te koop waren. Dus je had er op eigen gelegenheid naartoe kunnen gaan.
1: Sterren.
3: Klopt, maar dat is me helaas niet gelukt.
1: Oh.
0: Heb je wel in de digitale wachtrij gestaan?
3: Zeker, ja.
0: Ingewikkeld is dat toch altijd, hè, om aan kaarten te komen?
1: Ja, er willen 300.000 man.
3: Ja, ik zat gewoon op mijn werk. Oh. Ja, ik zat gewoon op mijn werk en toen probeerde ik het, maar nee.
0: Volgens mij was het ook echt in een vloek en een zucht uitverkocht. Sterren, vanavond. Wat waren je plannen oorspronkelijk?
3: Ik zou naar Feestweek gaan in Schravenzanden.
1: Een Feepweek?
4: Feestweek.
1: Ik dacht Feepweek.
4: Maar eerlijk gezegd, in het Westland, daar hebben ze elke week wel ergens in De Lier en Kwintsel. Dat zijn altijd hele leuke feestweken.
0: Oh.
3: Klopt, ja.
0: Maar dan moet je dat missen.
1: Ja.
3: Dat is geen probleem.

0: Ze zijn voor jou twee kaarten voor The Weeknd vanavond in de Johan Cruijff Arena.
1: Oh, heel gaaf. Heel erg bedankt.
0: Met wie ga je?
1: Ik ga met mijn vriend.
0: Nou, superleuk. Ik wens jullie een onvergetelijk concert. Het wordt waanzinnig. We hadden al eventjes wat mensen gesproken die daar gisteren zijn geweest. Het is echt een sensationele show.
1: Heel erg bedankt. Nou, fijne uitzending.
0: Dankjewel, veel plezier. Hoi, hoi. Ja, die gaat de spullen pakken. Die gaat Amsterdam.
2: Goed gelijk.
0: Ja, dat snap ik wel. Vandaag nog de hele dag op 538 kans op tickets. Dus wil je er ook heen, blijf luisteren en win die kaarten.
3: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
4: En vanavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
3: Luister vandaag naar 538.
4: En ga vanavond met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour. In de Johan Cruijff Arena.
5: Had je al veel het gedaan?
4: The Weeknd.
3: Live.
4: Alle info 538.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: Deze week in de bonus. Ah, verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Ah, zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
2: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt.
3: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: 538 Nieuws.
13: 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het Groningse Den Ham zijn bij een auto-ongeluk meerdere mensen zwaar gewond geraakt. En volgens verschillende media zijn er doden gevallen. De auto waarin ze zaten knalde tegen een boom en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Er komt een 24-uur staking op het spoor. En dat gaat gebeuren ergens in de eerste twee weken van september. FNV-voorzitter Spekman zei bij WNL dat het daar niet bij blijft. Ook bij de overheid, de zorg en de havens, die komen ook in actie. En de FNV die protesteert tegen namelijk... de FNV protesteert namelijk tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet en de sociale zekerheid. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink veel meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna een vijfde meer vergeleken met een jaar geleden. Zo'n opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. En in Almere, daar was juist een daling. Gaan we naar het weer. Vanochtend is het op de meeste plekken droog. Flink wat zon. Vanmiddag meer bewolking. Kans op een bui in het noorden en oosten. En het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel Flo. Felix dan. En het overzicht krijg je van Rick.
16: Begin op de A1 Hengelo-Osnabrück bij de Nederlandse grens 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 8 minuten. Probleem ook op de N355 buitenpost Leeuwarden. Tussen Kootstartille en de brug over het Kuikhornstervaart. De vertraging 5 minuten.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar...

0: Michael Jackson, Smooth Criminal, bij 538 in de ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Vrijdagochtend, nieuws voor vandaag. FNV gaat de eerste twee weken van september op meerdere plekken 24 uur stakingen houden. Voorzitter Hans Spekman vertelde bij Goedenavond Nederland waar die acties gaan plaatsvinden.
3: Er gaan acties plaatsvinden in verzorgingshuizen, in ziekenhuizen. Dat zijn geen stakingen, want zij willen de patiënten natuurlijk niet de dupe laten zijn.
4: Het OV?
3: Het zijn plaatsen in de treinen, in de havens en bij de overheid.
4: Kan Anja dan zo meteen wel met de trein naar haar verzorgingshuis?
3: Anja en heel veel andere mensen ook die ik spreek, die snappen heel goed dat er actie gevoerd moet worden om deze plannen van tafel te krijgen van het kabinet. Dus niemand doet dat voor zijn plezier.
0: Ja, Anja, een fictief persoon geloof ik, hè, dat hij daarmee bedoelde. Maar hou daar dus rekening mee. En Tim Merlier die heeft de 12e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg van de Quickstep ploeg die was na 179 kilometer de snelste in de massasprint.
5: Grote valpartij, hè? Ja.
6: Zo. Van der Poel.
7: Valpartij.
6: En Philipsen, die vanuit het wiel van Van der Poel nu kan gaan sprinten. Die moet dan langs de borden. En Petersen. Die heeft Kirmay in het wiel. Pedersen aan de andere kant. We hebben ook Merlier daar nog. Die heeft de ruimte nodig. Daar zit Kooi opgesloten. Merlier gaat het opnieuw halen. Of komt er nog Kooi? Het is Merlier voor zijn derde van deze Tour.
0: Ja, het zag er heftig uit, die mensen die er onderuit gingen. Ja, dan ga je toch met een behoorlijke snelheid met de blote benen over het asfalt.
8: En de fiets nog iemand over je heen. Als je
5: Weet je wat het knap is van die fietsers? En daar zouden alle voetballers een voorbeeld. Die gaan gewoon, die schudden even twee keer met hun hoofd. Die staan weer op en die rijden gewoon weer verder.
0: Nee, die gaan niet liggen wachten tot er iemand langskomt met een sponsje.
5: Nee.
0: Misschien ga je vandaag op vakantie, zou zomaar kunnen. Dan ben je in ieder geval niet de enige. Waar wordt de meeste drukte verwacht? Dat vragen we even aan Tim Schaap. Hij is van de ANWB. Tim, goedemorgen.
9: Hi, goedemorgen jongens. Hallo. Ja,
0: een drukke dag vandaag op de Nederlandse snelwegen.
9: Ja, zeker. Op dit moment nog niet. Maar aan het begin van de middag dan barst die drukte los inderdaad. Het is voor veel mensen, voor de hele regio midden is het de zomervakantie. En toch wel kuddedieren als dat we zijn, gaan we meteen op pad. Oeh. Dus dat kun je merken. Dus het is vanaf een uurtje of 12 waarschijnlijk wordt het drukker onderweg. En die drukte uit aan tot eigenlijk de hele dag, tot eind van de middag.
0: En als je nou op pad wil zonder dat je in de file terechtkomt, wat is dan het beste advies?
9: Thuis blijven? Je kunt het beste na de spits reizen. Als je vandaag op pad gaat, stel je al je reis tot een uurtje of zes vanmiddag vanavond. Als je ook nog naar het buitenland gaat, dan wordt het morgen extra druk. Vooral in het buitenland dan, dus rond het middaguur is daar ook het drukst. Dus het is vooral zaak om daar een beetje omheen te plannen. En anders te accepteren dat je eenmaal in de file komt te staan. Want heel veel mensen willen tegelijkertijd van A naar B.
0: Ja, wat is nou de beste tijd? Stel je gaat naar Zuid-Frankrijk op vakantie. Heel veel mensen die vertrekken dan om een uur of 3, 4 s'nachts.
8: Ja, daar ben ik de drukte voor.
0: Ja, maar is dat...
9: Dus stel je al je reis tot een uurtje of zes vanmiddag vanavond. Als je ook nog naar het buitenland gaat, dan wordt het morgen extra druk. Vooral in het buitenland dan, dus rond het middaguur is daar ook het drukst. Dus het is vooral zaak om daar een beetje

0: Hou er rekening mee dat het rond een uurtje of 12 à 1 smiddags, zeg maar. Dan is het het drukst. Je kunt het beste eigenlijk een beetje rond een uurtje of 10 vertrekken vanuit Nederland. Dan lossen eigenlijk de files als het goed is, als het ware, voor je neus op. En dan kom je ook nog een beetje uitgerust aan op je vakantiebestemming.
1: Oké, en dan de drukte in Europa. Ik geloof morgen nog niet een officiële Zwarte Zaterdag, hè?
0: Nee, klopt. Dat is dit jaar maar eentje. Die is echt op 1 augustus. Dat heeft dan te maken met ook echt wat er in het buitenland gebeurt qua vakanties. Maar hou er wel rekening mee dat het druk wordt. Vandaag bijvoorbeeld ook al bij de Duitse grenscontroles. En we verwachten ook dat er aardig wat Duitsers naar Nederland op vakantie komen. Want Noord-Rijn-Westfalen krijgt ook vanmiddag vakantie.
1: Nou, hou er rekening mee. Dan ben je even op de hoogte. Tim, dankjewel en een mooie dag vandaag.
0: Hoi. Graag gedaan. Tot ziens.

0: David Guetta, Sia, Titanium in de ochtendshow. Het is 17 over 8. Ik moet eventjes bij jou vragen, Niels, hoe het gisteren was op het kamp. Want,
1: op het kamp?
0: Ja, dat
1: klinkt, het kamp klinkt toch altijd niet heel gezellig.
0: Het was een schoolkamp.
1: We hadden een schoolkamp, ja. Dat was, laat maar zeggen, mijn zoon gaat de basisschool verlaten. Die gaat naar de middelbare school. En we hadden als ouders, laat maar zeggen, het was dinsdag, was school klaar. Hadden we als ouders gezegd van, weet je wat, we gaan nog een aantal dagen op eigen initiatief buiten de school om, organiseren wij nog een afscheidskamp voor groep 8.
0: Ja.
1: Dus wij zijn woensdag richting Bunnik getogen. Daar heb je een camping.
0: Op de fiets?
1: Op het fietsje. Dus denk voor de jongens en die meiden een half uurtje fietsen.
0: Ja,
1: 25 minuutjes
0: zijn
1: of zo.
0: Zijn ze niet meer gewend natuurlijk.
1: Zijn ze niet gewend. Fiets, wat is dat? Moeten we zelf, zelf onze benen bewegen? Ja, zit er een PlayStation op die fiets? kan ik gewoon appen als ik aan het fietsen ben?
0: Maar dat zijn allemaal elektrische fietsen natuurlijk tegenwoordig.
2: Nee.
1: Nou, er zaten 1 of 2 elektrische fietsen zaten ertussen. Vond ik ook nog mooi. Namelijk ook nog echt zo'n swapfiets. Dat normaal studentenfietsen zijn die voor zo'n tientje of zo per maand huurt, weet ik
0: veel.
1: Dus wij zijn naar Bunnik gegaan. Was superleuk. We hadden natuurlijk echt goed weer.
0: Fantastisch.
1: En, ja, dat is, maar goed, met een kind of 40. Dat is best wel even...
0: aanpoten. Verantwoordelijkheid.
1: Twee kinderen thuis is al aanpoten. Ja. Maar 40 kinderen, en waarvan er 39 van een ander zijn. Dat is helemaal...
0: En die natuurlijk het idee hebben van, ja, we zijn nu even weg. Dus alles mag.
2: En oom Nieuws is niet zo... Was is oma een strenge kampbewaarder?
1: Nou, ik probeer wel ergens een soort... Nou, we waren natuurlijk ook een beetje gewaarschuwd door de camping. Die zei, ja, weet je, hartstikke leuk dat jullie komen. Dan hebben ze een apart groepenveld. Weet je. Want het is natuurlijk gewoon vakantieseizoen.
0: Ja.
1: Dus die camping staat ook vol. En als jij daar, laat maar zeggen, met je gezinnetje... het hele jaar hard gewerkt hebt. Je hebt daar heerlijk 2 weken de campingplaats geboekt. En er komen 40 scholieren naast je zitten.
0: Zo.
1: Dat zakt, dan moet je wel even in de schoenen
0: ook
1: natuurlijk.
0: Dan.
1: Ja, dat is dus de camping had natuurlijk wel gezegd van, joh, jullie zijn welkom, maar let er wel even op. Er zijn wat huisregeltjes.
0: En dat om 10 uur moet alles stil zijn.
2: Nou, wat voor huisregels zijn er zo?
1: Niet naakt rondlopen.
2: Oké, okay. Dus, en heb je daar aan
1: ja,
2: gehouden?
1: Ja, ik zeg, nou, ik voel me dat ik het nudiste. Heel gek dat ik als leider ook wel zei. Papa van Duuk. Wat...
2: Ja, ja, papa van Duuk.
1: Zo, nee, het is daar, om 10 uur moet je dan bij je tent zijn. En om 11 uur moet het stil zijn. Valt eigenlijk nog wel mee.
2: Vind ik wel schappelijk.
3: Lastig met kinderen uit groep 8 om 11 uur.
1: Nou, zeker. Ja, dus dat op zich slim, dat veld wat ze hebben, er zit een parkeerterrein tussen, laat maar zeggen, de hoofdcamping en het groepenveld. Dus dat ging in principe ging het goed. We hebben woensdagavond nog voetbal gekeken.
0: Oh, tuurlijk.
1: En natuurlijk uiteindelijk activiteiten.
2: Oh, wat voor activiteiten? Wat voor activiteiten?
1: We hadden van die zeilen gehaald bij de bouwmarkt. We hebben zo'n slide gemaakt, weet je wel, met zeepsel.
2: Oh, leuk zeg.
1: Allemaal dat soort dingen. En barbecue. En uiteindelijk die kinderen, die voetballen de hele dag.
0: De hekken, man.
1: De hele dag voetbal.
0: Maar de jongens?
1: Nee, de meiden ook.
0: Oh.
1: En dat gaat samen. Er is natuurlijk een fase op de basisschool, dan zijn meiden stom.
2: Ja.
1: Weet je wel, dat
0: maar
1: is
0: dat
1: ergens...
0: is nu niet meer.
3: Nee,
2: dat komt maar al vast
1: weer. Hey.
0: Want je kijkt op een gegeven moment ook, tenminste, dat kan ik me van de schoolkamp herinneren. Dat het was de sporteltijd dat uiteindelijk die jongens die wilden 's nachts bij de meiden komen.
1: Echt waar? Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Gewoon om op bed te zitten en te kletsen.
1: Je ziet natuurlijk ook onderling, weet je wel, er wordt een beetje om elkaar heen gedraaid.
0: Ja,
1: geflirt.
2: Heerlijk.
1: Verkeringje hier en een groepje meiden kusje, die nog ruzie krijgen met elkaar.
0: Ja,
1: een traantje daar.
0: Oh,
1: en, het is allemaal. Het is echt.
2: En dat was het eerste uur.
0: Maar is het geslaagd? Nee. Of zitten ze er nog?
1: Ze zitten er. Ze moeten zo meteen om 10 uur moeten ze de camping af. Dus ze hebben daar vannacht nog een nachtje gezeten.
2: Ach,
1: maar ik ben gisteravond laat naar huis gegaan. En ik wilde graag werken vanochtend.
0: Nee, snap ik. Ja, als de boel moet worden opgeruimd, dan ben ik
1: wegwezen.
0: Ja.
1: Wegwezen. Nee, joh, maar wat superleuk. Echt een leuke groep gasten ook bij elkaar.
0: Jammer dat het dan uit elkaar valt, hè? Zo'n
1: ja, dat ga je toch krijgen, ja.
0: Iedereen,
1: ze zijn natuurlijk ook kinderen die zijn ook voor het laatst. En ouders ook, weet je wel. Dat is, kijk, ik weet, ik heb er nog één op die basisschool zitten. Dus over 5 jaar zit ik
0: weer. Zit je weer op dat kamp?
3: Op de middelbare school leer je ook geen ouders meer kennen.
1: Nou, grappig was, ik had was een andere vader en die had ook al kinderen op de middelbare school. Die zegt, ik weet helemaal niet meer wie de vrienden zijn en hoe dat werkt. Dat gaat allemaal buiten je om.
0: Ja, maar is ook wel lekker, toch? Dat, dat ze een beetje hun eigen gang gaan.
1: Ja, maar je hoopt toch ook wel, had je de invloed dat ze bij jou thuis komen met hun vrienden? Dat
3: ja, zeker. Dus je kent op een gegeven moment natuurlijk de vriendjes en vriendinnen wel van je kind. Maar de ouders die blijven compleet buiten.
1: Nee, maar het zou ook ruk zijn als je hoort dat ze altijd bij een ander zitten en nooit bij jou. Dan denk je toch van, nou, is het hier dan niet leuk? Mag je niks?
3: Ja. Nee, maar het moet een beetje over en weer zijn natuurlijk. Ja. Het is niet leuk als ze
1: ik
3: altijd...
1: Ik hoorde die vader zei, degene die dichtst bij school woont, dat huis is de sjaak.
0: Ja, dat is vaak zo.
3: Ik kom er nu pas achter, dat ik lag natuurlijk in een...
1: Huis
3: ik ben gescheiden. Dus ik ging af en toe naar Emiel, die al in Bergen woonde. Ja. En ik woon in Driebergen, dat mijn huis het feesthuis was. Dat wist ik helemaal niet. Maar dan was ik bijvoorbeeld een dagje weg op
1: was
3: vrijdag.
1: Was een clubhuis.
3: En dat werd gewoon helemaal... En dan kwam ik op zondag thuis. Nou, echt, de kots aan de muur.
0: Nee, joh.
3: Nee, maar niet normaal.
2: Nee, maar niet de kots aan de
1: maar
2: muur.
1: Maar zij keken gewoon... Oh, daar gaat ze op vrijdagmiddag.
3: Ja, kijken welke ouders er niet zijn. En daar wordt gefeest.
0: Oh, ja.
3: Ja.
0: Dus dat wordt niet even opgeruimd dan?
3: Nou, ik kom
1: maar je laat altijd sporen achter.
3: Zij vinden dat opruimen, maar... Ja,
0: kots op de muur.
3: Dat was niet echt
1: jij dacht
3: opruimen.
1: Niet nieuwe kunsten.
3: Oh ja, dat was echt heel erg. Oh ja, deze stoel is
1: maar
3: al
1: maar had je dan nooit... Want ik kan me ook voorstellen, had jij buren?
3: Ja, ik had ook
1: ik
3: een
1: denk
3: buurman.
1: Dat op een gegeven moment
3: had
1: ook denken van...
3: Ja, dus op een gegeven moment had ik een groepsappje met de buurman en de kinderen gemaakt. Zodat ik precies kon zien. Nou, dan kwam daar een waarschuwing om 11:30. Kunnen jullie wat zachter zijn? En dan wist ik ook van... Oké, ik moet nu zelf ook even ingrijpen. Ja, dat was wel een gedoe. Maar gelukkig zijn ze die fase is nu voorbij.
0: Nou, dat is mooi. Dus daarom heb je het feesthuis ook verkocht.
3: Het heeft heel veel zorgen opgeleverd.
0: Ja, dat snap ik wel. Goed, het is 7:30.

0: Muziek van Somber om 4:04. Het is de 538-ochtendshow met later vanochtend nog Rob Schepers, de Wekker One-liners. We gaan draaien aan het rad. Begin de dag met een mooi bedrag. Kans op €538. Voor een 10 heeft zometeen het laatste nieuws.
1: Ja, we zijn natuurlijk weer massaal aan het kamperen. Maar wat zijn nou de grootste ergernissen op het...
0: Hoor je allemaal zometeen.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En vanavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister vandaag naar 538.
3: En ga vanavond met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info op 538.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar €3,99.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi. Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stewell al vanaf €0,99. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van voeding.
11: Aldi.
10: Ja?
11: Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Alle vier.

0: van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
7: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
8: Kippie.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: www.bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Ja, goedemorgen. De dag start zonnig, maar later ontstaan er stapelwolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het is 23 tot 28 graden. Het weekend verloopt droog. Stukje koeler dan de afgelopen dagen. En voor een overzicht naar de files, van de files gaan we naar Rick.
3: Drie files beginnen op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velzen, 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 6. En de laatste is de A76 Geleen-Keulen bij Duitsland. De weg is daar dicht en de vertraging 7 minuten.
2: 3 minuten over 8:30. Het is tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentien, goedemorgen.
4: Goedemorgen, bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. In september, een hele dag geen treinen. Dat is het plan van vakbond FNV. Voorzitter Spekpan die noemt als reden de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. En hij zegt dat het kabinet niet luistert en beweegt. Amazon en Bol die moeten eens ophouden met hun nepaanbiedingen. Dat vindt de Consumentenbond, anders wordt de rechter ingeschakeld. De bedrijven zouden kortingen geven die niet echt een korting zouden zijn.
3: Ik heb zo'n hekel aan stakers.
2: Ja, hoezo?
3: Nou, mijn vader had een eigen bedrijf.
2: Ja.
3: En dan ben je gewoon afhankelijk van je personeel. En als die een paar dagen even gaan staken.
5: Ja, totdat je zelf aangaat.
2: Ja. Dat is de andere kant. Kijk, deze mensen staken denk ik niet omdat ze het zo leuk vinden. Nee, maar omdat ze het echt broodnodig vinden dat zij iets meer geld erbij krijgen.
3: Ja. Ik denk dat het in Nederland wel meevalt.
2: Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk,
5: je hebt makkelijk lullen.
2: Kijk, als jij al een aantal jaar geen salarisverhoging krijgt bijvoorbeeld. En alles om je heen wordt duurder. Ja, dan moet je op een gegeven moment. Staken is denk ik voor heel veel mensen het laatste middel.
3: Ja.
5: Ik denk dat bij zoveel mensen het water aan de lippen staat.
3: Ja, maar het is echt onder druk, hè. Andere mensen zijn de dupe.
5: Ja, maar dat is toch hoe het principe werkt. Ja, ik snap. Ik denk dat wat Tim ook zegt. Je gaat niet voor je plezier staken.
2: Er is niemand die denkt, we gaan vandaag eens even lekker staken. Nee. Want als het zover is gekomen, dan is er een conflict. En is dit echt het laatste redmiddel. En het feit dat ze het nu al aankondigen. Ik denk dat ze stiekem hopen dat er toch nog wat beweging in komt. En dat het niet nodig is.
3: Oké.
4: Gordon dan, hij werkt aan zijn eigen gezondheidsprogramma. Zodat hij met iedereen kan delen hoe hij de laatste maanden zo ontzettend fit is geworden en wil blijven. Ja, hij zegt het ultieme programma, oftewel HUB. Ja, dat is hij aan het ontwikkelen.
5: Waar staat HUB voor dan?
3: Het ultieme programma.
4: Ja, HUB, ga ervoor.
5: Het ultieme programma.
4: Ja,
2: HUB.
4: Hij is dat aan het ontwikkelen, zodat je weet wat je wel en niet moet doen.
5: Het is wel knap, hè, hoe die
4: getransformeerd
5: is. Hoe shaped hij is. Ja, niet normaal.
2: Dat heeft hij goed gedaan.
4: Ja, hij doet dat natuurlijk nu eigenlijk voor Men's Health. Dat is dat lifestyle magazine. En daar komt hij in met een fotosessie. En dat verschijnt in oktober. En zo is het eigenlijk begonnen.
3: Hij is op de voorpagina.
4: Ja.
2: Dus ik was eigenlijk, toen hij het vertelde, ik was heel sceptisch. Ik denk, die gaat halverwege opgeven.
3: Ja.
2: En volgens mij heeft het er ook om gehangen. Dat hij zei van, ik trek dit niet meer. Dit is niet leuk en ik stop ermee. Maar hij heeft toch zichzelf hervonden. En, hij ziet er fantastisch uit,
4: ja. We gaan natuurlijk weer massaal kamperen deze zomer. Of misschien zit je al lekker in je voortentje. Kamperen, dat geeft natuurlijk wel echt het ultieme vakantiegevoel. Maar er zijn ook ergernissen en die worden even opgesomd. Ik noem er een paar.
3: Oh ja.
4: Ja, nou bijvoorbeeld de toiletten. Je loopt naar dat toiletgebouw en je hoort echt alles. Poepen in stilte, dat zit er natuurlijk niet bij de camping.
5: Nou, ik vond die camping fantastisch sanitair, man.
2: Ja?
5: Nou, ik was al lang niet meer op de camping geweest. Echt al tientallen jaren niet. En nu dacht ik echt van, wow. Ik ben nog uit de tijd dat je een muntje erin moet knikkeren, weet je wel. Dat als je net je haar wilde uitspoelen. God, die muntje weer. Maar dit was echt dat ik dacht, wow. Als dit het kamperen van nu is.
2: Nou ja, kijk, de tijd dat je met een wc-rol naar de...
5: Is echt niet meer.
2: Dat is niet meer. Er hangt gewoon papier en...
5: Het is super.
2: Het zijn over het algemeen nette hokken.
4: Ja, en die douches, dat kan ook wel ook minder zijn. Hè? Dat je dus inderdaad met een muntje zit. En dat er alleen maar ijskoud water uitkomt. Of dat je moet wachten voordat het een beetje warm wordt. Het kan een ergernis worden. Maar niet alleen dat, de miereninvasie. Nou, er is natuurlijk geen tent waar geen mier loopt.
2: Nee.
4: Dus je hoeft maar één ding te laten vallen. En ze komen er massaal op af. De muggen natuurlijk. De muggen en de vliegen en het ongedierte. Ja, je kan soms gewoon niet slapen. Omdat er een mug in je tent...
5: Maar zo zijn er toch honderden ergernissen...
4: Ja, kampeerburen.
5: Waarvan je denkt van, ach joh.
4: Ja, lekker rustig. En dan heb je van die krijzende buren waar je gek van wordt.
2: Wat zou bij onze luisteraars de grootste ergernis op de camping zijn?
5: Top 5 maken.
2: Oh, dat is, oh ja, top 5. Laat even weten, als jij een kampeerder bent of überhaupt op vakantie, maar kamperen in dit geval misschien wel het leukst. Wat is op de camping, wat is de grootste ergernis? Waar heb jij het meeste last van? Via 0909-3058. Laat even weten, dan doen we ons eigen onderzoek. Ja. Kijken of het klopt. 0909-3058, dus ergernissen. En we willen natuurlijk niet de vakantievreugde nu al verpesten, maar wel goed om eventjes ook voorbereid die kant op te gaan. Overigens hadden wij het net even over dat staken. Dan zegt hier iemand, het gaat niet om een loonsverhoging bij de stakingen. Het gaat met name om de versobering van de sociale zekerheid.
3: Oh, okay.
2: En daar is op dit moment, daar zijn de stakingen voor, of we dat even wilden herstellen. Mark, ergernissen op de camping of op vakantie sowieso, laat even weten. 0909-3058. Brian Adams.

0: Shakira en Burna Boy, Dai Dai. Ja, ze krijgt er nog drugs, Shakira, want ze moet optreden, mag optreden tijdens de finale op het WK voetbal.
1: Maar komt ze wel zelf nu? Want bij de opening was een stand-in.
2: Ja, dat zeggen jullie, hè?
1: Nee, dat is zo.
0: Ja, dat schijnt wel het verhaal te zijn, ja. Okay, dat zij zelf niet kon en dat ze een dubbelganger hebben gestuurd.
1: Nou, dubbelganger. Ik weet niet wie dan het boekje bestudeerd heeft. Die had een foto gezocht, Shakira, op Google.
2: Op Temu.
1: Dit was echt een Temu.
2: Shakira, Temu.
0: Maar Madonna staat er ook tijdens de... Ja, gek om te noemen. De halftime show, zo noemen ze
2: Maar die herken je echt niet meer, hè, Madonna?
0: Nee, die is goed verbouwd.
1: Ja, die lijkt op Shakira nu. Ja.
2: Nee, maar die lijkt op alles.
1: Ja.
0: Ja, het is niet meer de Madonna van vroeger. Het is, maar zij heeft toch ook een tijdje als Madame X, heeft zij ook op een gegeven moment
1: opgetreden. Serieus?
0: Ja, dat was toen haar naam.
2: Oude Madonna, die is er ook tegen 70. 67, 68.
0: Ja, dat denk ik wel, die kant op. Justin Bieber staat er ook en BTS komt optreden.
2: Wat leuk.
0: Dus dat wordt een... maar goed, de pauze wordt nog langer.
1: Het is een half uur, hè?
0: Ja, helemaal.
1: Bizar.
0: Dat

0: camping. En wij dachten, ja, laten we ons eigen onderzoek er tegenaan gooien. Wat zijn van de 538-luisteraars de ergernis op het moment dat ze gaan kamperen? Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Hey, Remco. Wat is jouw ergernis op de camping?
1: Ja, zeker. Jankende baby's in de ochtend.
0: Ach, ja. Dat is, bestond volgens mij ook in dit onderzoek, hè, huilende kinderen.
1: Ja, en vooral s'avonds ook, als ze dat veel te moe zijn, die kleine kinderen. En dan jankend naar bed moeten gaan. Ja. Oh, verschrikkelijk. Zit je rustig naar het eten.
0: Heb jij, jankende kinderen. Heb jij zelf kinderen, Remco?
1: Ja, zeker, maar die zijn die fase al voorbij.
0: Ja, maar dan heb jij ooit ook op de camping geslapen. Ja. Jij bent ooit met je kinderen ook anderen tot last geweest.
1: Ja, klopt. Zeker, ja. Verschrikkelijk, toch?
0: maar ik denk wel herkenbaar voor veel mensen. Dankjewel. We gaan even naar Hans. Hans, goedemorgen. Hans.
2: Hans.
0: Hans. Hans.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hey, Hans. Met Hans. Wat is jouw ergernis op de camping?
3: Nou, wij hadden vorig jaar op de camping hadden we van die mensen tegenover ons zitten. Ja. En die bleven gewoon constant jouw tent in kijken. Je had allebei mee bezig was.
4: Ja, dat je je de hele dag bekeken voelt.
3: Ja, echt verschrikkelijk.
0: Maar jullie waren voor die mensen het amusement. Jullie waren gewoon, dat was wat ze de dag gingen doen. Kijken wat jullie allemaal uitspookten.
3: Ja, dat denk ik. Misschien doen ze niet bewust hoor, maar... je hebt gewoon inderdaad het gevoel alsof je constant bekeken wordt, joh.
0: Maar heb je er iets van gezegd uiteindelijk?
3: Uiteindelijk niet, want gelukkig gingen ze de volgende dag weer naar huis toe.
4: Oh, ja, ze hebben gewoon even 24 uur...
3: Allemaal heel interessant, denk ik.
0: Dat denk ik, ja. Hans, dankjewel. We gaan even naar Mitchell. Mitchell, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat is jouw ergernis op de camping?
5: Insecten.
0: Insecten?
4: Ja.
0: Ja,
5: ja, ik was afgelopen zomer in Kroatië. En, weet je, van die fucking grote sprinkhanen. Ze doen wel niks, maar...
0: Doodeng.
4: Waar zitten die dan?
5: Ja, dat was
0: ik heb er tent? Denk ik...
5: Ja.
4: Ja,
5: dat in mijn tent, boven mijn bed, op je lichaam.
6: Oh, in je slaapzak ook?
0: Maar gek is dat, hè? Dat je weet dat ze niks doen, maar toch vind je ze doodeng.
6: Ja, natuurlijk.
5: Maar dat waren echt van die joekels en met van die fucking grote poten.
4: Maar hoe groot is dat dan? Een centimeter of 10?
6: Nee, ik denk 6.
5: Nee, dat ook weer niet. Maar ik weet niet. Echt een omtrek van een paar centimeter, denk ik.
0: Ja, doodeng. Herkenbaar. Michel, dankjewel. We gaan even naar Dennis. Goedemorgen, Dennis.
7: Dag. Goedemorgen.
0: Wat was jouw ergernis, of is jouw ergernis op de camping?
7: Dat is dat je in de rij staat 's ochtends om naar het toilet te gaan... en dan gaat zitten op een volverwarmde toiletbril.
4: Ja, je weet gewoon, iedereen die voor je staat moet ook kakken, weet je wel.
6: Iedereen moet kakken.
7: Ja. Vreselijk, vreselijk.
0: Maar is dat voor jou een reden?
7: Dit jaar opgelost. Nee, ik ben nu onderweg naar vakantie. Dat hebben we nu opgelost door een campingplek te nemen met privé-sanitair. Dan is dit lekker voor jezelf.
4: Heerlijk. Een tuinhuisje naast je plek.
7: Ja, precies.
4: Ideaal, man.
0: Ja, dat is de luxe.
7: Ja, dat is echt top.
0: Nou ja, misschien dat je wat aardige mensen tegenkomt. Dat je kan zeggen van, nou, je mag ook gebruik maken van mijn wc.
7: Ja, de buurvrouw of zo, ja.
0: Fijne vakantie, Dennis.
4: Ja, geniet.
7: Yes, dankjewel. Fijne show.
0: Bye, bye.
7: Hoi.
0: Danel, goedemorgen.
8: Morgen.
0: Wat is jouw ergernis op de camping?
8: Een groep scholieren van groep 8 met een radio-dj.

0: je dan toch valt. Hè? Ja. Coldplay om 7:07. Zometeen hier in de ochtendshow. Begin de dag met een mooi bedrag. Je weet, raad een stem en ga er vandoor met een beetje geluk voor €538. Dat is de hoofdprijs.
1: Is hij deze week al uitgegaan?
0: Ja, we hebben één keer hebben we de hoofdprijs uitgekeerd. Ja. Gisteren was een matige €100. Dus we gaan het vandaag weer voor een lekker hoog bedrag. Met een stem die denk ik wel te doen is.
2: Gisteren werd mij dit verteld.
0: Ah, die is makkelijk toch?
1: Eh? Nou, jij zegt makkelijk.
0: Ja, toch?
2: Gisteren werd mij dit verteld.
0: Gaan we zo meteen omspelen.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Vakantieveilingen. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op het werk.
20: De 5 van het bedrijf.
21: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
23: 538 Nieuws.
24: 9 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn twee mannen uit Groningen van 25 en 30 jaar. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. Hulpdiensten konden weinig voor ze doen en hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens online. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. En het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor vergunningen of een bezwaar van burgers tegen een AZC. Publiceren van zo'n document is verplicht, maar de gegevens zoals adressen en BSN-nummers moeten worden weggelakt. De Consumentenbond vindt dat het afgelopen moet zijn met de nepaanbiedingen van Amazon en Bol. En als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. Gaan we naar het weer. Vanochtend is het op de meeste plekken droog. Flink wat zon ook. Vanmiddag meer bewolking. Kans op een bui ook in het noorden en oosten. En het wordt 20 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Files dan. Rick met het overzicht.
26: Twee files. 1 op de A12. Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. 7 minuten. Alle op de A76. Geleen-Keulen bij Duitsland. 5 minuten.
27: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
28: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
29: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: iWish. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
2: Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar...

0: Post Malone! Circles in de ochtend, Joe. Het is 11 minuten over 9 geworden. We hebben net een stem laten horen waarvan een hoop luisteraars denken te weten wie het is.
1: Nou, waarvan jij zei, die is makkelijk.
2: Hij is echt heel makkelijk.
3: Hij is heel makkelijk.
0: Hij is heel makkelijk.
4: Gisteren werd mij dit verteld.
0: Ja, hij is zo'n herkenbare stem.
1: Is het een televisiestem?
3: Ook.
0: Ook?
1: Ja. Oh, ook. Ja. Ik ga voor, in mijn hoofd ga ik voor iemand die elke dag op televisie is.
0: Nee. Nou, niet elke dag, maar hij is wel vaak op tv.
3: Hij zit ook op de
1: maar
3: radio.
1: Niet standaard.
0: Hij is op de radio. Hij is,
1: maar dan heb ik een verkeerde stem in gedachten.
3: Ja, hij is
4: gisteren werd mij dit verteld.
1: Mag ik een naam noemen
3: of
1: niet?
3: Hij is acteur.
0: Ook. Oh. Nou, nee, hij is geen acteur.
3: Hij heeft een rol gespeeld als acteur. Bokster, als bokser?
0: Ja, dat is waar, ja. Hij zat in een film.
3: Ja.
0: Maar was
1: is Rocky.
3: Is het Sylvester Stallone? Sylvester Smit.
0: Nou, wie zou het zijn? Via 0909-30538 mag je een poging wagen.
4: Gisteren werd mij dit verteld.
0: Voor €538 in begin de dag met een mooi bedrag. Dus 0909-30538. Bibi Rexha, samen met Fateless nu.

0: JC Linkin Park. Numb Encore. Wij hebben net de stem laten horen voor begin de dag met een mooi bedrag. Terwijl ik Sophie op zie springen en haar wandelingetje zie maken richting het rad. Want dat gaat zo meteen gedraaid worden.
1: Nou, Sophie, de laatste draaidagen.
2: Dat klopt.
1: En je gaat met zwangerschapsverlof.
2: Ja.
1: Volgende week.
2: Ja, volgende week nog de hele week draaien. No. Dus volgende week vrijdag is echt de laatste.
1: Volgende week is echt jackpotweek.
0: Oké. Ja, dat vind ik wel. Dan moet je extra je best doen.
2: Ja, dat ga ik. Kunnen we niet verdubbelen of zo?
1: Ja, kan jij zeker.
2: Maar daar hou ik niks meer over. Laat maar.
0: Er zit nu al iemand bij de financiële afdeling. Die neemt nog net geen hap uit zijn stuur onderweg naar dit pand.
2: Maar dat laat maar zitten. Nee, ik ga gewoon heel hard mijn best doen.
0: Dat zou ik doen. De stem voor vandaag.
3: Gisteren werd mij dit verteld.
0: Ja, ik denk dat die heel makkelijk.

0: Flow?
1: Nee, ik heb geen idee.
2: Echt niet?
0: Waarom ze een schot voor de boek?
1: Film? Nee, ik weet het niet.
2: Oh. Ah. Nou, Celine, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen allemaal.
2: Een hele goede morgen en welkom op de radio.
3: Ja, hartstikke leuk.
0: Je bent wel eens op de radio geweest.
3: Ja, dat klopt. Wel wat vaker, ja.
2: Oh, ben je vaker op de radio
3: ook
2: geweest?
3: Ook bij Edwin, hè, bij Edwin Evers.
0: Dat is lang geleden, ja.
3: Ja.
2: Of op vrijdagmiddag, dat kan natuurlijk ook.
4: Ja, kan ook.
3: Dat klopt.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat was je het zangertje.
3: Nee, dat wil mijn schoonvader misschien ooit nog.
2: Oh ja.
4: Is dat een zanger?
3: Dat moet nog steeds in de pijplijn. Dat moet ik nog eens organiseren.
2: Die kan goed zingen.
3: Ja.
2: Ja. Oh. Wat zingt hij dan?
4: Ik denk Volks. Een beetje Marklap.
3: Ja, precies dat.
2: Okay.
0: Ben je aan het opruimen ondertussen?
3: Dat is wel het genre van...
4: Van je vader.
3: Ja,
4: zeg maar.
3: Van het zangetje.
2: Ja. Maar of je aan het opruimen was ondertussen, was de vraag, Celine.
3: Oh ja, ik ben nu gestopt.
0: Okay. Oh, maar wat ben je aan het opruimen dan?
4: Ik denk papieren, paparazzen.
3: Nee, we hebben net ontbeten.
0: Oh, even de avondslag weer in het mandje.
2: Ja. Lekker hoor.
3: Ja, precies dat.
2: Ja.
4: Hey, ontbijt je elke dag hetzelfde?
3: Wat zeg je?
4: Ontbijt je elk bot een broodje met kaas, een broodje met hagelslag?
0: Elke dag,
4: of varieer jij?
3: Nee, ook wel gevarieerd.
2: Okay.
3: Jullie houden toch ook van variatie?
2: Jazeker.
0: Een
2: beetje variatie kan geen kwaad. Nee,
4: variëren kun je leren.
2: Ja. Wie horen we hier?
5: Gisteren werd mij dit verteld.
3: Rico Verhoeven!
2: De kickbokser.
0: Ja, jij hebt natuurlijk bokser gezegd, Rick.
2: Is niet goed.
5: Hè?
2: Nee.
3: Ah, jammer.
2: Ja, het is niet Rico Verhoeven, kan er niks aan doen.
3: Ja,
2: ik dacht het ook. Celine, toch een fijne dag vandaag.
3: Jullie ook allemaal, okay, hè? Fijne dag.
0: Hoi. Geef je schoonvader nou op, hè, voor het zangertje.
2: Ja, moet je even doen, hè, dan voor het zangertje.
3: Ja,
2: oké, doei.
0: Hoi. Tens van Edwin Evers, Hardenberg.
4: Ja. Hardenberg, kom altijd aan.
2: Lisa, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Wie zoeken wij?
6: Ik denk Jan Smit.
2: Jij denkt Jan Smit.
0: Jan Smit?
6: Ja.
0: Dat heeft niks met boksen te maken.
2: Ja, in een film speelt hij bokser.
4: Bombardement heet dat.
2: Bombardement, ja. Dat was echt zo'n grote bioscoophit.
0: Nou, ik had die aanwijzing niet gevolgd.
4: Het is een hele goede film.
2: Ja, maar hij is dus ook wel eens acteur geweest.
0: Aha.
2: Maar Jan Smit is het goede
0: al. Nee, joh!
4: René van der Gijp.
2: Luister maar.
5: Gisteren werd mij dit verteld.
4: Hoor je? Jan Smit, er zit ook wel iets van Gijps in.
2: Ja.
4: Nou.
2: Sophie!
4: Stop nou toch, Sophie.
7: Ga door.
4: Oh,
2: verschrikkelijk. Jij. Nou, vertel het zelf maar.
7: Nog even oefenen voor volgende week in ieder geval. €100.
4: Nou ja.
6: Nou, superlekker.
2: Ja, toch?
6: Zeker.
2: Jij krijgt €100 van ons overgemaakt.
6: Superleuk.
2: Ga je nog op vakantie binnenkort?
6: Ja, toevallig maandag. Dat komt mooi uit.
2: Nou, wat lekker. Waar ga je heen?
6: Gewoon in Nederland, een huisje met de kinderen. Dus,
2: Nou, het grote voordeel is dat je dan gewoon lekker naar 50 kan blijven luisteren ook.
6: Ja, zeker. Nou, dat gaan we zeker doen.
2: Heb een fijne vakantie, Lisa.
6: Dankjewel.
2: We maken het geld over. En een goed weekend. Hoi, hoi.
6: Superleuk. Dankjewel.
2: 8:30 in de ochtendshow met muziek van de Rembrandts. I'll be

0: zometeen hoor je hem voor de één na laatste keer.
1: Ja.
0: Dat is ook een beetje een gek idee.
2: Ja,
0: maar zeker. Rob Schepers die is zometeen hier bij ons in de show. Zoals iedere vrijdag, traditie 9:15, de week in one-liners. Maar Rob heeft 2 weken geleden natuurlijk bekendgemaakt dat hij stopt bij ons.
1: Is geen tijd meer, hè?
0: Nee, ja, hij heeft ruimte nodig om sowieso zijn theatershows uit te bouwen. En dat betekent dus dat er na een hele lange periode een einde komt aan de week in one-liners. Maar we kunnen nog even van hem genieten en zometeen dus voor de ene laatste keer hier bij ons in de show.
3: Ja, hallo Edwin Evers hier.

0: 538. Vanmiddag vanaf 12 uur.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Welkom.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Ja, goedemorgen. De dag start zonnig. Later ontstaan er stapelwolken en in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Komend weekend verloopt droog en een stukje koeler dan de afgelopen dagen. Kijk even naar de stand van zaken op de snelwegen. Waar staan de files, Rick?
8: Een file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. De vertraging 10 minuten.
7: Het is 2:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. 2 doden bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen. De mannen van 25 en 30 die zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens van burgers online. Nieuwsuur vond bijvoorbeeld meningen over een nieuwbouwproject met onder meer namen en BSN-nummers. Gemeenten zouden ze offline aan het halen zijn. En de FIFA stelt een onderzoek in naar een incident na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Ja, de Argentijnse spelers lieten een doek zien met de tekst: de Falklands zijn Argentijns. Ja, de eilanden zijn Brits, maar Argentinië claimt ze.
7: Ja, er is een
8: hof. Volgens mij mag jij helemaal geen politieke uitingen doen.
7: Nee, dat is verboden. Nou ja, dan krijgen ze een boete. Ja, weet je, daar zullen we ook om lachen, denk ik.
10: Ja.
7: Het is niet zo dat ze om dat spandoek dat ze Argentinië nu de finale niet laten spelen.
8: Dat ze moeten doen.
7: Ja, gaat erop. Natuurlijk gaan ze dat niet doen. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Zometeen Rob Schepers, de week.

0: Collins. Leuk om weer eens te horen, dit plaat. Ik zie hier een bericht binnenkomen van Arnie. Die is een beetje boos. Die zegt,
1: maak van je hart geen moordkuil.
0: Nou, die zegt, nou Tim, anders draai jij toch aan het rad als je denkt dat je het beter kan. Sophie doet haar best, dat is ook zo. En ze kan er niets anders aan doen. Handmatig stoppen is vals spelen.
1: Daar houden we die van.
0: Maar ik was...
2: Maar hebben we iets onaardigs gezegd?
0: Nee, toch? Volgens mij helemaal niet. Nee. Maar ik weet ook dat Sophie de best doet.
2: Dus heeft Sophie er zelf iets van gevonden?
0: Heb jij het idee gehad, ik was toch niet onaardig? Of,
3: Nee hoor, nee. Zeker niet. Nee, ja, het viel ook gewoon tegen, toch? Ja, het was gewoon niet goed.
0: Ik had ook stiekem gehoopt dat het hoog was. Maar voor de kandidaat hoop ik dat. Kijk, Sophie kan er uiteindelijk ook niks aan doen. Ik bedoel, het lot bepaalt. Ja. Maar wij maken er een heel gewichtig ding van. Maar uiteindelijk moet je ook een beetje geluk hebben.
3: Nou
0: ja,
3: ik kan het een extra setje geven op het einde. Maar dat is inderdaad
2: zo
3: niet eerlijk.
2: Zo vals spelen.
0: Nee, dat is ook niet leuk.
2: Nee, dan moet je elke dag een extra setje geven.
0: Maar ik zou het niet beter kunnen hoor, zeker niet. Nee, dat is, ik vind Sophie de beste draaister.
2: Oh, ik was toch, ik was laatst op de kermis. En die grijpen. Kijk, die grijpmachines die nep je natuurlijk. Hè? Dat hoort er ook een beetje bij.
0: Je weet dat je belazerd wordt.
2: Je weet dat je genept wordt en eens in de zoveel tijd stellen ze iets anders af. Waardoor je dan. Het is ook goed om te zien dat de mensen met die knuffels op de kermis lopen.
0: Ik heb ook wel eens het idee dat zij gewoon, dat zijn een aantal medewerkers, dat die met zo'n grote beer onder de arm, dat die over de kermis heen lopen.
2: Dan denk je van, hé, bij gebroeders Hotemetoten kan ik grijpen, dan win ik zeker een knuffel. Ja. Maar nu was ik er bij één, en deze grijpmachine, die nam niet eens het poppetje mee, die gleed er iedere keer af. Oh ja, weet je wel? Ja, ja. En ik vind, eigenlijk moet toch het gevoel zijn, hij gaat omhoog, plop, en dan
0: dat hij bijna in die bak valt, net daarvoor.
2: Ik had een paar van die machines gaan, overal was hetzelfde. Ja, hij greep, maar hij greep niet eens. En toen ben ik toch even naar die vent achter die kassa gegaan. Ik zeg,
1: nee, joh, echt waar? Nou, ik zeg, gevaar voor eigen leven nemen.
2: Nee, was heel, ik zeg, ik weet dat je, dat is ook het idee van
0: de boel belazen. Nee,
2: ik zeg, dat hoort ook bij het spelletje. En eens in de zoveel tijd, dan worden die automaten natuurlijk iets strakker afgesteld en grijp je. Ik zeg, maar dit vind ik echt, dat ik denk van...
1: En wat de truc is, meestal zijn die prijzen zitten of in steentjes of in zand. Wat daaronder ligt.
2: Ja.
1: En daar duurt het
2: duwen ze harder in.
1: Ik heb op de kermis gewerkt.
0: Ja, bij het stoplichtspel.
1: Dan doen ze ietsje verder in het zand. En dan krijgen ze het niet omhoog.
2: Nee, maar dit was. Ik vond het echt flauw. Weet je wel, je wil toch het gevoel hebben.
1: Ja. En wat ook is, dan grijpt hij. En dan gaat hij op een gegeven moment naar links. En dan klapt hij tegen zeg maar, het raampje aan. Ja, links, En dan valt hij er ook
0: zo. Ja, maar in de weerslinger.
2: Dan heb je wel nog steeds dat je denkt: oh, ik ben er bijna. En dit deed gewoon helemaal. Dit was voor €5 niks.
0: Ja. Ik heb een paar, en toen, wat was zijn oplossing?
2: Nou, die vent zei, ja, dat is jouw probleem. Was de kermis op de Maliebaan, die staat nu in Utrecht. Ja, sowieso met je flutten.
1: Nou, dat is onzin.
2: Nee, dat is gewoon echt geen leuke kermis.
0: Ja.
2: Maar dat vond ik flauw, dat ik denk van, ja, weet je, geef in ieder geval het gevoel dat je er...
1: Ja.
0: Nou, dan speel je ook niet door op deze manier.
2: Nee, ik kan ook echt klaar mee. Weet je, de groeten.
0: Oké, wij gaan zo meteen naar Rob Schepers, de Week in One-Liners. De ene laatste editie. Maar voor het zover is, moeten we nog even de smulschijf van deze week. Want dat hebben we nog helemaal niet gedaan.
1: Weet je, kan het ook.
4: Dit is de nieuwe smulschijf.

0: spreek ik die van jou.
1: Wat is die leuk, hè? De nieuwe single van Emma Heesters. Deze week bij ons in de ochtendshow natuurlijk de smulschijf. Dus morgen hoor je hem nog één keer als smulschijf voorbij komen. Tijdens het beste van de ochtendshow. En nu, voor de ene laatste keer. Ja, het blijft toch gek. Rob Schepers.
2: Het gaat me een beetje tegenstaan, zeg maar. Het afscheid. Nee, het afscheid. Ik krijg
3: ja,
2: het
3: we moeten
2: mee.
3: Dat ook niet benoemen.
1: Ja, maar ja, het is zoals het is, jongens. Ja.
3: Is hij er eigenlijk al?
4: Ja, ik kan het gewoon horen.
1: Oh. Ja, ja, is er gewoon.
4: Ik ben er gewoon.
1: Het is wat het is.
4: Ja, zal ik volgende week gewoon langskomen misschien?
2: Nee.
3: Nou.
2: Nee.
3: Daar kan Rick niet mee omgaan.
2: Nee, ik kan echt niet mee omgaan.
1: Nee, vind je dat lastig?
2: Ja, ik vind afscheid nemen het allerergste wat er is.
4: Goh. Ik hoor hier een beetje emotioneel van, jongens. Ja. Wat mooi dit. Ja,
3: ja
4: nou, ik kijk ernaar uit. Het is mooi geweest, toch? Ja. Godverdomme. Nee, joh. Ik heb vandaag een iets langere. Want ik had zoveel goede grapjes dat ik denk, ik kan ze niet weggooien ook. Dus ik heb 17 minuten. Heb ik nu.
2: Nee, oké.
1: Okay. Ja.
4: Compensatie.
1: Let's start, toch?
4: Ja, yo.
5: De week in one-liners. Met Rob Schepers.
4: Yes. Zaterdag 11 juli. Lowlands is een paar weken voor aanvang nog steeds niet uitverkocht. Dat komt ervan als witte mannen niet vooraan staan om een kaartje te kopen. Aldus Sophie Straat. Lijkt me verschrikkelijk om iets te organiseren waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Aldus Thijs Reumer. Er gaan momenteel spammailtjes rond waarbij je op een link moet klikken voor gratis kaartjes voor Lowlands. Niet intrappen, mensen, want als je daarop klikt krijg je namelijk daadwerkelijk gratis kaartjes voor Lowlands. Geld betalen voor 4 dagen lang geluidsoverlast, onhygiënische toiletten en in de rij staan voor eten. Hebben wij hier ook, maar dan helemaal gratis. Anders mijn bokko vanuit AZC Ter Apel. Zondag 12 juli, ruim 1000 blote fietsers deden vandaag in Londen mee aan de World Naked Bike Ride Day. De beelden deden mijn oma vooral terugdenken aan de zomer van 1943. Want toen zag ze ook overal mannen fietsen met een Duitse helm. Ook Peter Gillis fietste mee en bij hem duurde de tocht liefst 7 uur. 30 minuten voor het fietsen zelf en 6,5 uur om het zadel weer terug te vinden. De 78-jarige deelnemster Betty moest na 5 minuten helaas stoppen met naakt fietsen omdat haar binnenbandjes hinderlijk uitpuilden. Maandag 13 juli, een Canadese vrouw is op Schiphol betrapt toen ze probeerde een levende koningspython in haar BH het vliegtuig in te smokkelen. Een enorme python tussen je borsten proberen te proppen. Of zoals Kim Holland het noemt, een reguliere werkdag. Peter Beense kan trouwens ook een python tussen zijn borsten verstoppen. En dan bedoel ik die python uit de Efteling. Ik heb zelf ooit geprobeerd om een levende Tasmaanse duivel het vliegtuig in te smokkelen. Maar uiteindelijk moest ik toch gewoon een kaartje kopen voor mijn schoonmoeder. Ik dacht ooit dat mijn opa een ratelslang onder zijn shirt had verstopt. Maar hij had het gewoon koud en een slecht aangemeten kunstgebit. Dinsdag 14 juli, een aantal Nederlandse ziekenhuizen gaat late abortussen tot 24 weken uitvoeren bij vrouwen met een ongewenste zwangerschap. Mijn vrouw en ik dachten ruim op tijd te zijn toen we een abortus vroegen bij 16 weken, maar blijkbaar geldt het alleen 16 weken voor de zwangerschap. Het is in ieder geval een goede tijdelijke oplossing voor de wachtlijst op abortussen die in sommige ziekenhuizen inmiddels was opgelopen tot 9 maanden. Toen de gynaecoloog na de abortus van ons ongewenste kind zijn gereedschap weer begon in te pakken, zei mijn vrouw: Ho, je bent er niet klaar. Er zitten er ook nog 2 in de auto. Ja. Ik maakte voor mijn one-night stands altijd ontbijt op bed. Een heerlijk kommetje yoghurt met daar doorheen een crunch van gemalen morning after pill. Woensdag 15 juli. In Duitsland is een lading van maar liefst 20.000 kilo Emmentaler kaas gestolen uit een vrachtwagen. Volgens de eigenaar zit er een luchtje aan de zaak. Wat ook de beveiliging van de vrachtwagen bleek, dus gatenkaas. Uiteindelijk werd de dader gepakt toen hij bij de Albert Heijn 70.000 prikkertjes en 400 potjes partyaugurkjes probeerde af te rekenen. Een deel van de buit was toen echter al omgesmolten. Donderdag 16 juli zitten we inmiddels een veel stifter mee. Astronaut Buzz Aldrin in 1969 de maanlanding redden is geveild voor liefst $850.000. Wat zei Neil Armstrong toen hij als laatste de Apollo-raket instapte? Zit Buzz al erin? Toen bleek dat de koper helemaal geen $850.000 kon betalen, riep de veilingmeester: Houston, we have a problem. Met een klein lullig dingetje een ramp van catastrofale omvang beter te voorkomen. Of zoals ik dat noem, een bosje bloemen voor de vrouw. En vandaag tenslotte vrijdag 17 juli in de eerste helft van dit jaar is het grootste aantal meldingen van verwarde personen geweest sinds de pandemie. De cijfers zijn echter niet representatief, omdat in de steekproef ook de complete familie Meiland is meegenomen. Een onverzorgd, riekend persoon aan wie iedereen ziet dat hij niet helemaal 100 is en die iedereen lastig valt met opdringerige wartaal. Maar genoeg over Rick.
3: Er wordt inderdaad tijd gestopt.
4: Meneer de psychiater, mijn zoon denkt dat hij onzichtbaar is. Dan lijkt het me het beste dat u hem de volgende afspraak meeneemt. Maar hij zit gewoon naast me. En de laatste. Ik heb toevallig vorige week nog een verward persoon op een eigen oprit laten oppakken. En dat vond ik best eng, want je weet dat de politie een uur later je vrouw weer terugbrengt.

0: Lost, Miss Jackson in de 538-ochtendshow. De laatste voor vandaag, want zometeen hier de 538-werkdag.
1: Wij zijn er maandag gewoon weer, hè?
0: Ja, we zijn er maandag. Ja,
1: iedereen gaat met vakantie, maar wij gaan een beetje
0: hard bewaken. Oh, wij zijn gewoon harde doorwerkers.
1: En nou, hard weet ik niet, maar
0: we zijn doorwerkers.
2: We vinden het gewoon leuk.
0: Oh ja.
1: En we moeten natuurlijk mensen ook begeleiden onderweg naar Zuid-Frankrijk en naar Spanje in de auto en naar Oostenrijk. En dan kan je allemaal gewoon via de appies kan je natuurlijk gewoon tegenwoordig luisteren.
0: Ja, wij zijn eigenlijk gewoon een beetje de thuisblijvers.
1: Ja, en laten we maandag ook gewoon weten van joh, waar zit je?
0: Oh ja, leuk.
2: Kunnen we wat voor je doen? Moeten we plantjes water geven?
3: Ja. En de vierdaagse begint, hè?
0: Ja, dinsdag.
1: Wanneer?
3: Dinsdag.
1: Oké. Okay.
2: Hoe lang duurt die dit jaar?
3: Nou, ik weet het niet, Rick. Ik denk 4 dagen.
0: Zometeen veel plezier met Martijn. Je maakt bij hem kans op kaarten voor The Weeknd. En om 12 uur gaat de 538 zomer top 538 weer verder. En het leuke daarvan is, het is vandaag de laatste dag.
1: Oh,
0: de ontknoping. De grootste hits hoor je vanaf 12 uur.
4: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions. En vanavond sta jij oog in oog met The Weeknd. Luister vandaag naar 538. En ga vanavond met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour. In de Johan Cruijff Arena.
5: Houd jouw tieren tonight.
4: The Weeknd.
5: Live.
4: Alle info op 538.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Studio Hoteldeals Take 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. AMB en gaan.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Twee doden bij een ongeluk op een provinciale weg in het Groningse Den Ham. De slachtoffers zijn mannen van 25 en 30 uit Groningen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. Politie zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren. Hulpdiensten konden weinig meer doen voor de twee. Ze overleden ter plekke. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het offline zetten van het online zetten van documenten van burgers met daarin burgerservice-nummers niet mag. Nieuwsuur die kwam erachter dat het honderden keren wel is gebeurd. Er staan vaak ook dingen in als namen en telefoonnummers. En de Vereniging van Gemeenten zegt dat er hard wordt gewerkt aan het offline halen van de documenten. En de FIFA gaat onderzoeken of hetgeen na de halve finale tussen Engeland en Argentinië is gebeurd wel mag. Argentijnse spelers lieten op het veld een doek zien met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. De eilanden zijn van Groot-Brittannië, maar Argentinië claimt ze. En dat leidde in 82 nog tot een oorlog tussen beide landen. Gaan we naar het weer. Vanochtend is het op de meeste plekken droog. Flink wat zon ook. Maar vanmiddag dan is er meer bewolking. Kans op een bui in het noorden en oosten. En het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel, Florentien. En een goed weekend, hè?
3: Dankjewel.
4: Kan ik jou wensen.
3: Ja.
4: Het 50 verkeerde Flitsmeister dan. Op dit moment 8 vertragingen op de A-wegen. De 3 langste vertragingen van dit moment die heb ik voor je. Een piekfijn overzicht. De A1 Hengelo naar Osnabrück voor de grens met Duitsland. 11 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen, ook daar voor de grens met Duitsland. 12 minuten vertraging. En de A50 Os richting Arnhem tussen de Tacitusbrug en Heteren door een ongeluk. 39 minuten. Flitsers dan. De A2 weer naar Echt bij 202.1. De A7 Drachten Groningen 168.1. En de A12 Maar naar Ede bij 83.2. A13 Rijswijk Rotterdam bij Delft 12.5. A16 Rotterdam Dordrecht bij Rotterdam 7.9. A17 Roosendaal naar Moerdijk 6.8. A28 Zwolle richting Amersfoort 59.9. A32 Leeuwarden-Heerenveen 61.5. A44 Wassenaar en Nieuw-Vennep 20.5. En de laatste voor nu, de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Arnhem 187.4.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
13: Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
14: Zomer op je radio.
15: Martijn Lagraaf.
4: Vrijdag werkdag en een nieuwe 5 van het bedrijf van Cake 5 Exclusive Cakes. Eerst Maroon 5 met...

0: Dit is Radio 538. Je hoort de Sugar van Maroon 5 en Sweet Dreams van de Eurythmics.
1: 538.
0: Claudia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: CEO, creatief directeur, uithangbord van Cake 5 Exclusive Cakes.
2: Nou, dat klinkt goed. Ja, dat klopt.
0: Ja, en het is waar toch, wat ik zeg?
2: Ja, het is zeker waar. Alle petjes heb ik op.
0: Hey, ik heb even op jouw website zitten kijken. Wat een lijpe dingen maak jij.
2: Dankjewel.
0: En dat bedoel ik in de goede zin van het woord. Ja, ik zie hier staan, jullie maken eetbare kunstwerken, maar dat is eigenlijk precies wat het is. Want ik zie hier taarten in allerlei vormen, maten, gebouwen, thema's, alles.
2: Ja, het gaat alle kanten op. Van bruidstaart tot roulette tafels, kastelen.
0: Normaal. Ja, al die prutsers bij Holland Bakt, die kunnen bij jullie in de leer. Want wat ik hier allemaal zie op die website, ja, het is ongekend.
2: Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Maar we hebben dan een heel ander vak natuurlijk. Maar het is echt altijd een feest om zulke opdrachten te mogen maken.
0: Wat is nou de raarste opdracht die je ooit hebt gekregen, taarttechnisch?
2: Wat ik dan een hele leuke uitdaging vond, was 2 jaar geleden. Toen kregen wij een aanvraag voor een taart voor Kerry King.
0: Ja.
2: Dat is iemand die is een rocklegende, zeg maar. En toen vroegen ze of wij de hoes van zijn album mochten of konden namaken, maar dan in taart.
0: Ja.
2: Maar het ging over skeletten, lava, rock, demonen, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus dat was wel een leuke uitdaging. Maar het was. Ik vond het zelf ook heel goed gelukt en hij was er ook super blij mee. We hebben hem ook kunnen ontmoeten in de kleedkamer om de taart te overhandigen.
0: Kijk.
2: Dus dat was echt wel een bijzonder moment. Dan denk je, dit zijn wel de kerst op de taart.
0: Ik wilde de grap zelf maken, maar je bent me voor. Ja. Maar heel goed. Hey Claudia, jij bent natuurlijk dan. Ja, jij staat de hele dag boven baktafels en boven ovens en zo. Met dat. Wat heet er weer buiten? Hou jij je hoofd koel op je werk?
2: Ja, want wij hebben gelukkig wel een airco natuurlijk.
0: Gelukkig. En anders ga je gewoon even in de afkoelkast zitten.
2: Ja, nou die is groot genoeg, dus dat is geen probleem.
0: Hey Claudia, dankjewel voor jouw muziek. Dankjewel voor jouw 5 van het bedrijf. Omdat jij je lijst hebt ingestuurd via 538.nl... krijg je €150 boodschappentegoed voor jou en je collega's. Om die hete dagen door te komen op je werk. En dat wordt aangeboden door Albert Heijn Zakelijk.
2: Nou, super. Goed, dankjewel. Heel leuk.

0: Calvin Harris en Blessings op 538.
1: 538.
0: Hey, er valt altijd wel iets te vieren op je werk. Misschien een collega die jarig is, het feit dat het bijna weekend is. Of gewoon dat je, nou ja, er bent op een dinsdag. Twee dingen die je nodig hebt voor een goed feestje. Goede muziek en taart. En 538 kan in allebei tegemoetkomen aan je. Als je even doorgeeft wat je wil horen via 538.nl... kunnen wij ermee in de slag. En in ruil voor jouw muzikale input sturen wij taart op voor jou en je collega's. Dus ga naar 538.nl/bedrijf. Vul daar even jouw 5 van het bedrijf in. En wie weet komt jouw favoriete muziek langs aan het begin van de 538-werkdag. En sturen we taart jullie kant op.

0: Weekend Live.
1: Ja, met de 58 werkdag geniet je niet alleen tijdens kantoortijden, maar ook daarna. Want ook vandaag geven we nog kaarten weg voor de show van vanavond in de Johan Cruijff Arena van The Weekend. Wil je daarheen? En ja, dan moet je even wat dingen afzeggen misschien. Maar goed, dat zal wel lukken. Als je kaarten wil winnen, blijf dan vooral luisteren. Hoor je zo meteen de oproep, bel dan meteen 0909-30538. Ga ik eens even broeden op het nummertje van de beller die bezoeken. Verder ook muziek van Max en Andy Grammer. The Thing I Love komt eraan, zo meteen.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
9: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Zomer.
0: tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
3: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
19: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu

0: echte Santana, ja. Je kan zelfs koffie zetten bij een gitaar, denk ik. Maria Maria op 538.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: Gisteravond was zijn eerste show. En ja, dan moet je bij jezelf bepalen, wat ga ik doen? Ga ik dan filmpjes opsnorren om te kijken hoe lijp het allemaal is daar in die arena? Of denk je van, ja, ik hoop dat ik vanavond ga, maar ik wil daar gewoon helemaal blanco in, dus ik laat alles links liggen. Dat is een soort mentale knoop die je even moet ontwarren. Maar laten we even bij het begin beginnen. Zorg eerst even dat je aan tickets komt. Zometeen hoor je de oproep op 538 om te bellen. 0909-3000-538 om kaarten te winnen voor The Weeknd. Ik heb de video's al wel bekeken voor je. Zonder al te veel te willen spoilen. Het is echt een mega show geworden. Die man trekt de hele trucendoos open. Dus als je dat wil meemaken, blijf luisteren. Nogmaals, hoor je die oproep zometeen, dan bel je 0909-3000-538. We gaan vandaag op zoek naar beller 31. Beller 31 die binnenkomt op 0909-3058 nadat de oproep is geweest, krijgt twee kaarten voor de show van vanavond. Dus je moet misschien even je agenda leegvegen, maar doe maar. Vanavond ben je er dan bij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

0: Weekend live.
1: Deze week half radiozender, half ticketbureau. Kaarten voor de weekendse show van vanavond in de Johan Cruijff Arena. Daarvoor hebben wij nog twee kaarten hier. Die van jou zouden kunnen zijn. Als je tenminste bellen 31 bent op 0909 30538. Hey Alicia.
2: Oh my god. Hoi.
1: Zo noemen ze mij ook wel eens. God. Maar je mag gewoon Martijn tegen mij zeggen.
2: Oh, we zijn echt al de hele week aan het bellen. Ik kan echt wel huilen. Op
1: dit nou, niet doen. Daar kan ik heel slecht tegen huilende vrouwen. Ik wilde gewoon even weten hoe het met je gaat. Hoe is het met je nu?
2: Ja. Goed.
1: Ja?
2: Supergoed, ja.
1: Waarom wil je zo graag naar de weekend? Tenminste, daar ga ik even vanuit.
2: Ja, ik en mijn vriendin, wij willen echt sowieso al heel erg lang naar de weekend. Alleen de kaartjes zijn zo fucking duur en die ticket wars zijn
1: ja,
2: niet
1: en
2: de winnaar.
1: Ja, die wachtrij zo fucking lang. Ja, nee, ik weet precies wat je bedoelt, lieverd. En dat heb je allemaal geprobeerd en het is allemaal niet gelukt.
2: Nee.
1: En dan zijn er je vrienden van 538. En die hebben kaarten voor je liggen. Het enige wat je moet doen is even bellen. Bellen naar 0909 30538. Zorgen dat je de 31ste bent. Alicia, je hebt gewonnen!
2: Yeah! Oh my god! Ik ben zo blij. Ik zei al, dit is echt het beste verjaardagscadeautje wat jullie me konden geven.
1: Ben je ook nog jarig vandaag?
2: Jaren. Ja,
1: nou, gefeliciteerd! Dubbel dan!
2: Ja, dankjewel!
1: Hey, nou, dan komt het allemaal hartstikke goed terecht. Hey, je gaat wel vanavond al, dus ik weet niet of je nog dingen af moet zeggen of zo, maar...
2: Hey, we gaan!
1: Hoe dan ook! Waar moet je vandaan komen?
2: Hoe dan ook. Breda, ja.
1: De A27 is wel dicht, geloof ik, dus dan moet je even opletten.
2: Maakt helemaal niet uit, dan rijden we 3 uur om. Dat komt ook wel goed.
1: Heel veel plezier vanavond!
2: Ja, dankjewel!
1: En ja, je bent jarig, we zouden langs ons leven kunnen draaien, maar misschien leuker om een track van de weekend even te doen. Met de House Mafia samen, Moth to a Flame, voor jou op 538.
2: Top, dankjewel!
1: Veel plezier vanavond!
2: Doei!

Ik ben het af te vragen. Ik weet niet of The Weeknd, die natuurlijk vanavond optreedt in de Arena, rekening houdt met mensen zoals Alicia. Ik bedoel, die maken zoveel lawaai. Kom daar maar eens bovenuit. Je hoorde net de kaartenwinnaar voor The Weeknd. Tevreden klant volgens mij, maar ook jij kunt ze nog scoren als je goed blijft luisteren.

0: inspiratie als werkdag. Talk to you op Radio 538. Iets voor 11. Zometeen vers nieuws met Esther. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom. Wat heb je bij je?
1: Er was eens een stuntman bij de Zwarte Cross. Ja, we hebben een update en je hoeft je geen zorgen te maken.
2: Gelukkig. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is Station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Je zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
16: Nee, niet die ober.
15: Zullen we deze zomer weer?
16: Boah, ik vind het hier veel lekkerder.
17: Grand Italia.
18: Thuis in Italië.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
21: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
23: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
26: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
25: Zonnebrandcreme?
26: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
28: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
29: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
30: Ja?
31: Echt serieus?
30: Oh.
32: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
33: 18+ speelbewust.
34: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
35: 538 Nieuws.
36: 11 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, dat vindt de Hoge Raad. En die is het niet eens met een eerdere uitspraak van het Hof dat de KNVB niet de licentie had mogen intrekken. Voor Vitesse was die belangrijk om mee te blijven doen in de eerste divisie. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club de regels had omzeild. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Bij het laden en lossen van pallets in een vrachtwagen kwam hij klem te zitten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar konden niks meer voor hem doen. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er mis is gegaan. Het noodweer in Frankrijk heeft 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Lyon sloeg bliksem in een werkplaats waar iemand bezig was. En in centraal Frankrijk kwam iemand onder een omvallende boom terecht. En ook in Duitsland is een dode door noodweer. Een fietser kreeg een boom op zich. En het gaat al stukken beter met de stuntman die in het ziekenhuis belandde nadat hij op de Zwarte Cross over de grote tent was gevlogen en verkeerd neerkwam. Dat vertelt hij tegen de NOS.
1: Ja, goed. Ik loop alweer buiten. Dus ik ben weer van het ziekenhuis vandaan. Ik heb wel een hersenschudding op het moment, maar ik voel er niet heel veel van.
0: Ja, hoe kan dat nou? Nou, hij klapte met zijn knieën tegen zijn hoofd. Of hij de stunt nog eens kan doen zoals de bedoeling was, is door zijn hersenschudding nog wel even de vraag. Het weer. Het is wisselend bewolkt vandaag en vanmiddag kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het 538 nieuws.
2: Ik ben al de halve dag aan het bedenken of die man nou een held is of een idioot.
0: Snap ik.
2: Maar goed dat het goed met hem gaat.
0: Ja.
2: Dankjewel Esther. Tijd voor het 538 verkeer door Flitsmeister. 22 plekken met een vertraging. De 3 langste, dat zijn deze. De A7 Westerbroek richting Bremen voor de grens met Duitsland. Daar is een afrit dicht en dat levert de vertraging op van bijna een half uur. Dan de A12 ook richting Duitsland. Daar moet je 20 minuten wachten voordat je binnen kunt. En de A37 knoop het Holsloot richting Meppen, ook in Duitsland. 20 minuten vertraging. Flitsers dan. De A2 weer naar Echt bij 202.1. De A7 Drachten-Groningen 168.1. En de A12 Mar naar Ede 83.2. De A13 Rijswijk-Rotterdam 12.5. A16 Rotterdam naar Dordrecht 7.9. A17 Roosendaal richting Moerdijk 6.8. A22 Beverwijk naar Velzen 14.7. A28 Hogeveen naar Meppel 146.4. A28 Zwolle-Amersfoort 59.9. A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij Grauw 61.8. En de A44 is de laatste, Wassenaar naar Nieuw-Vennep 20.5.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
6: Kippie.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
12: 538. Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
2: Paar minuutjes hebben we weer een gloednieuwe Dance Mass Classic voor je. Alex Warren komt eraan en ook Miles Smith.

0: Drive Safe.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Daarvoor Cheryl Cole ook nog met Fight for This Love. Allemaal mensen van het Britse eiland. En in die hoek blijven we een beetje zitten. Want ondanks het feit dat Engeland het wereldkampioenschap voetbal niet wint, pakken ze wel een andere eretitel vandaag, die Engelse. Namelijk die van de Dance Smash Classic. Want die komt ook van Britse bodem. Het gaat hier om de DJ-producers Nick Bridges en John Pern. Die hebben eigenlijk afzonderlijk van elkaar ook al een vrij aardige staat van dienst. Flink aan de weg getimmerd voor zichzelf. Maar op een zeker moment in de geschiedenis besluiten ze samen ook eens wat te doen. De krachten te bundelen, samen te gaan zitten en een duo te vormen onder de naam Body Rocks. En wanneer ze voor hun eerste productie samen een zangeres zoeken, komen ze uit bij Luciana. Gekke kerst op de taart. Luciana had op het moment van het maken van die track ruzie met haar vriendje, wat haar extra energie en pit gaf in de studio. Nou, wat die gozer ook gedaan heeft om het boos te maken, goed gedaan. Dikke duim omhoog, want daarmee heeft hij bijgedragen aan een van de grootste dancehits uit het jaar 2006. Hier is die Body Rocks op 538.
1: 538 Dance Smash.
0: Yeah, yeah.

0: Radio 538 voor je vrijdag met Alex Warren en Fever Dream. Dat is wel een leuk bruggetje.
1: Radio 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Want dit weekend verandert het kleine Belgische dorpje Boom in een grote lichtgevende koortsdroom. Tijdens het vetste festival van het jaar, Tomorrowland. Als je nu een beetje kriebels voelt en denkt, oh, dit is typisch FOMO. Geen zorgen, want wij van 538 gaan jou helemaal meeslepen Tomorrowland in. We hebben daar de crème de la crème van onze discjockeys naartoe gestuurd. Bas, Dylan, Floris, Jordi en Julia zijn daar om jou het hele weekend mee te laten genieten van alles wat daar gebeurt. Ja, zie het als een groen paars pilletje of zo, weet je wel. Je kunt, als je wil, alles meekrijgen van wat er daar in Boom tijdens Tomorrowland gebeurt. Niet alleen hoor je de allerdikste DJ-sets live, maar ook exclusieve interviews met de grote DJ's ter wereld. Dus je hoeft niks te missen, je hoeft s'avonds ook niet in de rij te staan voor een dixie of zo. Dus dubbele winst, zelfs in je eigen woonkamer sta je links vooraan bij Tomorrowland. Dit hele weekend op 538, het allerbeste uit Boom, België. Dus als je dat mee wil pakken, dan weet je waar je moet wezen. Op dezelfde plek als waar je nu bent, Radio 538. Check het via de radio, via de socials, via TV 538. Tomorrowland, voor jou, via 538.

0: Being Bruno Mars, On My Soul. Goede track, hé. Stop. Dit is 538, waar je zometeen jezelf kunt trakteren op 100 euro. Dat is best lekker, zo vlak voor het weekend. Hoewel het ook best lekker is als je dat op een woensdag doet. Maar je kunt meedoen met Stop or Go. Dat is een quiz. Die bestaat uit 5 vragen. En als je iedere vraag goed beantwoordt, krijg jij 5 keer 20 euro is 100 euro. Je kunt ook ergens midden in het spel stoppen als je denkt, nou, de grond wordt me een beetje heet onder de voeten. Ik pak gewoon al het bedrag wat ik tot onderwerp bij elkaar heb gespeeld. Dat neem ik mee. Dat mag ook. Je mag doorgaan dus zolang je wilt. Alleen het is wel zo, als je 1 keer een fout antwoord geeft, dan ben je wel al je opgebouwde geld ben je kwijt. Dat is het alletje onder het gras. Je mag ook nog zelf kiezen in welke categorie je 5 vragen wilt. Dus kortom, als je denkt, ja, alle seinen staan op groen, ik wil wel meespelen. App dan even Go en je naam met de app van 538 deze kant op. Dus Go plus je naam met de app van 538. Wie weet speel je zo meteen mee en maak je dus kans op 100 euro maximaal. Verder hoor je Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart komt eraan. En ook Just Stay Jack, Stal en John met Turn the Lights Off. Zometeen.
1: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow.
2: Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn,
3: moet je eerst even boven op je hoofd kijken. Dat scheelt weer zoeken.
4: Fijne zomer allemaal.
5: Ah, de zomer vier je samen met Radio 538.
4: En de 538 lekkerste zomerhits.
5: De zomer top 538. Zometeen vanaf 12 uur.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
7: Ja, nee, ik ben al weg.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
11: Odido.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Hey.
17: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
16: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
17: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
18: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
19: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
20: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
16: hoi,
20: of binnenkort vertrekt,
22: adios.
20: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie!
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Binnen 1 minuut.
24: Meer muziek.
5: Tijdens de 5.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: 538. Martijn Lagaal.
4: Just Stay, Jack Staal en John. Turn the lights off. Zometeen naar Mark Ron.

0: is Radio 58, je hoort Turn the Lights On. Stop for now. Just Jack Staal en John en Timo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in de show. Je bent vrachtwagenchauffeur.
1: Ja, klopt.
0: Met groenten en fruit achterin, begreep ik.
1: Yes.
0: Bederft dat niet als wij een spelletje gaan spelen, of is de airco zodanig dat dat wel even kan?
1: Nee, de koeling zo aan.
0: Dus, Oké, nou heel goed. Nee, ik wil niet dat ik zo meteen een boedende baas hier aan het bureau opstaan. Van joh, hey, je hebt mijn vrachtwagenchauffeur van zijn werk gehouden.
1: Nee, dat komt wel goed.
0: Goed zo jongen, wij gaan lekker Stop or Go spelen. Het spelletje wat bestaat uit 5 vragen, althans als je ze allemaal speelt. Ieder goed antwoord is 20 euro waard. Je mag stoppen wanneer je wil, dan krijg je het geld wat je op dat moment bij elkaar hebt gespeeld. Geef je een fout antwoord, dan ben je alles kwijt.
1: Ja.
0: De categorie is algemene kennis, heb je aangegeven. Dus daar hebben wij 5 vragen in verzameld. Als jij go zegt, gaan we beginnen. Dan gaan we kijken hoe ver je komt.
1: Ja, dat is goed. Go.
0: Go. Vraag 1. Wat is de officiële taal die in Brazilië wordt gesproken?
1: Portugees.
0: Portugees. Is goed. Stop or go.
1: Go.
0: Waar staan de letters van fastfoodketen KFC voor?
1: Kentucky Fried Chicken.
0: Wederom goed. 40 euro in de pocket. Stop or go?
1: Go.
0: Hoeveel dagen doet de aarde normaal gesproken over 1 ronde om de zon?
1: Om de zon? 365.
0: Ja. Het was een beetje aarzelend, maar dat is inderdaad het goede antwoord. 60 euro. Stop or go?
1: Go.
0: Go. Met welk getal wordt premium brandstof aangegeven bij de benzinepomp?
1: Oeh.
0: Ja.
1: Met welk getal wordt premium brandstof aangegeven?
0: Premium brandstof, E5.
1: Oh.
0: Ja. Ik wil nu wel een beetje een antwoord hebben van je eigenlijk.
1: Ja, E15?
0: Nee. Het is 98. Je hebt euro 95 en euro 98. Ja, en 98 is de premium brandstof voor de rijken, zeg maar. Helaas. Ik kan je geen geld uitkeren. Maar wat ik dan wel kan doen voor je is jou een apparaat toesturen wat eigenlijk niet in geld is uit te drukken. Het 538 Tosti-ijzer.
1: Ja, dat is goed. Ook mooi.
0: Dat dacht ik. Dat komt jouw kant op. Succes met de vracht. En leuk dat je meedeed, jongen. Dankjewel.
1: Ja, kom wel goed. Dankjewel.
0: Goed weekend alvast, hè. Hoi.
1: Hetzelfde. Hoi.

0: Gisto en Zane, Eyes Closed op Radio 58. Het was te verwachten dat dit bericht ooit een keer binnen zou komen, maar Karsien, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, hebt. Jongens, ik hoor net over dat 58 tosti-ijzer. Kan ik dat ook ergens kopen? Nee. Tenzij iemand die hem gewonnen heeft hem op Marktplaats zet. Maar het is de bedoeling dat je hem hier komt halen. Speel lekker mee met een spelletje. Geef je op via de app of gewoon via 0909-3058. En dan maak je kans op wat 58 tosti-ijzer. En ik snap het wel, dat wil je hebben. Want ja, het moment waarop je ons logo dan in je witte boterham ziet komen, dat is echt onbetaalbaar.
1: Echt waar. De zomer top 538.
0: Over onbetaalbaar gesproken, de allerbeste zomerhits in één grote lijst. De zomer top 538. Ik bedoel, de WK-finale is zondag pas, maar ook vandaag is een finale dag. Want straks, iets voor zessen, hoor je de nummer 1 in de zomer top 538. Mark gaat die bekend maken aan. Kensington komt er zo nog aan. Living Four is onderweg naar Eminem. En Lose Yourself op 538.
2: Look, if you had one shot, one opportunity,

0: Met Eminem met Lose Yourself. En dit was Kensington met Living For. Tijdens je 58 werkdag. Weekend in zicht en ook vers nieuws in zicht. Esther, ik begreep dat er nu al sprake is van files door vakantiegangers.
1: Jazeker, en niet op de route Soleil, maar gewoon nog in Nederland.
0: In Nederland?
1: Ja.
0: De afrit van de IKEA in Delft.
1: Nee.
0: Oké, andere plek.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: De Zomer Top 538.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000.

0: Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Alle verf super voordelig.
9: Verfwinkel.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: 538 Nieuws.
16: 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Vitesse is blij met de uitspraak van de Hoge Raad dat het gewoon betaald voetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had overtreden, maar dat mag niet. Dit geeft extra rust en we zijn achter de schermen aan een nieuwe selectie aan het bouwen, zegt de club. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren, met bijvoorbeeld BSN-nummers en geboortedata. En dat is erg, zegt een privacyadviseur.
18: Het is echt een inbreuk op de privacy en het ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
17: In Voorschoten ging het om documenten met geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. En ook in Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. Een leuke opsteker voor iedereen die bij ASML werkt. Al het personeel krijgt een aandelenpakket ter waarde van €20.000. Er is wel één voorwaarde. Je moet tot 2030 in dienst blijven. ASML wil het extraatje iedereen laten meeprofiteren van de goede resultaten. Het bedrijf gaat het wel 900 miljoen kosten.
19: We hadden verwacht dat het rustig zou beginnen, maar we hebben al
17: Zo. En als laatste gaat ook voor de regio Midden-Nederland de zomervakantie nu beginnen. En dat is te merken aan de grens. Bij Hazeldonk controleert de wegenwacht als service, auto's en caravans voor ze over de grens gaan. En het is al dringen, zegt de ANWB tegen Hart van Nederland.
19: We hadden verwacht dat het rustig zou beginnen, maar we hebben al file op de parkeerplaats.
17: Ja, daar was hij. En ook op de wegen wordt het vanwege de vakanties grote drukte verwacht. Niet alleen hier, maar ook in Duitsland, Frankrijk en in Italië. Het weer, het is wisselend bewolkt en vanmiddag kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar ook zon. En dat was het nieuws op Radio 538.
20: Ja, toch nog een beetje zon aan de start van de finale dag van de zomertop 538. Dat is toch
17: wel fijn,
20: ja, zeker, ja. En hoe is het op de weg? Ja, je hoort het al, richting België, controle vrijwillig, maar ook grenscontrole richting Duitsland. Dat betekent dat als je via de A1, de A12, de A7 of de A37 richting Duitsland rijdt, dat je rekening moet houden met minimaal 20 minuten extra reistijd. Ook de A76 nog. Dan even kijken naar de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Wildenberg en Kelpen-Oler 13 minuten door een ongeluk. Even terug al bij Eindhoven nog richting het zuiden. Tussen Batendorp en De Hoogt 24 minuten plussen. Ik zie ook nog de A2 Maastricht-Eindhoven bij Batendorp. Ja, dat is een ongeluk gebeurd. Half uur in de rij richting het noorden. En de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Empel. 24 minuten inmiddels. Pechgeval daar. Dan nog de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Bankhoef. 17 minuten plus. En dat zijn ze voor nu. Ja, controles langs de weg. A1 richting Amsterdam 40.0. De A2 Weert-Eindhoven 166.2. A8 Beverwijk Amsterdam 3.4. A13 Rijswijk Rotterdam 12.5. A16 Rotterdam Dordrecht 7.9. A20 Maasdijk Rotterdam 28.1. A28 Hogeveen Meppel 146.4. En de A59 Breda Den Bosch 102.7.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Hè?
1: Ja, toch heerlijk. In de zomertop 58 La Tribu. Daarna met zometeen. In de zomertop 58 de artiest die heel lange tijd een record op zijn naam had staan, waar hij helemaal niet blij mee was. En het was ook een beetje sport in die tijd om daaraan mee te helpen. Om dat record maar groter te maken. Misschien heb jij er ook wel aan mee gedaan. Je hoort het zo meteen. En ook Mart Hoogkamer komt eraan zo dadelijk.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
19: iWish. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
21: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
22: Kippie.
23: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
24: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
25: Hey, jij daar.
0: Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Simpel klantenservice met Els.
5: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
5: Zo, hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
17: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
23: De zomer top 538. Met Lucas en Steve op

0: programma. Ik ga zwemmen.
1: De Zomer, top 538.
0: Lekker hoor, hè. Ja, en ook Bacardi Limit, ook wel lekker. En zwemmen ook natuurlijk. Ja hoor, en de Zomer, top 538, nummer 66 alweer. Wat gaan we stellen? Ja, of je vond hem fantastisch, of helemaal niet. Het was een beetje ook een soort sport geworden om hem niet cool te vinden. De grap was om zijn videoclip te disliken op YouTube. En die grap werd zo groot dat maar liefst 13 miljoen mensen het duimpje omlaag gaven. En daarmee had hij een record in handen voor meest gedislikte video ooit op YouTube. Die arme jongen. En hij was toen pas 15 jaar. Deze Justin Bieber, daar gaat het over. Dit is dat clipje. Baby.

wij thuis een keuken in elkaar aan zetten. Dat is over 3 minuten klaar natuurlijk met dit prachtige beukertje. DJ Paul Elstak hoorde je Rainbow in the Sky. De zomer top 5 met 10cc en Dreadlock Holiday. Dit is alweer nummer 63. De nummer 1 hoor je iets tegen 6 straks bij Mark.

0: Over dat mooie dorp Zoutelanden waar ik ooit doorheen reed met de ramen open, dit liedje aan het draaien. En toen was er zo'n nuchtere Zeeuw en die riep dat ik in het verkeerde dorp reed. Moest ik verderop zijn.
1: De zomer, top 538.
0: Yep. Maakt niet uit. Extra heeft zo'n nieuws. Met daarin een toch wel voetbalnieuwtje.
2: Ja, er is een voetbalshirt verkocht voor een megabedrag. 4,3 miljoen euro. En je hoort zo van wie.
1: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: knakworstjes en roddels en soep.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Ja,

0: Aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: De thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
16: Ja? Echt serieus?
17: Oh.
18: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: 538 Nieuws.
21: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De NS denkt dat de 24-uur-staking op het spoor die vakbond FNV heeft aangekondigd voor september meer impact zal hebben dan de staking in juni. Die was alleen in de ochtend. Sinds september moet alles de hele dag stil liggen. De vakbond heeft een conflict met de overheid over bezuinigingen en de NS roept hen op om weer aan tafel te gaan. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. De laatste bewoner is vertrokken. Er was nogal wat te doen rond het AZC. Het zou eerst in maart dicht gaan, maar toen dat niet gebeurde, kwam Hardenberg met een dwangsom. Die is opgelopen tot 5 miljoen. Er zaten nog 130 mensen in het AZC. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder een douche gezet en toen het personeel later terugkwam, bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken medewerkers. En een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is op een veiling verkocht voor een megabedrag. €4,3 miljoen. Pelé droeg het in de WK-finale van 1998. 1958 die Brazilië won. En die 4 miljoen is trouwens geen record. Want het shirt waarin Maradona met zijn handsbal het WK won in 1986... die leverde eerder al eens 8 miljoen euro op. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Alleen in het noorden en oosten kans op een buitje. En het is 21 tot 27 graden vandaag. Vanavond zonnig en droog. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen. Maar de zon die schijnt dan ook. En dat was het nieuws op Radio 538.
5: Lekker. Zou jij 4,3 miljoen betalen, Esther, voor een voetbalshirtje?
21: Nee, nou, ik heb het ook net niet liggen, denk ik.
5: Oké, jammer. Nee, ik heb er nog één liggen. Dat misschien wil ik ook. Even kijken naar het verkeer. De A2 vanuit Utrecht richting Den Bosch. Heb je tussen Ouderijn en Nieuwegein 20 minuten extra verderop naar Den Bosch van Zaltbommel nog een 26. De A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt de Hoogte. Ongeluk gebeurt bij Eindhoven 16 minuten extra. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug 18 plus. De afsluitdijk richting Friesland. Dat is de A7 zoals je weet. Kwartier voor de sluizen. Ook de A7 verderop richting Duitsland voor de grens. Een half uur door grenscontrole. Ja, het zijn veel lange vertragingen vandaag al gebeurd. A50 Arnhem-Oss voor de Maasbrug 17 minuten. En de A58 Vlissingenberg op Zoom voor Rilland 21 minuten. Kijken naar de controles. A1 Amersfoort Amsterdam 40.0. A10 dat is de Ring Amsterdam 11.4. A16 Rotterdam Dordrecht 7.9. A28 Utrecht Amersfoort 3.4. A28 Zwolle Amersfoort 59.9. En de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20.5. De zomertop 50. Wat deed jij in 2016? Is er iets waarvan je zegt, ja, 2016 is zo'n bijzonder jaar voor mij. Want ik haalde mijn rijbewijs. Of ik deed voor het eerst zoenen met mijn kussen. Op bed kan ook natuurlijk, weet je wel. Spreek even in waarom 2016 voor jou een bijzonder jaar was. Gaan we zo samen richting dat jaar.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
20: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
22: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
24: 538. De 538 heetste en coolste zomerhits.
25: De zomertop 538.
26: Zomer op je radio.
5: De zomertop 538 met op nummer 61. Onze Italiaanse vriend Gabriele Ponte. En

0: Becky G. Arranca in de zomer top 538.
1: Zomer top.
0: Precies. Ja, precies. 2016, wat was dat voor jaar voor jou? Ja, zegt Lotte, het jaar dat ik serieus overwoog om een eend als huisdier te nemen. Waarom zou je een eend als huisdier? Ik vind het wel leuk, ik weet het niet. Ja. En Brenda zegt, ja, dat was het jaar dat ik voor het eerst mijn haar roze verfde. Dat deed ik gewoon. Ah, ik ken dat. Ik heb het echt alle kleuren gehad. Echt alle kleuren. Eén keer wilde ik heel licht blond en dat is niet gelukt. Ik werd het een beetje gifgroen. Alsof ik een jaar in Tsjernobyl had gewoon. Weet je wel, dat die kleur werd. Maar goed, je leeft er maar gewoon mee. Angela, 2016.
2: In 2016, toen ging ik verhuizen.
0: Oh, ja, hele operatie. En het mooie is, er staan nog steeds dozen ingepakt met spullen die je nog niet... Daar gaat dat, daar gaat dat. Lucas.
3: Ik werd 1 jaar in 2016.
0: Joepie. Joepie. En Michael.
4: Ik heb mijn vrouw
0: kleuren gehad. Echt alle kleuren. Eén keer wilde ik heel licht blond en dat is niet gelukt. Ik werd het een beetje gifgroen. Alsof ik een jaar in Tsjernobyl had gewoon. Weet je wel, dat die kleur werd. Maar goed, je leeft er maar gewoon mee. Angela, 2016.
2: In 2016, toen ging ik verhuizen.

0: Het is de zomer top 538 zo.
1: De zomer top 538.
0: Ja, dat zeg ik toch. Dat zeg ik toch. Het is de zomer top 538. Veel liedjes kennen we uit reclames. Vaak wordt een liedje ook wel beroemd door een reclame. Wat natuurlijk die legendarische reclames van Eva Apeldoorn bellen. Weet je nog wel? Die waren altijd heel grappig. De ene van was met die meneer in dat kleine karretje die lijnen trekt op de weg. Aan die slingerige weg langs de zee. Hoog boven een ravijn. En dan moet hij uitwijken voor een egel, weet je wel. En dan komt die streep, die gaat zo tot aan het ravijn. Hij kan nog net dat karretje keren en rijdt weer de goede richting op. Maar die streep staat er nog wel. En daar zal iemand ooit nog zo dat ravijn in kelderen. En dan komt er in beeld Eva Apeldoorn. En dit liedje draaide in die reclame, weet je nog wel. En wat een zomerse hit. Dus prima voor de zomertop 538. Op nummer 57, Roots Syndicate en Mockingbird Hill.

0: 538. Ja, nog meer lekkers tot aan 6 uur. De zomertop 538. Richting nummer 1. Daarna overigens het hele weekend live vanaf Tomorrowland. Radio 538. Dus dat is lekker. Zijn we hele week, heel het weekend bij je om te feesten. En zo meteen hoor je in het vervolg van de top 538, de zomertop 538, welke artiest met vuurrode cojones het podium op moest door een uit de hand gelopen grap van zijn bandleden. En ook de Banga Boys komen eraan zo voor je.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elk

0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Courgette. Een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven. 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: van Ethos.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een potje

Estudiantes de Hubiera Reconocido. Ja, ja. Aardig woordje Duits bij. Nummer 54 in de zomer tot 50. Kan jij je voorstellen dat iemand het een grappig idee lijkt om jouw onderbroek aan de binnenkant te voorzien van een laagje tijgerbalsem, vlak voordat je aan je werkdag begint ook nog eens? Dat is helemaal geen goed idee. Dat doet grappig, dat moet je helemaal niet doen zelfs. En toch is dat gebeurd. De artiest die precies dit overkwam, hoor je zometeen in de zomertop 58. Nu, Robert van Hemert. Dit is Zoet, Zout, Zuur op nummer 53.

0: Zomer Top 538.
1: Nummer 52. Ja, als dat niet lekker zomers klinkt, dan weet ik het ook niet meer. Lekker tot 6 uur vanavond. Het beste uit de zomer. En hoe goed zou jij je werk nog kunnen doen als iemand vlak voor je shift de binnenkant van je broek insmeert met tijgerbalsem? Geen goed idee trouwens. Ik raad het af om dat te doen. Nooit doen. Maar je kan het wel vragen aan een lid van de volgende band in de lijst. Hij weet namelijk exact hoe dit voelt. Vlak voordat hij het podium opgaat, wordt dit geintje bij me uitgehaald. Ja, als er iets harder brandt dan te veel sambal op je kapsalon om 4 uur s'nachts, dan is het wel tijgerbalsem in je broek als het op je jodokus gesmeerd is. Vraag maar aan Nick Carter van de Backstreet Boys. Hij moest dit meemaken met Fik in de Cogonas een concert geven. En hij heeft ze ooit nog teruggepakt ook nog op een andere manier. Zo zijn ze ook alweer. De Backstreet Boys op nummer 1.

CNCO, Little Mix in de zomertop 538. Ja, dat ik nou top ben met je. De zomertop 538 tot 6 uur vanavond. En we zijn er nog. Laat ik even heel voorzichtig alvast. Dit is de eerste keer dat je me hier hoort. Een primeur. De nieuwe Lucas en Steve. En dat is de 538 Dance Smash voor komende week. Ik wil hem toch even meepakken. Zo vlak voor het weekend. Wat een heerlijk liedje weer van onze vrienden. Lucas en Steve, All I Know. De nieuwe Dance Smash.

0: Lucas en Steve, hun nieuwste All I Know is de Dance Bash voor komende week.
1: Zomer, top 538.
0: Zometeen meer zomer top 538 en het nieuws met Eva. Daarin gaat het ook over jouw privacy.
2: Ja, waarom het eigenlijk zo erg is dat gemeenten allemaal privégegevens van ons online hadden staan.
3: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 538 Nieuws.
19: 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Europese bedrijven krijgen meer tijd en hulp om te verduurzamen. Ze hoeven minder snel hun uitstoot naar nul te brengen, zodat ze beter kunnen concurreren op de wereldmarkt. Volgens eurocommissaris Wopke Hoekstra brengen ze zo ambitieuze klimaatplannen samen met concurrentiekracht. Gemeenten zijn druk met documenten offline halen waar privégegevens van burgers in staan. Nieuwsuur ontdekte dat honderden van die gegevens gewoon voor iedereen te zien waren.
21: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers.
20: Ja, dat legt een expert uit. Opluchting bij Vitesse vandaag. Ook de Hoge Raad vindt namelijk dat de KNVB hun proflicentie niet had mogen intrekken. Dat betekent dat Vitesse gewoon mee mag blijven doen in de eerste divisie. Het geeft rust, reageert de club. Achter de schermen zijn ze al druk aan een nieuwe selectie aan het bouwen. En in Vijfhuizen in de buurt van Schiphol is de jaarlijkse herdenking van de MH17-ramp begonnen. Het is vandaag 12 jaar geleden dat de vlucht werd neergehaald door een raket en neerstortte in Oekraïne. De namen van de bijna 300 doden worden vandaag voorgelezen en er wordt ook 2 minuten stilte gehouden. Heb ik het weer nog voor je? Het is wat bewolkter en frisser dan de afgelopen dagen. 21 tot 27 graden. Morgen wordt het nog wat minder warm en dan is er zelfs kans op een buitje. En tot zover het 538 nieuws.
10: Dankjewel. Even kijken naar het verkeer. Het is er aardig druk. Dit zijn de allerlangste van dit moment, langer dan 20 minuten. A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Everdingen 23. Verderop richting Den Bosch voor Waardenburg nog eens 35. En ga je dan nog zuidelijker over de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Weert Noord en Kelpen-Oler 3 kwartier door een pechgeval. Via de A7 of de A12 naar Duitsland. Grenscontrole, 20 minuten extra. Ook de A15, Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld, Giessendam. Een half uur extra reistijd. A15, Nijmegen-Gorkum voor Leerdam, 20 plus. A22, Beverwijk-Velsen bij Beverwijk, 28 minuten. Ruim een uur vertraging op de A50 van Oss naar Arnhem. Bij de Takitusbrug, ongeluk gebeurd. Vanaf Ravenstein kom je in de rij. En nog de A58, Vlissingen, Bergen-op-Zoom bij Rilland, 28 minuten plus. Dan de controles, A1, Amersfoort-Amsterdam 40-0. A7, Drachten-Groningen 168-1. A16, Rotterdam-Dordrecht 7.9. A28, Zwolle-Amersfoort 59-9. En de A44, Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.5.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
23: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
24: Kippie.

0: 538 heetste en coolste zomerhits.
1: De Zomer Top 538. Zomer op je radio.
2: Een van de meest herkenbare deuntjes ooit komt van de Black Eyed Peas. I Got a Feeling. Die herken je meteen.
3: Lekker hoor! Ja, nu

Dua Lipa, Dance the Night uit die Barbie-film van even geleden. En ik kan je zeggen, dat is niet het gekste dat alles met Barbie te maken heeft... dat je nog gaat horen in deze Zomertop 5 jaar. Sterker nog, voor drieën gaan we met z'n allen Barbie Girl meezingen. Het is de Zomertop 5 jaar. Jazeker. Opblaas krokodil op het zwembad. De geur van zonnebrand, de slippers die veel te heet zijn. En nu Katrina and the Waves.

0: en Christina Aguilera. Een van de twee heeft de kale hoofd, als je weet.
1: Top 538.
0: Nou, dat was weer een feestje in de... Waar was het? Gelderdoom van de week. En dan moet je, als je, dat moet je even weten. Als je naar een concert van Pitbull gaat, dan moet je ook zo'n... Zo'n boltje, zo'n badmuts op je hoofd, weet je. Alsof je zelf ook een kale hoofd hebt. Dat is een beetje dingetje daar zo. Dus dan zie je, als het concert afgelopen is, in één keer 25.000 man in het stadion aan het komen. Allemaal met een kale hoofd. Dat is echt heel gek. Je denkt, was hier Thunderdome? Nee, het was Pitbull. En je hoorde Pitbull met Christina in de zomer. Top 538. Zometeen de hit die net zo snel rechtstreeks aan zijn broek kreeg als dat hij de hitlijst inschoot. Welke dat is, hoor je zometeen. En ook Alane van West komt eraan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Odido. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Even bollen.

0: binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: De Zomer Top 538.
4: Met op nummer 42, Alané.

0: Top 538.
1: Heerlijke botswagenbeuker vind ik dat, weet je wel. Toch omdat de botswagen is wel. Hey, vandaag begint de kermis in Tilburg. Niet vergeten, de grootste kermis van de Benelux. Ja, daar kom ik altijd klaar. Dat vind ik leuk. En dan ga ik in al die apparaten, jazeker. Ook met mijn dikke buik kan ik daar gewoon in. Ik kan nog steeds gaan. De fabrikant die Barbies maakt, Barbie poppen, die was helemaal niet blij met de hit Barbie Girl van Aqua. Volgens hem werd het imago van de poppen belachelijk gemaakt, maar de rechter zei nee hoor, het is gewoon een parodie, niks aan de hand. Het gek aan het verhaal is dat ze zelf nog een keer dat nummer voor een reclamecampagne hebben gebruikt, jaren later. Oh, dan kan het in één keer wel, ja. Je hoort Aqua Barbie Girl zometeen op 39 in de zomertop 58 na nummer 40 en die is voor de Grease Megamix.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

Tot 6 uur hoor je het beste wat de zomer je te bieden heeft. Met nu op nummer 38, Jamaican Bam Bam.

0: De Zomer Top 538.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
18: Hoe weet jij dat?
19: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
20: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
21: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
23: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3.
0: Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
25: 538 Nieuws.
26: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Andy Burnham is vanaf maandag de premier van Groot-Brittannië. De Labour-partij heeft hem vandaag gekozen als nieuwe leider. Dat is niet echt een verrassing, want hij was ook de enige kandidaat. Maar met die verkiezing kan hij maandag benoemd worden tot nieuwe premier. Hij volgt dan Keir Starmer op, die vorige maand opstapte. De laatste bewoners van het AZC in Hardenberg zijn vertrokken. Het COA had een deal met de gemeente dat eigenlijk begin maart al geregeld moest zijn. Maar ze konden de mensen nergens anders kwijt. De gemeente legde daarom een dwangsom op en die is opgelopen tot 5 miljoen euro. Een oud rijschoolhouder die een gebiedsverbod heeft voor alle plekken waar rijexamens worden gehouden, is vandaag toch weer opgedoken bij het CBR in Hengelo. Hij is daarom gearresteerd. Eerder achtervolgde hij soms examenauto's. Hij zei zelf dat hij misstanden bij het CBR wilde aankaarten. En de politie heeft 2 mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Ze kwamen in beeld bij een onderzoek in een Surinaamse toko in Rotterdam. De eigenaren van die toko zijn eerder al opgepakt. Ik heb het weer nog voor je. Het klaart vanavond een beetje op, maar vannacht komen de wolken weer. Morgen wordt het nog wat minder warm en is er zelfs kans op een buitje. En tot zover het 538 nieuws.
27: Ja, Eva, dankjewel. Dan eens even kijken. De 3 belangrijkste files tijdens de vrijdagmiddagspits. A2, Maarse, Sertogenbosch. Voor Evedingen vanuit Oude Rijn. 31 minuten, de verbindingsweg is afgesloten. A2 dan, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Evedingen en Lingebrug. 11 kilometer, 40 minuten vertraging. En de A15, Ridderkerk naar Gorkum. Voor Sliedrecht Oost door een ongeluk. 36 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 richting Eemnes bij 40.0. Naar Echthoe, de A2 bij Weert bij 202.1. A7 Drachten-Groningen, 168.1 bij Drachten. A10 Diemen-Zeeburger-Tunnel, 11.4. A12 Maren-Ede bij Maarsbergen bij 83.2. De A16 Rotterdam naar Dordrecht, 7.9. Dan naar Moerdijk toe, de A17 vanuit Roosendaal bij 6.8. A20 Gouda-Rotterdam bij Rotterdam zelf, 37.0. Beverwijk-Velzen, A22, 14.7. A28 naar Amersfoort, 59.9. En de A44 Wassenaar naar Nieuw-Vennep toe, bij Wassenaar opgepast bij 20.5. En alle controles, die check je eventjes in de app van Flitsmeister. Veilige reis.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
29: Daar heb je Huub van Hubo.
30: Hoi.
29: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
31: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
29: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
32: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
33: Welkom bij de verfzaak.
32: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
34: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
33: Welkom bij de verfzaak.
32: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
34: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
25: 538. De 538 heetste en coolste zomerhits.
26: De zomer top 538.
33: Zomer op je radio.
27: Hey, goedemiddag!
26: Maak je brand.
27: Zo, zonnetje en deze hits. Nederland verandert in één groot vakantiepark. Met zometeen Cyril, Misha Tello en Shakira.
1: Radio 538. 36.

0: 538.
1: Ja, even waren we in de zomer van 2013 met Macklemore en Ryan Lewis en Ray Dalton. Kent Holders hoorde je op 35. En in die zomer van 2013 was het Curiosity. Dat robotwagentje op Mars die zijn verjaardag gevierde, zijn eerste verjaardag. Alleen ja, stond daar niemand natuurlijk met een toeter, slingers en een envelop met 20 euro. Dus hebben die mensen van NASA de robot zelf Happy Birthday laten spelen. Voor hemzelf, ja. Ook al lekker toch? Een verjaardag met familie 200 miljoen kilometer verderop. Ja. Klinkt voor mij ideaal. Hey, hoe mooi is dit, hé? Een week lang hebben we met z'n allen afgeteld vanaf jouw werkvloer of onder je parasol. En ja, dan ineens is het zover, weet je. Zo'n lange vakantierit waar je de hele tijd al bij de eerste bocht hoort van die kids. Zijn we er al? En dan kunnen we nu eindelijk ja zeggen. Want dit is op vrijdagmiddag de grote finale van de zomer top 538. Met onder andere op weg naar 1 Shakira. Klinkt voor mij ideaal. Hey, hoe mooi is dit, hé? Een week lang hebben we met z'n allen afgeteld vanaf jouw werkvloer of onder je parasol. En ja, dan ineens is het zover, weet je. Zo'n lange vakantierit waar je de hele

was de tijd dat meisjes massaal seks wilden met Jan-Peter Balkenende. En Jim Bakker minister-president was. En uit onderzoek bleek dat je van te veel masturberen super warrig werd. En de superscore voor Shakira begin zero's. Ze werd een superster. Zo groot dat ze geen achternaam nodig heeft. Hey. Allemaal dankzij deze allereerste hit voor haar. Dit is Whenever.

0: het letterlijke en muzikale bewijs dat je alleen maar een beetje hoeft te lullen in een zomerrit. En dan klinkt het dan gezellig met zijn kwakkemolen en zijn voetbal en zijn gedingen. Zijn Anders Nielsen, Sunset Tequila op 31 in de zomertop 538. In de Big Reveal, oftewel de finale. Welkom, welkom op de lijst. Is het natuurlijk ook een wedstrijd tussen de man en de vrouw altijd, hè? Maar wat denk je nou? Staan er meer titels in deze zomertop 538 met vrouwennamen of winnen de mannennamen? Wat denk je? Je mag altijd even je antwoord en je voorspelling droppen in de 538-app. Zometeen hoor je de uitslag en ik verklap er alvast eentje. Albaro Soler met in de titel een vrouwennaam. Sophia, hoor je zometeen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: augustus kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer Mode On.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Exact 3:30. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En vannacht is de graadje op 16. Morgenochtend op zaterdag kans op wat motregen. En middag af en toe een zonnetje bij 24 graden. En zondag en maandag een graadje frisser. Zo, dan eens even kijken naar de vrijdagmiddagspits. De drie belangrijkste files. A2 naar Utrecht bij Zaltbommel. 30 minuten. Ook 1:30 voor de A7 naar Bremen bij de Nederlandse grens. Dat komt omdat de afrit is afgesloten. En de A15 naar Gorkum bij Sliedrecht Oost. 34 minuten komt er een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. A1 naar Eemnes, 40.0. A2 naar Echt, 202.1. A7 naar Groningen bij 168.1. Dan de A10, Diemen, Zeeburgertunnel, 11.4. De A12 naar Ede toe bij 83.2. A16, Rotterdam-Dordrecht bij 7.9. De A17 bij Zevenberg naar Moerdijk, 6.8. En de A28, Zwolle-Amersfoort bij 59.9. Dit is de laatste, de A44, Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20.5. Zometeen door met de zomer top 538. Eerste hoofdpunt van het nieuws, Eva Vloon.
5: Goedemiddag. Groot-Brittannië heeft vanaf maandag een nieuwe premier, Andy Burnham. De Labour-partij heeft hem vandaag gekozen als nieuwe leider en dus volgt hij maandag Keir Starmer op, die vorige maand opstapte. Max Verstappen dan, die is het raceweekend in België lekker begonnen. Bij de eerste training zette hij de beste tijd neer. Hamilton reed de tweede en Leclerc de derde tijd. En de Zwarte Cross heeft de knoop doorgehakt. De sprong met een katapult gaat vanavond gewoon door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren. Die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos. Hij moest naar het ziekenhuis, maar het gaat nu wel weer oké met hem.
4: De speld meldde dat Orgel Joke dat gaat doen, maar ze zullen dat maar niet geloven.
5: Nou, als er een gat is waar Orgel Joke niet in springt, dan ken ik hem niet.
1: De zomer top 538.
4: Door!

0: 538.
1: Alvaro Soler. Ja, en wie wint nou de zomertop 538 qua titels? De mannen of de vrouwen? Nou, dankjewel voor heel veel appjes, al heeft het me niet heel veel geholpen. Bijvoorbeeld die van Kim.
2: Mannen zijn populairder, denk ik.
1: Hartstikke dat ze. Ja, maar het is precies 50-50 geëindigd in de appbox. Oké, de mannen, die komen niet verder dan bijvoorbeeld, ik noem er even een paar, hè. Alejandro van Lady Gaga. Jagger vinden we ook nog in een van de titels. Is ook een mannennaam. Daarmee komen ze op 6 totaal. De dames, die staan op 19 titels. Sophia, die je dus net hoorde. Maar bijvoorbeeld ook Argent met de track Kylie. Aisha, Outlandish, Ricky Martin, Maria zometeen nog. En Macarena, die staat ergens in de top 10. Is niet alleen een dansje, maar ook een Spaanse vrouwennaam. Dus eindstand 19. Oi, oi, oi. Tegen 6 voor the ladies. Ja. 6 voor de mannen. We krijgen ineens een elftal op de been. Klinkt bekend na het afgelopen WK. Tot zover.

digit. J-Lo op 26. Wist je dat er meerdere hits zijn met fout in de teksten? Dus als je een boze leraar met lange liniaal en een rode pen laat luisteren naar Timbaland, vindt hij dat een grammaticale ramp. The way I are moet the way I am zijn. En Kid Rock zingt ook iedere IT'er een burn-out in. We didn't have no internet. Wat betekent dat hij dus wel internet had. All summer long, hoor je nu?

0: lekker. En we zijn pas bij nummer 25. Nog zoveel lekkers te gaan. Door de man die toch min of meer seksueel is opgegroeid in Silicon Valley. Dat betekent in zijn geval dat hij de ex is van Pamela Anderson. Die hoorde All Summer Long Kid Rock op 538 in de zomertop 538. Eva, wat heb jij zometeen te vertellen in het nieuws?
1: Nou, hoeveel geld militairen in ons land erbij krijgen.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van
1: Aldi.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: snelpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer van minder. Simpel.
12: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
13: Kippie.
14: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
15: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: 538 Nieuws.
17: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Een man die betrokken was bij de AZC-protesten in Loosdrecht krijgt een taakstraf van 40 uur. Bij een demonstratie in april schold hij 2 agenten uit en dreigde hij het gemeentehuis in brand te steken. De komst van een AZC in Loosdrecht leidde tot veel onrust. Inmiddels zitten er zo'n 70 vluchtelingen in die opvang. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden nu afgemaakt en in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht was juist weer opgeheven en dat blijft ook zo. Dat is omdat er nu altijd wel ergens in de natuur vogelgriep is. Gemeenten zijn druk met documenten offline halen waar privégegevens van burgers in staan. Nieuwsuur ontdekte dat honderden van die gegevens gewoon voor iedereen te zien zijn.
18: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers.
17: Ja, dat legt een expert uit. En het is definitief, militairen in ons land gaan meer verdienen, ruim 6%. Het kabinet en de bonden hebben er een akkoord over getekend. De verhoging gaat na de zomer in en over anderhalf jaar komt er weer wat bij. Heb ik het weer nog voor je? Het klaart vanavond een beetje op, maar vannacht komen de wolken weer. Morgen wordt het nog wat minder warm en dan is er zelfs kans op een buitje. En tot zover het 538 Nieuws.
19: Ja, dankjewel Eva. Nou, fijne vakantie, maar dat betekent ook tegelijkertijd heel veel sterkte in de files. Het is een drukke vrijdagmiddag. Dit zijn de 3 allerbelangrijkste. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen. 9 kilometer, 24 minuten doe je er langer over. A2 verderop, Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 23 over 12. En de A9 Amstelveen-Alkmaar voor de brug over het Zijkanaal C. Ongeluk gebeurd. 49 minuten extra reistijd. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor het in de gaten houden. De A2 Amsterdam-Utrecht bij 49.6. A2 verderop Weert Echt bij 202.1. De A7 Drachten-Groningen bij 168.1. De A10 Diemen-Zeeburger-Tunnel 11.4. A12 Maren-Ede-Maarsbergen 83.2. Dan staan ze ook bij Rotterdam op de A16 naar Dordrecht toe bij 7.9. A17 naar Moerdijk 6.8 vanuit Roosendaal is dat. A28 Zwolle naar Amersfoort bij Hulshorst. 59,9. En de laatste is de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20,5.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren-slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missa en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 538. De 538 heetste en coolste zomerhits.
13: De zomer top 538.
0: Zomer op je radio.
19: Yes, hallo daar.
4: Maatje Brand.
19: Zo, de coolboxen zijn bijna leeg, maar de lijst nog lang niet. Welkom bij de beste 24 met zometeen Enrique Iglesias. En dit is Omi.
13: Radio 538. 24.

Ja, de Spaanse Casanova met meer noteringen dan knoopjes dicht over het algemeen. Enrique Iglesias staat 10 keer in de zomertop 538. Bailamas is zijn hoogst op 23. En nu een naam die niet meteen een belletje doet rinkelen, denk ik. Maar zijn muziek wel, want hij schreef onder andere voor Rita Ora, C.R. Chanapol. Het is Josh Combi, nu samen met 538-collega Armin van Buren. Dit is op 538 Sunny Days.

Tonight. Oh, ja, daar krijg je zin van, hè? In een cocktail natuurlijk, hè? Sex on the Beach, Teaspoon. In 1997 zelfs de nummer 1 in Japan. In de zomertop 58 op 21. Maar grappig, hè? Een Nederlandse dancer die Japan verovert. Dat is het bewijs dat ze er geen reet van verstonden. Maar de bedoeling uitstekend. En in sommige brave landen moest de titel wel worden veranderd in Fun on the Beach. Dezelfde zomerrit, alleen ja, met je badjas aan. Hey, de mooiste zomerherinneringen. Ja, iedere paar minuten komt er wel één voorbij, hè? Waar denk je bijvoorbeeld aan bij de volgende? Vakantiegevoel. Een ex, een hele fijne camping in Zuid-Frankrijk. Misschien ben je er wel weer op weg naartoe. Dit is Yves Berendsen. 20.

0: nummer 19 in de zomer top 538 met Natic de Pauza, hoorde je. Hey, zometeen in de lijst het nummer die dit weekend waarschijnlijk zijn hoogste piek ooit gaat bereiken. Maar hij staat niet op 1 in de zomer top 538. Hey, welke is dat dan? Nou, dat hoor je dus zometeen. En Eva, wat heb jij in het nieuws?
1: Ja, grappige veranderingen in ons kijkgedrag op Netflix.
0: En deze komt er ook.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatje.
7: Met 20...

0: boekhoudersdiscounter.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
0: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom
1: bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
17: Honda, the power of dreams.
18: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
19: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Goedemiddag, een paar seconden voor half 5. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht een graadje of 16. Morgenochtend op zaterdag kans op wat motregen. De middag af en toe een zonnetje en rond de 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser. Ja, en dan voor velen het begin van de vakantie. Een hele fijne vakantie gewenst, maar ook sterkte in de files. Het is behoorlijk druk. Dit zijn ze, de drie allerbelangrijkste. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 35 minuten. A12 Oude Rijn-Lunetten voor Lunetten, de hoofdrijbaan, 39 minuten. En de A50 Osna-Arnhem tussen Heteren en Grijze wordt door een vrachtwagen met pech. File 6 kilometer, bijna 3 kwartier doe je er langer over. En dan de belangrijkste controles. De A2 Weert Echt bij 202.1. A7 Drachten naar Groningen, 168.1. A10 Diemen Zeeburger Tunnel bij Amsterdam, 11.4. A12 Marem Ede bij Maarsbergen bij 83.2. Dan naar Dordrecht op de A16 vanuit Rotterdam, 7.9. Roosendaal Moerdijk, de A17 bij Zevenbergen, 6.8. A28 bij Hulshorst, dat is Zwolle naar Amersfoort, 59.9. En de A44 Wassenaar Nieuw-Venne bij 20.5. En dat is bij Wassenaar. Alle controles checken via app van Flitsmeister. Alright, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Eva.
0: Goedemiddag. De Europese Commissie wil bedrijven langer de tijd geven om hun uitstoot terug te dringen. Ze hebben namelijk last van hun concurrenten buiten Europa die zich niet aan strenge regels hoeven te houden. En dat vindt Brussel oneerlijk. Naar Spanje dan, want daar zijn ze nog lang niet af van alle bosbranden. De grootste is nu in het noorden bij de stad Zaragoza. En door de wind is het vuur lastig onder controle te krijgen. Ja, Mark, jij zei het ook al, de grote vakantie is nu echt voor alle regio's begonnen. En daarom verwacht de ANWB dat het dit weekend ook druk wordt op de buitenlandse snelwegen. Dat betekent dus lange files in bijvoorbeeld Italië, Frankrijk en Spanje. Ja, en we hebben het afgelopen half jaar meer genetflixt dan ooit. Wereldwijd maar liefst 97 miljard uur. Het aanbod op Netflix is de laatste jaren veranderd. Ruim een derde is nu niet Engelstalig. En we kijken nu massaal films en series uit Zuid-Korea, Japan en Spanje.
22: Dankjewel, Eef.
18: De zomer top 538.
22: Yes, door met de lijst op weg naar 1 met zometeen Shakira.
8: Radio 538. Epa! 1, 2, 3. Un pasito pa-

La Albi Celeste, oftewel de rode tegen de witte hemelsblauwe. Spanje tegen Argentinië dus. Ja, 104 wedstrijden in totaal en al 102 keer klonk dit nummer. Want finale en troostfinale kwam er nog aan. Voor Oranje was het meer ai ai, hè, dit WK. Ja, die die, de

15 en daarvoor 16 Die Die Shakira en Burna Boy. Het nummer gaat natuurlijk komend weekend zijn absolute piek beleven tijdens de finale van het WK. Veel plezier als je gaat kijken. Ook veel plezier als je vakantie begint of je weekend. Ja joh, bijna weekend. En dan gaan we op de visserijdag in Bruinisse voor de tweede keer van het jaar lekker een paar biertjes nuttigen. Dat zegt Henny in de 538. En verder luisteren wij lekker naar de zomer top 538. Heel goed, gezellig dat je erbij bent. Hey, soms is een hit zo groot dat het een mainstream woord toevoegt aan onze Nederlandse taal. Zo kende bijvoorbeeld niemand het woord shambek, totdat de jeugd van tegenwoordig overzong in een hit Wat Gebeurt. Doekoe betekent geld en werd vooral bekend dankzij de nummer 1 hit van Def Rhymes. En ja, nu is daar een nieuw woord bijgekomen dat ineens iedereen kent sinds deze zomer. En dat is cheerio. Oftewel, ja, proost, geniet ervan. We gaan nog even door. Ja, dankzij Justin de Wild. Wekenlang de nummer 1 in de 538 top 50 geweest. En in de zomer top 538

0: Ibiza. Nee joh! Nummer 13, de Bingo Boys. Dat betekent dat we er echt bijna zijn. Oh, het laatste uur van de zomertop 538 komt eraan zometeen. Maar alleen ja, wel echt letterlijk en figuurlijk de heeste hits. En een supermarkt zonder kledingvoorschrift. Afgeplakte ramen en één groot probleem. Ja, waar laat je dan je bonuskaart? Dat hoor je zometeen. En Eva komt eraan met enorm scheidnieuws.
1: Ja, het is namelijk eindelijk bekend waar die enorme diarree-uitbraak in Amerika doorkwam.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: De Zomer Top 538.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
16: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
19: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: 538 Nieuws.
20: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Milieubewegingen vinden het onbegrijpelijk dat de Europese Commissie bedrijven langer de tijd wil geven om hun uitstoot naar nul te brengen. Brussel wil ze zo helpen om beter te concurreren met bedrijven buiten Europa. Maar de milieuorganisaties waarschuwen dat de aarde steeds sneller opwarmt. Er is vogelgriep uitgebroken bij een hobbyboer in Zuid-Holland. Zo'n 150 kippen, eenden en andere watervogels worden daarom afgemaakt. En in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht komt niet terug. Dat is omdat er nu altijd wel ergens in de natuur vogelgriep is. Willem Holleder mag na 11 jaar weg uit de strengste gevangenis van ons land, de EBI in Vught. Hij wordt overgeplaatst naar een minder strenge gevangenis, zegt zijn advocaat. Holleder zit levenslang vast voor een serie moorden. En er lijkt eindelijk een oorzaak te zijn gevonden voor de enorme diarree-uitbraak in Amerika. De boosdoener is een parasiet in de ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Ruim 1600 mensen die daar hebben gegeten werden ziek. Taco Bell zou de sla nu weg gaan gooien. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt wat bewolkter en frisser dan de afgelopen dagen. 21 tot 27 graden. Morgen wordt het nog wat minder warm en is er zelfs kans op een buitje. En tot zover het 538 nieuws.
21: Ja, op weg naar de finale van de zomertop 538. Maar voordat je die gaat horen, eerst nog even wat files. Dit zijn ze de drie belangrijkste. Tijdens de vakantiespits, de A2 Bos-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 21 minuten. Dan de A15, zelfde vertragingstijd, Ridderkerk-Gorkum. En die 21 minuten komen door een te hoog voertuig voor de Noordtunnel vanuit Ridderkerk-Zuid. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. 20 minuten op- en afrit zijn afgesloten. En dat komt door wegwerkzaamheden. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven. De A1 pas op richting Eemnes vanuit Amersfoort bij 40.0. A2 Weert Echt bij 202.1. Dan de A4 bij Schiphol, Leiden-Amsterdam. 7.8. A7 Drachten-Groningen 168.1. De A10 Diemen-Zeeburger-Tunnel 11.4. A12 Maren-Ede bij 83.2. A16 Dordrecht-Breda, Moerdijk 45.6. A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59.9. En de laatste, de A44 Wassenaar naar Nieuw-Venne bij Wassenaar 20.5. En wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
22: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
23: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
22: Vakantieveilingen. Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
24: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
25: Simyo.
26: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
25: Kippie.
27: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
14: 538. De 538 heetste en coolste zomerhits.
20: De zomertop 538.
21: Ja, daar gaat hij. Het finale uur. Ja, de zon hoeft niet eens te schijnen. De lijst regelt gewoon alles. Met zometeen David Guetta en Bob Marley.

0: zomer top 538.
1: Mark LaBrand.
2: Ja, present met nummer 11 David Guetta, Bibi Rexha. I'm good. De nummer 11 dus in de zomertop 538. Dennis, veel plezier man dit weekend. Die app lekker finale in Alicante kijken van het WK voetbal. En vast een beetje in de stemming komen met de zomertop 538. Ja, er is hartstikke veel te doen hè, dit weekend. Dus heel veel plezier met wat je ook gaat doen. Zwarte Cross of zelfs Tomorrowland. En dat is live te volgen op 538. Het hele weekend bijna. Ook zometeen vanaf 6 uur Bas en Dylan. En die hebben denk ik een hoop te vertellen. Want die hebben gedraaid op Tomorrowland vandaag. Ja, geen check, maar gewoon plaatjes, hè? Ja.
0: De zomer, top 538.
2: Dat zometeen vanaf 6 uur. Oké, een van zijn grootste hits schreef hij jammend in een vliegtuig. Hij vloog natuurlijk wel eens vaker, ook als hij op het strand zat, maar dat kwam dan door de wietjes. Bob Marley was in de 70's samen met zijn band onderweg naar Brazilië. En tijdens de vlucht tokkelden ze gewoon gezellig en rustig door op hun instrumenten. En opeens, ja zo gaat dat, komt dan deze hit tevoorschijn. En die mag geen zomer meer ontbreken. Op nummer 10 is dit.

nou op één, joh, in deze zomer top 538? Je kan even spieken op ons Instagram-account. Daar staat hij wel, maar je kunt jezelf ook laten verrassen. Vlak voor 6 uur hoor je hem. Mijn naam is Mark en we gaan even naar de 90s, waar een Engelse supermarkt graag na 10 uur in de avond klanten naakt wilde laten winkelen. Die winkel was vlakbij een naaktstrand en dus konden mensen daar prima bloot boodschappen doen. Zogeheten blootschappen. De ramen zouden worden afgeplakt en dan kon iedereen naakt losgaan. Het ging uiteindelijk niet door, niet omdat ze zo preut zijn in Engeland, maar omdat het onhygiënisch was. Yo, ja. Even voorover moeten leunen om de komkommer te pakken. Komen er andere dingen tegen de avocado's aan, laten we het zo zeggen. Ja. En waar laat je die bonuskaart? Ja, loop helemaal vast. En dit was een van de

0: soms verkeerd begrepen. En dat ligt dan niet zozeer aan de zomerse temperatuur. Want ook in de winter zou je denken, gast, wat zing jij nou? Zo dachten heel veel mensen in de 90s dat Bryan Adams zong, ik kreeg mijn eerste seksdroom. I got my first real six string. Ja, maar hij zingt gewoon over een six string. Dat is een type gitaar. Zometeen nog een ander mooi voorbeeld van een verkeerd begrepen hit in de finale van jouw zomer top 538. En Iris, sorry Iris, ik ben zo gewend om die naam te zeggen.
1: Ja, dat mag ook hoor.
0: Doe maar Eva.
1: Ja, ik
0: wat
1: ben
0: heb jij in het nieuws zometeen?
1: Ik heb zometeen hoe je kan voorkomen dat er iemand naast je zit in het vliegtuig. Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
5: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.

Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...

0: de prijs.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Tellen voor 17:30. Het weekend weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En vannacht is de graadje op 16. Morgenochtend misschien wat motregen. In de middag af en toe zon. En rond de 24 graden. Zondag een graadje frisser. Alright, en dan de vakantiespits nog behoorlijk in gang. Dit zijn ze de drie belangrijkste files van dit moment. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Kelpen-Oler en Brug-Wessem, 21 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen door wegwerkzaamheden, 24 minuten. En de A16 Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht, 30 minuten. De parallelrijbaan is afgesloten. En dan de belangrijkste flitsers. De A2 Weert-Echt bij 202.1. A7 Drachtig. Groningen 168.1, A10 Diemen Zeeburger Tunnel bij 11.4, A12 Marem-Ede bij Maarsbergen 83.2, dan Roosendaal-Moerdijk, de A17 bij Zevenbergen 6.8, A67 grens met België Eindhoven bij Eersel 5.8 en de laatste de A76 grens met Duitsland Heerlen opgepast bij 25.6. Alrighty, net na 17:30, tijd voor de hoofdpunten. Eva Vloon.
7: Goedemiddag. Voor de westkust van Mexico is een zware aardbeving geweest. De kracht was 7.4. Gebouwen stonden te schudden tot in Guatemala en het werd ook gevoeld in El Salvador. Er is nu een tsunami-waarschuwing gegeven. Afgelopen maand was de heetste juni ooit gemeten en daardoor zijn er in de warmste week in de regio Parijs 2 keer zoveel mensen overleden als normaal. 3000 in totaal. Willem Holleder dan, die gaat naar een minder strenge gevangenis, zegt zijn advocaat. Afgelopen 11 jaar zat hij in de EBI in Vught, dat is de strengste gevangenis van ons land. En een bijzondere nieuwe aanbieding van de Amerikaanse vliegmaatschappij United. Daar kun je binnenkort extra betalen voor een zitplaats zonder passagier op de middelste stoel. Op die lege stoel komt dan een tafeltje met bekerhouders. Het is nog niet bekend wat dat gaat kosten.
6: Dankjewel, hè.
2: De

Rose op nummer 5. Ja, de zomer is ramen open, muziek hard en vol overtuiging meezingen. Ook als de tekst totaal niet klopt. Wat ik net vertelde, Bryan Adams, Summer of 69, zingt dus I got my first real six string, een gitaar. Hele generaties zijn opgegroeid met de gedachte dat het zijn first real sex dream was. Oké, maar ik kwam dus laatst tegen, de allerleukste vind ik misheard lyric. Terwijl, ja, als je helemaal stilstaat bij het feit wat voor drama zich afspeelt op de Titanic. Maar Celine Dion zingt eigenlijk dus gewoon over hotdogs. En nog een keer. Ja, de hotdogs moeten doorgaan. Of I believe that the heart does go. Ja, het zou ook kunnen. Oké, we zijn bijna bij het erepodium van de Zomer Top 538. En de nummer 4 is nieuw in de lijst.

0: Despacito.
1: Despacito is de nummer 2. En dan zijn we bij de populairste tropische hit. En deze track verscheen al in 2000, maar kwam niet eens in de hitlijsten. This ain't nothing but a summer. 3 jaar later hoorde de Belgische DJ Frank dat de vocalen perfect paste op Fiesta van de Nederlandse Sun Club. En die combinatie draaide hij opeens in zijn sets op feestjes. Mensen bleven maar vragen, hey, welke plaat was dat? En ineens stond de zomerhit van 2003 in de hitlijsten. 9 weken, helemaal bovenaan. Maar ja, een echte zomerhit telt niet alleen weken. Hè. Die bewaart momenten van jou, van mij. 1 intro en je bent ineens terug bij die ene vakantie. De auto met de ramen open, die bloedhete vakantieliefde. Of zo'n avond waar morgen nog zo ver weg leek. Dat is een beetje de kracht, hè, van een zomerhit. Hij heeft geen uitleg nodig, geen taal, geen grens, geen begrip. Overal ter wereld gebeurt gewoon hetzelfde. Het maakt mensen vrolijk. En dat doet deze hit al 23 jaar. En daarom staat hij bovenaan als de populairste zomerhit van allemaal. De nummer 1 in de zomertop 538. The Underdog Project. Summer Jam 2003. Get on the floor!

0: Eva, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Nou, welke sportclubs er het meest last hebben van de droogte?
0: Heel veel plezier met Bas en Dylan. Zometeen vanaf 6 uur live vanaf Tomorrowland.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen. 1 plus 1 gratis. Alle Vivera. Ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze. In een leuk plaatje.
9: Met 20.000.

0: groentediscounter.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Alle verf super voordelig.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit... Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
16: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
17: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
18: Nee, niet die ober.
17: Zullen we deze zomer weer?
18: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
19: Grand Italia.
20: Thuis in Italië.
21: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
20: Ook erg lekker, pesto à la Genovese van Grand Italia.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
26: 538 Nieuws.
27: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is een zware aardbeving geweest voor de westkust van Mexico. 7,4 op de schaal van Richter was hij. En tot in Guatemala stonden de gebouwen te schudden. Er is ook een tsunami-waarschuwing gegeven. Over schade is nog niks bekend. Milieubewegingen vinden het onbegrijpelijk dat de Europese Commissie bedrijven langer de tijd wil geven om hun uitstoot naar nul te brengen. Brussel wil ze zo helpen om beter te concurreren met bedrijven buiten Europa. Sportclubs in ons land worstelen met droge velden nu ze op veel plekken minder water mogen gebruiken. Volgens BNR hebben golfverenigingen er het meeste last van. En ministers en staatssecretarissen zijn steeds vaker actief op social media. De Telegraaf heeft uitgerekend wat dat kost. Sinds 2020 ruim €3,5 miljoen. Dat geld gaat naar externe mensen die de politici helpen met al die filmpjes en foto's. Heb ik het weer nog voor je. Het klaart vanavond een beetje op, maar vannacht komen de wolken weer. Morgen wordt het nog wat minder warm en is er zelfs kans op een buitje. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Dan het 538 verkeer. Er zijn 14 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 7 minuten. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Dat is voor de Nederlandse grens. 13 minuten. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg 15 minuten. A2 in de richting van Maastricht-Noord. Dat is 18 minuten. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Zaltbommel 7. A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft 17 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen bij Duitsland de grens daar 13 minuten. A15 in de richting van Gorkum bij Leerdam 8 minuten. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij Dordrecht 33 minuten. A73 in de richting van Maasbracht 9 minuten. En op de A76 in de richting van Geleen een minuut of 12. Dan de flitsers, die heeft Dylan.
1: We beginnen op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 39,8. Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 235,9. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,1. Op diezelfde A6 tussen Emmeloord en Lelystad 92,3. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 55,5. Op de A10 richting de Zeeburgertunnel 4,6. A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11,4. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83,2. A28 Zwolle Amersfoort 59,4. A50 Zwolle Apeldoorn 227,9. En op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven bij 23,8. A67 Belgische grens Eindhoven 5,8. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlo. Oplet op je snelheid bij 25,6.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa.
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
28: 538. Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
19: Bas en Dylan.
0: Ja, ja.

0: 538, je hoorde Coldplay, BTS en My Universe.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Een bijzonder warm welkom, het is de vrijdagavondshow live vanaf Tomorrowland. Ja! Hele weekend!
0: Hey! Ach, waanzinnig. Echt, nou ja, ik ben helemaal stil ervan.
2: Nou ja, je hebt misschien het idee ook dat wij dit misschien ieder jaar doen en dat wij hier al heel vaak komen. Maar ja, net als jij misschien aan de andere kant van de radio. Het is voor ons ook de eerste keer.
0: Nee, absoluut.
2: Ja, maar we hebben echt geen idee wat we konden verwachten. Ja, we hebben de beelden wel eens een keertje online gezien.
0: Nou ja, we hebben heel veel beelden online gezien. Ik zie het altijd voorbij komen. Ja. We hebben een collega, nou, die is echt, zeg maar, bijna Tomorrowland fetischist, zouden we hem kunnen noemen.
2: Een Tomorrowland tatoeage heeft hij zelf.
0: Ja, precies. Nou ja, op dat level. En die heeft daar altijd mooie verhalen over. Maar vandaag kwamen we dan voor het eerste terrein op. En ja, we nemen je toch graag even mee. Het is zo onvoorstelbaar groot. Festival in Boom, België. En het is ongelooflijk. Er zijn 26 stages, geloof ik. En ja, we hebben vanmiddag even gekeken bij de main stage. En daar kom je aan. En het is veel groter nog dan dat ik had verwacht. Ja. Op basis van alle filmpjes die ik heb gezien. Alleen wat daar gebeurt, ja, er staat gewoon een gigantisch bouwwerk. Ik heb allemaal Maya-tempels bekeken in mijn leven. Ik heb van alles gezien, maar hier, nou, ik stond gewoon oprecht zo mijn tranen tegen te houden.
2: Ja, het is heel mooi allemaal, maar je tranen tegen te houden.
0: Ik zweer het echt, want er stond, nee, maar er stond
2: zo overdrijven.
0: Nee, er stond van die, nou ja, echt van die filmmuziek, weet je wel. Je hoorde helemaal violen en zo.
2: Op ja, nee, er nog, zat dit midden te spelen.
0: Precies, daar kwam ik later achter. Toen moest ik nog meer huilen. Dus je hoorde helemaal van die filmische muziek. Toen zag ik dat gigantische podium. En ik weet niet, het overviel me gewoon, omdat het zo prachtig is. En ik snap dat je denkt aan de andere kant van de radio, oké, man up. Maar het is echt het is waanzinnig.
2: Ken je Mount Rushmore?
0: Ja, waar die met al die hoofden, ja.
2: Ja, waar die hoofden van die president in Amerika in de dingen zitten gehouden wild, ja. Weet je wel. Ja. Nou, zo zag het eruit. Ja, en nog mooier en met scherm. Het is waanzinnig.
0: Ja, het is echt prachtig. En het hele weekend ga je het volgen hier op 538. Dus zorg dat je er bij blijft. En check ook vooral de socials. We gaan het je zo meteen nog vertellen. Maar we hebben op zo'n bizarre plek gedraaid.
2: Ja, wij zijn officieel DJ's op Tomorrow.
0: Ja, nou, dat kunnen we vanaf nu voor altijd zeggen. En op LinkedIn zetten en zo. Sowieso een mooie avond. We hebben allemaal hoog bezoek.
2: Zeker. Offenbach is hier. Sam Veld komt langs. Je gaat ook de set van Sam Veld horen. De set van Marlon Hofstad. Dat voor mij echt een hoogtepuntje. Vind ik zo te gek.
0: Ja.
2: Dus bommetje volle show vandaag.
0: Zeker weten. En zometeen hebben we nog een weetje voor je. Zeg maar, hoe vaak je mogelijk al geweest bent, dit weet je niet.

0: toevallig achter ons.
1: Ja.
0: Daar wordt hij op dit moment geïnterviewd door Jordi Warners. Dat ga je later terug horen in Dance Department. Maar is wel echt een hoogtepuntje voor mij. Dus daar ben ik echt, echt gigantisch benieuwd naar. We zitten dus vanaf Tomorrowland. Het is voor ons ook de eerste keer. Dus ja. Het is niet zo... misschien zijn we wel net als jij gigantische groentjes.
1: Ja.
0: Maar wij krijgen net een paar feiten over Tomorrowland onder onze neus gedouwd. Ja, ik vind het ongelooflijk.
1: Ja, je hoort er altijd mensen met een soort grootheid over praten.
0: Ja.
1: Gigantisch groot. Maar dat is het dus ook. We hebben even wat dingen opgezocht. Vooral het laatste feitje is knettergek. Tomorrowland heeft een grootte van 63 voetbalvelden.
0: Ja, maar jij vindt het altijd vervelend als mensen terugrekenen in voetbalvelden.
1: Vind ik zo, ja, waarom moet alles met voetbal?
0: Maar ja, dat is lekker makkelijk.
1: Ja, je
0: weet hoe groot de voetbalveld
1: is. Nou, ik weet ook niet hoe groot de voetbalveld is. Maar dat maakt niet uit. Maar het zijn er dus 63. Ik ga het andersom doen. Dat ik zeg maar de grootte van een voetbalveld ga berekenen aan de hand van dit weekend. Dat
0: ja.
1: Is 63 keer kleiner. Want het is, nou, we zijn aan het lopen, jongen. Dit is, ik denk dat we 55.000 stappen aan het eind van de dag hebben. Er zijn 15.000 mensen per dag aan het werk aan dat festival.
0: Ja, maar dat is ongelooflijk, want je komt hier aan en eigenlijk overal waar je heen moet, of om je bandjes op te halen, je tickets op te halen, in te checken, ja. Bekers te halen, dingen te halen. Overal zie je gewoon zo 7, 8, 9 man staan.
1: Ja.
0: Bij een deur dat je denkt, ja, hebben al deze mensen een functie?
1: Ja, ja.
0: Gigantisch, 15. Die staan allemaal wat te doen, weet je wel. Maar er is altijd iemand. Dat ja. Je denkt van, ja, ik heb nu zin.

0: In een rolletje Mentos.
1: Ja, ja.
0: En dan is er altijd iemand, iemand met Mentos lopen.
1: Oh, ongetwijfeld, ja, zeker weten. 15.000 zijn het. Ik weet niet als je ze bij elkaar zet hoeveel voetbalvelden dat dan precies is. Maar dat maakt niet uit. En ja, het heeft maar liefst 53 dagen gekost om het op te bouwen. Dus ja, zeg maar, gun die mensen ook even wat. En check vooral de socials van 538 eventjes dit weekend. Ga je een hele hoop zien. Want ja, het is gewoon, het is prachtig. Het is echt alles wat de Efteling heeft. Alles wat Disneyland heeft. Maar dan, ja, voor twee weekenden. Bizar.
0: Nou, het is, ik heb het al even opgezocht.
1: Wel even?
0: Om 15.000 mensen te plaatsen,
1: ja?
0: Heb je afhankelijk van de situatie 1 tot 6 voetbalvelden nodig.
1: En wat is dan precies de situatie?
0: Nou ja, staand, zoals bij een festival en ja, concert, is het 1 voetbalveld.
1: Mm-hmm.
0: Zittend 3 voetbalvelden.
1: Ja?
0: En een evenement met nood aan infrastructuur 4 tot 6.
1: En ja, wat als ze in zo in de voetenshouding liggen? Maakt dat ook nog uit?
0: Dus dat kan even voor je opzoeken.
1: Oh,
0: en in
1: opzoeken.
0: De
1: feutushouding.
0: Ja? Hij is even aan het denken, hoor.
1: Ja, even denken.
0: Eventjes dat, even een beetje die hersenen laten kraken.
1: Je kan het maar weten.
0: Minder dan 1 voetbalveld.
1: Oh, nou.
0: 0,84. Ik klinkt helemaal niet meer interessant opeens.

0: 538, je hoorde Maroon 5 en This Love. We komen live vanaf Tomorrowland. En dan kun je denken, ja, leuk, altijd geouwe hoor van jullie. Maar waar zijn dan, zeg maar, waar zijn die DJ's? Ja, nou, die komen
1: ja,
0: zo.
1: Nou ja, zeker. Offenbach zometeen in het huis. En je hoort de set van Sam Veld hier live.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
17: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
17: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag:
3: Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.

0: 538, je hoorde Marshmallow, Another Drink favorite deze week. We komen live vanaf Tomorrowland. Het is nu al één groot gekhuis. En ja. Daar houden we van.
1: Dat ja, je moet je voorstellen, we zitten in een soort media village. Waar alle andere radiozenders ter wereld ook zitten. En de artiesten doen eigenlijk als het ware een soort rondje. Laat je even horen wie we zo meteen in het huis

0: is gebeurd.
1: Radio 538, dit weekend live vanaf Tomorrowland.
2: Zeker, we zijn in Boom, daar waar Tomorrowland is neergestreken. Er zijn gigantisch veel stages en vanaf een van die stages hoorde je net Sam Veld live. En die schuift straks ook nog aan.
3: Ja, natuurlijk, en dat is altijd gezellig. Ben je wel eens ergens als verrassing mee naartoe gesmokkeld? Heb je wel eens een surprise party gehad of iets in die trant, zeg maar, dat je niet wist wat je kon verwachten tot het moment dat je eraan kwam?
2: Ze hebben een raar gevoel, is dat?
3: Ja, een heel raar gevoel. Wij mochten vandaag draaien hier op Tomorrowland als DJ, zeg maar. Maar we wisten niet waar. En we zijn er dus vanmiddag achtergekomen, 5 minuten voor we op moesten. En je hoort zo hoe het ons afging.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Gereedschap neer. Zet 1.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: 538 Nieuws.
8: 7 uur. Een vader en zijn zoon die achter een paar gewelddadige berovingen zitten, hebben van de rechter in Limburg zware straffen gekregen. Bij hun laatste beroving bij het stadion van Roda JC in Kerkrade viel een dode. De vader en zoon moeten tot 20 jaar de cel in. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. In Voorburg is alarm geslagen vanwege een man met pijl en boog. Hij schoot ermee vanaf zijn balkon naar de straat, maar er raakte niemand gewond. Een arrestatieteam heeft hem uit huis gehaald en meegenomen. Waarom die met pijlen schoot is nog een raadsel. Vossen in de haven van Rotterdam mogen toch niet zomaar afgeschoten worden, vindt de rechter. Het gebeurt nu wel omdat de vossen te veel meeuwen vangen. Dierenactivisten maakten bezwaar tegen het afschieten en krijgen gelijk. De rechter zegt dat er te weinig is gekeken naar bijvoorbeeld stevige gaashekken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond de 24 graden. Zondag en maandag iets frisser. En dat was het nieuws op 538.
9: Dan een verkeer. Twee vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 9 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland. 7 minuten. Flitsers, DF Dillon.
10: Te beginnen op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 53.0. Op de A4 tussen Leiden en Den Haag bij 44.8. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.1. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.4. Op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83.2. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.4. A44 dan, Wassenaar Nieuw-Vennep, 20.4. Op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 227.9. En op de A59 tussen Breda en Den Bosch bij 96.4. Laatste voor nu vind je op de A76 vanuit de Duitse grens richting Heerlen. Oplet op je snelheid bij 25.6.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: je dit weekend live op 538.
1: Zijn we. Welkom. Het is je vrijdagavondshow met zometeen Somjeu Morning.
2: En ook de dance mash van Lucas en Steve onderweg na

0: from you. And morning.
1: Radio 538.
2: Live vanaf Tomorrowland.
3: Ja, ben je wel eens ergens als verrassing mee naartoe gesmokkeld, een surprise party gehad of gewoon ergens op een plek gekomen waar je eigenlijk niet wist waar je zou belanden? Dit is een beetje wat ons vanmiddag overkwam. Onze lieftallige collega, nieuwslezeres Eva, is zwanger, dus die kan niet mee naar Tomorrowland. Dat is waar we het hele weekend met 538 uitzenden. En toen zei ze, ik heb een verrassing voor jullie geregeld. Jullie mogen draaien op Tomorrowland.
0: Bizar.
3: Dachten wij, en toen dachten wij bij ons... Het zal wel kut worden.
0: Ja,
3: in alle eerlijkheid.
0: Ja, maar het is een soort optelsom. We kennen Eva natuurlijk.
3: Ja,
0: zeg maar, van je vrienden moet je het hebben. Ja, het
3: is, die naait ons er weer bij, weet
0: je wel. Dus wij zagen onszelf alweer ergens bij een Dixie staan. Of weet ik veel. Of iets wat we niet leuk vinden. Gewoon in een hijskraan.
3: Ja.
0: Je wel zoiets met hoogtes en zo.
3: Op een lege camping.
0: Ja, nou zoiets. Maar dat was allemaal niet aan de orde. We hebben haar vanmiddag gefacetimed. En wat bleek nou? Het was op een... op een boot. Op een...
3: Het zal wel kut worden.
0: Ja,
3: in alle eerlijkheid.
0: Ja, maar het is een soort optelsom. We kennen Eva natuurlijk.
3: Ja,
0: zeg maar, en van je vrienden moet je het hebben. Ja, het
3: is... die naait ons er weer bij, weet je wel.
0: Dus wij zagen onszelf alweer ergens bij een Dixie staan. Of weet ik veel. Of iets.

0: zeggen. We mogen geen namen noemen, maar we hebben van horen zeggen dat daar ook, ja, ook gigantische namen staan.
1: Ja, dat mogen we wel zeggen.
0: Nee, mogen we niet zeggen. Nee, dat hebben we er expliciet bij gehoord. Maar het was via via. Nee, mogen we niet. Ja, kan je naar de YouTube. Ja, nee, maar dat mogen we echt niet zeggen. Dat mag echt niet.
1: Er zit toch niemand op dit moment naar 538 te luisteren die hier rondloopt.
0: Nee, maar het mag niet. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het is in ieder geval een plek waar dus ook heel veel grote namen staan. Nee, mag echt niet. En
1: wij
0: samen met, want we hadden wel wat versterking opgetrommeld. Ja. Milo van Bankzitters. Dat is natuurlijk wel een man met stage presence. Iemand die weet hoe je tegen veel mensen praat.
1: Vijf keer Ziggo Dome uitverkocht met Bankzitters natuurlijk. Dus die weet wel van wanten. Ja, en het mooie is, wij beginnen te draaien. En wij dachten echt, ja, spannend, weet je wel.
0: Heel spannend.
1: Nou ja, en toen op een gegeven moment, Milo was dus onze MC. Dus degene die door de microfoon tettert. En die begint op een gegeven moment, ja, springen met z'n allen, springen. Toen kwam de kapitein van de boot, die kwam naar ons toe gelopen. En die zei, mag niet, luister even mee.
2: Giel, we mogen niet springen. We worden aangesproken, niet springen. Die boot gaat lek. Wat heb ik hier dan voor functie? Ongelooflijk, ik ben hier voor het springen.
0: Ik ben hier voor het springen.
1: Nou ja, dat was het inderdaad. Hij was natuurlijk een beetje op de boel aan te zwengelen. Maar dat ging zo goed dat op een gegeven moment het bootje scheef ging hangen. Toen liepen water in de boot.
0: En dan kun je wel zeggen dat we een succesvolle set hebben gedraaid.
1: Ik zou het niet aan ons creo... een beetje aan Milo te danken ook.
0: Nou ja, maar... Ja.
1: Niet onszelf te veel op de borst kloppen. En aan de hele leuke mensen die hier op de borrel zijn.
0: Ja, dat sowieso. Nou ja, check de socials van 538. Want we gaan het daar snel allemaal plaatsen. Kun je alles bekijken. Ook hoe die boot, bijna kapseist.
1: Ja, het was echt kantelen.
0: Ja, het was echt kantelen.
1: Wij gaan kantelen.
0: Hey, we draaien even de dance bash. Lucas en Steve, all I know.

0: Maal Smit, Niall Horan en Drive Safe. Het is de avondshow, Bas en Dylan. Welkom in je weekend.
1: Nou ja, live vanaf Tomorrowland. Je bent dit hele weekend bij 538. Ook bij Tomorrowland. We zenden hier het hele weekend vandaan uit. Met zometeen de man die koud van het podium afkomt. Sam Veld.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
6: Geeft ruimte.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl. Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
8: 538. Bas en Dylan.
9: Live vanaf Tomorrowland met zometeen in de studio Sam.

0: Tomorrowland.
1: In het huis, Sam Veen! Yeah. Wat is het? Een kleine drie kwartier geleden, uurtje geleden, hebben we genoten van je set. Het was echt waanzinnig. Nou, ik wilde zeggen, het dak ging eraf. Maar dat is niet, want er zat geen dak op. Maar het had weinig gescheeld. Of je was er überhaupt niet gekomen.
2: Ja, klopt. Ik was eigenlijk te laat. Veel te veel file gehad. En toen zijn ze zo lief geweest om mij met een busje te begeleiden met de auto. En heb ik mooi achter het podium kunnen parkeren.
1: Maar achter het podium. Je moet echt, het is echt een soort geheime basis. Zeg maar. Het is echt Area 51 waar je komt. Ja, ja. Zeg maar, je moet door 100 controles heen. Het is onmogelijk om met je auto ergens te komen. Maar het is jouw
2: Heel de stad van Boom is afgesloten. Ja. En we hebben iedereen vriendelijk...
1: Wat wordt er in gang gezet op het moment dat een artiest bijna te laat is op zo'n festival? Want je moet dan ergens een organisatie iets laten horen. Die zijn totaal over de zeik. Die zijn in paniek.
2: Ja, er zijn er wel op voorbereid. Dus we kwamen aan en we wilden dan bij P1 parkeren. Want dat is het dichtst erbij. Dat zie je. Maar die man die zei, ja nee, staat P7. Ik zeg, ja, ik moet over 7 minuten moet ik op het podium staan. Volgens mij gaat hij dat mis. Ja, nee, mag ik niet parkeren. Dus, oké, nou ja, dan mis ik mijn set. Prima, hij weg. Ik moest blijven staan, dus mijn tourmanager bellen. Kom er een bus aangereden. Volgen. Ja, dus achter die bus aan. En iedereen voorbij gekrost.
1: Denk ik toch ook ergens fijn voor Nederland om te horen dat het maakt niet uit waar je staat, wat je bereikt hebt in je leven, hoeveel centen je hebt. Op een gegeven moment zeg maar, kom je bij een parkeerwacht. Ja, die doen gewoon hetzelfde.
3: Ja, natuurlijk. Nee, die hebben gewoon de instructie, geen P1. Geen P1.
2: Ja. Hij heeft gewoon heel goed zijn werk gedaan.
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar hoe was het? Was het vet?
2: Ja man, het was, ik heb er vorig jaar ook gestaan. Volgens mij hetzelfde jaar daarvoor ook. Dat podium is gewoon, soort van tweede mainstage is gewoon vet. Omdat het is niet zo'n vallei zoals de mainstage. Ja. Maar het voelt wel heel knus, terwijl er heel veel mensen zijn. En ik heb heel veel nieuwe muziek kunnen draaien. Nieuwe single, ik heb met Rani opgetreden live. Post Malone gedaan, Keep On Rising gedaan. Dus ja, allemaal top eigenlijk.
3: Ik heb even iets scherp. Ben jij een drinker? Gewoon als in alcohol?
2: Ja. Ik dus wel een drankje.
3: Jij komt uit Bokstel, toch?
2: Klopt, ja.
3: Wil je een schrobbelegje Sprite?
2: Ik heb er nooit op, maar graag.
3: Kunnen we even doorgeven? Ja, dit is het ding. De jongens van de techniek hebben een Ninja Slushy meegenomen. Dat is zo'n automaat waar je mee, als het ware, slush puppies kan maken. En ze hebben daar schrobbeler Sprite in gegooid.
2: Dus, dat is wel lekker.
3: Dus wij proberen aan gewoon iedereen die binnenkomt, proberen wij die gasten van Offenbach, die kwamen hier net binnen, die proberen we het te slijten, maar dat zijn natuurlijk van die healthy boys.
2: Ja, dus, ik heb er nooit maar even op, maar dit wordt mijn nieuwe rider.
1: Ja, maar het is echt, maar serieus, Schrobbeler 7-Up, dat is het, heerlijk. Ja, Schrobbeler komt uit Tilburg natuurlijk, dat is echt...
3: Niet zo heel ver van Bokstel.
1: Nee, maar dat is heerlijk, ik vind het waanzinnig.
2: Ik ken Sprite, maar deze combi die blijft
3: waanzinnig. Draaien. Ja. En nog even als slush puppy, helemaal niks mis.
2: Lekker.
1: Hey, zo'n Tomorrowland is de plek waar iedereen samenkomt, waar alle grote namen van de wereld zijn. Zijn er gesprekken, ontmoetingen, dingen waar je naar uitkijkt, waarvan je denkt,
2: in eerste instantie wilde ik gewoon mijn set halen. Dus,
3: dat is het belangrijkste. Ja.
2: Dus dat is gelukt. Daarna dacht ik, dan zal ik ook maar mijn interviews halen. Ja, dat is volgens mij ook gelukt.
1: Ja.
2: En dan moet ik nu dadelijk even gaan kijken wat er nog meer is, wie er nog meer is. Ik heb er eerlijk gezegd nog niet naar gekeken. Nee. Maar je loopt hier altijd mensen tegen het lijf die je dan even spreekt. En wat dan vervolgens daarna weer iets in gang zet. Dus wie weet.
3: Nee, je noemt net de naam van Rani, waar je dus mee hebt opgetreden. Een Nederlandse zangeres, overigens echt fantastisch, mocht je er niet kennen. Heb je dan nog meer Nederlandse namen op je lijstje staan waarvan je denkt van, oeh, dat zou ik wel vet vinden?
2: Oh man, ja, ik ben groot Akda en de Munnik fan. Dus,
3: Sam Veld, Akda en de Munnik.
1: Dat zou echt...
2: Zou kunnen, toch?
1: Maar zou je dat serieus doen?
2: Ja, natuurlijk, man. Kensington hebben we wel vaker mee gesproken om wat samen te doen.
3: Was het nog ten tijde van de oude zanger of de nieuwe zanger?
2: Dan vraag je me wat. Twee jaar geleden.
3: Nou, dat zal toch wel met Eloy zijn, denk ik. Dus dan kan je nu weer dat nieuwe hengeltje uitgooien.
2: Nee, maar ik vind het gewoon een vette sound. Ik vind Akda en de Munnik, dat was de eerste cd na huis. Was de eerste cd die ik kocht als jongetje. En dat zijn gewoon legendes in mijn
3: naam. Dan gaan we daar.
1: CD from you, CD
3: from me.
2: Dat deed van mij.
1: Hartstikke leuk. Zullen we even applausje doen? Applaus. Thanks for your call.
2: Dankjewel.

0: Lost Frequencies en Live It All. We komen live vanuit Boom. Het is Tomorrowland waar we bij zijn. En net met Sam Veld gesproken. En het lijkt me leuk om eventjes naar de mainstage te gaan.
1: Daar staat Marlon Hofstad. Vind ik echt, dat vind ik zo gigantisch vet. Kleine trigger warning. Mag altijd gegeven worden. Marlon Hofstad is wel even goed beuk.
2: Dit is Radio 538. Met Marlon Hofstad. Live op Tomorrowland.

0: Het hele weekend zenden we uit, inderdaad. En dan hoor je de allerbeste live sets. En nou ja, de leukste gasten hier in de studio van 538 op dit moment. Marlon Hofstad op de mainstage. We gaan zo meteen verder met zijn set. Naar de boodschappen.
1: Ja, ik vind het, nog wel even leuk. Ja. Zeg maar, ik vind het wel lachen om, om even van Nederland te horen. Waar dat je dit dan zit te volgen. Hoe je erbij zit, weet je wel. Of je, en misschien heb je ook wel vragen voor artiesten, weet je wel. Dat zou, je bent gewoon welkom om even een berichtje te sturen in de 538-app. Wil ik toch even gezegd hebben.
0: Ja.
1: Als je zegt, hou je bek en draai gewoon die schuif van Marlon Hofstad weer open. Dat is ook een bericht, weet je. Dat is allemaal goed.
0: Lijkt me alles is verstandig. Ja.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: getoonde prijs.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 8 uur. In en rond Den Haag zijn ineens alle stadsbussen van de weg gehaald. En die gaan de hele avond niet meer rijden. Bij sommige bussen zijn technische problemen ontdekt. En die zijn zo ernstig dat daarom alle bussen worden gecontroleerd. Vervoerder HTM vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar het kan niet anders. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld buurtverenigingen een ontheffing geven. Maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Inwoners van Assen trappen niet in de smoesjes van oplichters. Gisteren waren meerdere nepagenten actief die probeerden mensen sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen af te troggelen. De politie stuurde een waarschuwing via Burgernet. En vandaag bleek dat niet één poging tot oplichting is gelukt, meldt RTV Drenthe. Het Skoetjesielen in Friesland heeft geen last van de droogte. Er staat genoeg water in de meren en de races kunnen gewoon doorgaan. De scootjes hebben ook maar weinig diepgang, nog geen halve meter, dus het is al snel diep genoeg. De eerste race van het hoofdtoernooi is morgen op het Pikmeer. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag iets koeler. En dat was het nieuws op 538.
14: Dan een verkeer, twee vertragingen. Eentje op de A1 in de richting van Osnabrück. Dat is voor de Nederlandse grens 10 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Voor de grens met Duitsland 17 minuten. Flitsers, DF Dylan.
15: Te beginnen op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 53.0. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.1. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.4. A12 Gouda-Utrecht 47.3. Op diezelfde A12 tussen Maarn en Ede bij 83.2. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 26.7. A28 Zwolle-Amersfoort 59.4. Op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4. En op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 227.9. A59 Breda-Den Bosch 96.4. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25.6.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. doet hem niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
10: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: De Main. Ja, zeker, daar staat Marlon Hofstad.
1: Live.
2: Radio 538.
1: Dit is Radio 538 met Marlon Hofstad. Live op Tomorrowland.

0: live vanaf Tomorrowland.
1: Waanzinnig. Je hoort live vanaf de main stage van Tomorrowland, Marlon Hofstad. Wat een banger, wat een beuker.
2: Ik vind dat niet normaal.
1: Ja.
2: Ongelooflijk, hij reigt ze aan één en hij staat de main stage echt gigantisch plat te spelen. Zometeen sturen we onze
1: razende reporter.
2: Oh, hou
1: Jordi op, verschrikkelijk. Nee, Jordi ook niet genoemd worden, dat is niet lachen.
2: Jordi Wardes gaat zometeen even lekker aan de wandel, die spreken we zo. En ook zometeen live de set van Offenbach.
3: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
4: Heijn. Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
15: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
17: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
14: Odido. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Alle verf super voordelig.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
22: 538. Bas en Dylan.
1: Zijn we live vanaf Tomorrowland met zometeen Alan Walker en eerst Shakira.

0: gaan zo meteen live over naar Offenbach. Hebben we een kleine 2 uur geleden gesproken. En staat nu op de stage op Tomorrowland. En je hoort het zo meteen live.
1: Dit is 538. Live vanaf Tomorrowland.
2: Eerst even kijken hoe het veld erbij ligt. Het is, wat zeiden we nou vanavond? 64 voetbalvelden groot of zo?
0: Ja, dat was het. Exact.
2: Ja. En Jordi Warnes is op één van die voetbalvelden.
3: Ja, dat klopt. Ik sta niet op een voetbalveld, maar ik sta wel op het water. Op een van de meest bekende Tomorrowland-bruggen. Je moet je voor je zien dat er een brug dwars over het water heen gaat. Aan beide kanten prachtige fonteinen. De zon gaat op dit moment langzaam onder. En er wordt hier water verstuift, zeg maar, over die brug heen, zodat iedereen een beetje cool raakt. En dan sta ik naast twee Vlamen, twee Belgen, Mauro en Lana. Mauro, jouw tweede jaar Tomorrowland.
4: Yes, ja. Tweede keer.
3: En jij bent hier met, zoals ze dat mooi in België zeggen, jouw lief. En Lana, jij bent hier voor de eerste keer. Hoe kan het dat jij mij hier voor de eerste keer bent?
5: Ik ben ook maar dit jaar 18 jaar geworden. Dus dit is de eerste keer dat ik hier echt mag zijn. Dus ja, daarom.
3: En Mauro, als jij dan iemand meeneemt voor de eerste keer naar Tomorrowland, als zelden voor de tweede keer, wat raad jij dan aan? Wat laat jij haar allemaal zien?
4: Zoveel mogelijk podiums natuurlijk als eerste de main stage, want ja, dat is het prachtigste aan Tomorrowland. En dan, ik persoonlijk ben een groot fan van Freedom, dus daar zijn we ook al naartoe geweest. Ja, een beetje de grote podiums als eerste en dan de kleine stekkies, zoals jullie zeggen, daarna. Hè?
3: Ja, want de Freedom Stage, dat is die hele grote, gigantische indoor stage. En je hebt ook verteld dat je vanavond voor een Nederlander eigenlijk het liefst vooraan staat.
4: Ja. Martin Garrix, heel goede DJ, hè. Ja. Had het een Belg geweest, ja, misschien nog liever. Nee, een goede DJ, kan niks.
3: En Lana, wat is dan jouw eerste indruk nu van de eerste keer Tomorrowland?
5: Ik vind dat dit hier heel hard lijkt op een pretpark. Dat is echt enorm zot dat je hier moet staan met een plannetje en zo. Maar echt wel heel adembenemend.
3: Ja, ik weet niet, Lana, of jij bekend bent met de Efteling in Nederland, maar...
5: Tuurlijk wel, ja.
3: Ja, nou, het is een beetje de Efteling voor volwassenen eigenlijk.
5: Inderdaad. Een beetje de Efteling op steroids.
3: Nou, Lana, Maura, heel veel plezier vanavond. Geniet ervan en hopelijk volgend jaar een tweede editie dan, toch?
5: Tuurlijk, dankjewel.
3: Oké, Bas en Dylan, zoals je hoort, de stemming zit er hier goed in.
2: Ja.
3: En, van Vlamen tot aan Brazilianen, tot aan Nederlanders. Iedereen komt hier voorbij.
0: Waanzinnig, Jordi, dankjewel. Ik weet niet, we hadden er geen beeld bij, maar ik ben toch een beetje verliefd op Lana, merk ik.
2: Jij kan geen Vlaming horen zonder dat jij smelt.
0: Ja, dan smelt ik. Ik vind dat, ik vind dat mooi, hè.
2: Er staan hier heel veel radio-studio's. Onder andere onze collega's van Studio Brussel.
0: Ja.
2: Nou, misschien zit nog wel een leuke radiovrouw tussen, Bas.
3: Nona is jouw favoriete Belgische collega, toch?
0: Dat hebben wij inderdaad buiten de uitzending besproken.
2: Ja. Jordi,
0: dankjewel voor je laatste verslag ooit.
2: Nee,
0: hartstikke leuk. We komen live vanaf Tomorrowland en we gaan naar... Wat zit je nou te lachen, Deel?
2: Ja, ik denk, ik zeg het allemaal niet. Maar Jordi, die vraagt je gewoon zo voor de beurt.
0: Ja, ik heb ook nog wel een en ander voor Jordi, hoor.
1: Dit is Radio 538 met Offenbach. Live op Tomorrowland.

0: gigantisch feest hier in Boom, België. Zometeen gaat het feest door bij Floris. Floris, oh, jij vroeg om applaus trouwens bij binnenkomst. Floris! Hebben we gewoon voor.
1: Er is zo'n veld jaloers op, hoor.
0: Ja,
1: dus,
0: dat denk ik ook. Wat hebben we zo meteen?
1: Sowieso onze grote vriend uit Breda, Hardwell, in de studio zo meteen. Die loopt hier ook rond. De Chainsmokers gaan we live laten horen. Ja, we gaan proberen om zoveel mogelijk van dit festival ook door de radio naar je toe te brengen als je lekker aan het luisteren bent. Je hebt geen tickets, want ja, het is stijf uitverkocht.
0: Ja.
1: Dus we gaan gewoon een lekkere vrijdagavondparty ervan maken. Ja, Dylan heeft zijn zonnebril op.
2: Ja. Ik heb de zonnebril op.
1: Loopt iemand al met zijn hoofd te kantelen als Stevie Wonder.
0: Ja. Maar er komen ook een hoop berichten binnen van mensen die echt lekker aan het genieten zijn op de bank. Ik quote letterlijk. Ja, dat is toch goed om te horen. Dat zometeen. En mocht je... Ja, je hebt dus een Brabander in de show. Klein tipje van ons. We hadden Sam Veld in de show. En die, nou goed, het is ook een Brabander. Komt ook uit Breda, toch?
1: Ja, uit Bokstel.
0: Oh ja, goed. Uit Bokstel. En die hebben we eventjes, zeg maar, Tilburgs favoriete drankje voorgeschoteld.
1: Oh.
0: De mannen van de techniek, die hebben hier, wat is het? Schrobbeler 7-Up. In zo'n...
2: Slushapparaat.
0: In zo'n slushapparaat.
1: Oh, dat ga ik even...
0: En hij heeft het op. Nou, de kannen gingen er mee. Kannen. Ja. Mag ik het meenemen? Allemaal vragen achteraf. Dus dat werkt bij de Brabant.
1: Hardwell is niet zo'n hele lange jongen, dus die gaat denk ik kruipend naar buiten hier.
0: Ja, gewoon eventjes tipje namens ons. Zometeen, Floris.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo. Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
13: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Auw!
15: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
16: Simpel klantenservice met Els.
17: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
16: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
17: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
18: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
23: 538 Nieuws.
24: 9 uur.
25: In Den Haag zijn tientallen woningen ontruimd omdat er een drugslab was gevonden in de wijk. Er moeten vele liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. De mensen worden opgevangen in een kantoor van de gemeente en als het moet wordt er een slaapplek voor ze gemaakt in een sporthal. In het Brabantse Best wordt een omstreden hondenfokker aangepakt. Er zijn volgens de regionale omroep al jaren misstanden. Zo verkoopt hij pups die onder de vlooien zitten en besmet zijn met een parasiet. Hij krijgt van de gemeente tot na de zomer om zijn leven te beteren, anders moet hij een boete betalen. Een derde van alle banen gaat verdwijnen bij de zorginspectie, die toezicht houdt op zorginstellingen. De inspectie krijgt minder geld van het kabinet en moet bezuinigen. Het schrappen van banen betekent dat zorginstellingen straks niet meer allemaal intensief worden gecontroleerd. Aan de westkust van Mexico is het gevaar van een tsunami voorbij. Er werd voor gewaarschuwd na een zware aardbeving in zee, maar dat is nu ingetrokken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar mensen renden wel in paniek de straat op, met de aardbevingen in Venezuela nog vers in het geheugen. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen. In de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het nieuws op 538.
1: Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 8 minuten. A12 ook richting de grens door de controles 10. En de A58 de laatste. Eindhoven-Tilburg bij Oorschot. De oprit is dicht 7 minuten daar. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht. Hectometerpaal 53.0. A6 Muidenberg-Lelystad 69.1. En de A10 als de ring Amsterdam-Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.4. A28 Zwolle Amersfoort 59.4 en de A50 de laatste Zwolle in de richting Apeldoorn op de rem bij 227.9.
26: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Hey.
28: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
27: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
28: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
29: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
30: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
29: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
31: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
32: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
31: Dus waar moet je zijn voor de magic?
32: Jojo.
33: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
34: Mooi van Ethos.
35: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
36: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
35: Zonnebrandcreme?
36: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
37: 538.
0: Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
1: Goedenavond.
2: Floris Molenaar.
1: Rechtstreeks vanuit Boom, België. Live vanaf Tomorrowland is dit 538. Het festival komt door je radio naar je toe. En dit is John.

heet Radio 538, live vanaf Tomorrowland in Boom, België. Floris hier, fijn dat je lekker meeluistert, van waar je ook bent. Rehab hebben we zometeen live vanaf het podium, en dit is de nieuwe Flair.

Zo is het. Radio 538 live vanaf Tomorrowland. Goedenavond, ik ben Floris. Wat leuk dat je meeluistert waar je ook bent momenteel. Drop dat eventjes in de app van 538. Want ja, Tomorrowland beleef je dit hele weekend via 538. Je kunt een feestje bouwen waar je maar wil. En ja, ik weet niet of je een festivalganger bent. Ik ben dat niet heel erg van mezelf. Maar als je er dan eenmaal bent, dan ga je toch even rondkijken. En dan vind je het toch leuk om eventjes te zien, ja, wat dan de hype is. Want misschien heb je wel mensen om je heen gehoord van, oh, dat Tomorrowland, dat is me zoiets. Dat is me toch iets fantastisch. Maar met die gedachte liep ik vandaag dat festivalterrein op. Rondom die mainstage heb je misschien wel eens gezien. Gigantisch podium. Het is een soort Efteling in podiumvorm. In een soort kuil met een hele hoge heuvel. Waar, ja, een soort grasheuvel. Ja, waar ook allemaal mensen op liggen. En dit festival is zo tot in de perfectie georganiseerd. Dat je voelt gewoon dat gras op die heuvel. Dat is al verzorgd. Over elke graspriet is nagedacht. Elke graspriet is geknuppeld. En er komt dikke muziek door de speakers. Die ga je horen hier op 538. Vanavond sowieso de afsluiter van Martin Garrix. Gigantisch podium. Het is een soort Efteling in podiumvorm. In een soort kuil met een hele hoge heuvel. Waar, ja, een soort grasheuvel. Ja, waar ook allemaal mensen op liggen. En dit festival is zo tot in de perfectie georganiseerd. Dat je voelt gewoon dat

0: live vanaf Tomorrowland.
1: En Apata hoorde je. Mocht je nou zoiets hebben van, hey, wacht eens eventjes, vrijdagavond, lekker warm weekje achter de rug. Weekend is begonnen.
2: We gaan knallen.
1: Nou, je bent bij 538 aan het juiste adres, want we gaan naar het podium.
3: Dit is Radio 538 met Rehab.

Hartstikke idee, eventjes die subwoofer testen van ja, waar je ook radio op aan het luisteren bent momenteel. Live vanaf Tomorrowland, Radio 538 en op de stage.

538 live vanaf Tomorrowland. Tof om van je te horen trouwens via de app van 538. Remco die zegt, Floris, mijn speakers draaien overuren. Wat een heerlijke muziek. Ik heb nog geen weekend, maar zo voelt het al wel. Remco, fijn dat je erbij bent en zet hem lekker hard, zou ik zeggen. Rehab, live vanaf de stage op Tomorrowland.

538 live vanaf Tomorrowland. Ja, er bestaan geen domme vragen, maar Diana stuurt wat via de app van 538. Wat ontzettend gaaf dat jullie vanaf Tomorrowland uitzenden, wordt Martin Garrix ook live uitgezonden.

0: Mayhem.
1: Radio 538.
2: Live vanaf Tomorrowland.
0: Je bent live via je radio bij Tomorrowland. We zenden het naar je toe. De beats vanaf het podium. Om je weekend lekker mee af te trappen bij Radio 538. Tof dat je erbij bent. Veel live sets ga je horen nog vanavond. Zometeen bijvoorbeeld de Chainsmokers. En later vanavond de afsluiter van deze avond op de mainstage. Martin Garrix.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elk

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
11: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
12: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken op een sportpark. De rookwolken zijn ook op andere plekken in Amsterdam te zien. Het vuur begon in een container en is overgeslagen naar een loods. Getuigen zeggen tegen AT5 dat ze vlak voor de brand een explosie hoorden. Het kan zijn dat 150 mensen in Den Haag vannacht ergens anders moeten slapen. In hun straat is een drugslab gevonden. En hulpdiensten zijn al uren bezig met het afvoeren van duizenden liters chemicaliën. Om het veilig te kunnen doen zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is niet duidelijk hoe de extreme katapultsprong op festival De Zwarte Cross deze keer is afgelopen. De stuntman kwam wel neer op het luchtkussen na zijn sprong over de grootste festivaltent, maar werd na afloop niet gehuldigd. Gisteren kreeg een andere stuntman bij de landing zijn eigen knie tegen zijn hoofd en raakte bewusteloos. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dat was het nieuws op 538.
4: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog. Eerst op de A1 richting de grens. Door de controles 5 minuten. Datzelfde geldt ook op de A12. 9 minuten daar. En de A58 de laatste. Eindhoven-Tilburg bij Oorschot. De oprit dicht. 6 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2. Echt Maastricht. Hectometerpaal 249,4. Verder op de A2. Den Bosch-Utrecht 75,3. En de A7. Drachten-Groningen 168,1. A10. Dat is de ring Amsterdam. Diemen richting de Zeeburger Tunnel 11,4 en de A12 Zoetermeer Den Haag 11,1. A16 Dordrecht-Breda 46,0 en de A28 de laatste Zwolle in de richting Amersfoort op de rem bij 59,4.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: 538. Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
4: Goedenavond.
11: Floris Molenaar.
4: Live vanaf Tomorrowland in Boom, België is dit Radio 538. En zometeen in de studio.

0: Bebe Rexha en Faithless New Religion.
1: Radio 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Radio 538, live vanaf Tomorrowland. En nu moet ik even zoeken. Oh ja, we hebben iemand in de studio die je misschien wel hiervan kent.

0: vanaf Tomorrowland.
1: Give it up for Hardwell! Ja, of zoals we... Als we het persoonlijk maken, is het Robert van de Corporate.
2: Ja, exact. Ja, ja precies.
1: Het is wel grappig, want jij zegt... Wij hebben misschien elkaar net even de hand tijdens de muziek.
2: Ja, ja, ja.
1: En jij zegt, wij hebben elkaar nog nooit gezien.
2: Wel dus.
1: Wel dus?
2: Ja, ik voel een anekdote aankomen nu al.
1: Dat is een jaar of 10 geleden. Ja, ik weet het nog wel, jij niet meer. Maar dat was in Café Jansen in Breda.
2: Oh, wauw. Ja, dat klinkt als muziek in mijn oren.
1: Ja. Ja, ik was als een jochie van 19, stond ik daar met een vriend van me een beetje te drinken. En toen zag ik, kijk, naast me stond jij daar.
2: Ja.
1: Verdomme, dat is Hardwell. En op een gegeven moment liep ik naar jou toe en vroeg, mag ik op de foto met je? Weet je wat jij zei?
2: Ik denk, dat ligt aan het moment, hoe dronken ik was.
1: Nou, het was wel laat op de avond, maar het antwoord was nee.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
1: Ik vroeg me nog af, is dat iets wat je, als je daar dan bent, ga je nog wel eens naar Café Jansen in Breda? Een beetje een feestcafé daar.
2: Ja, nee, het is letterlijk het café waar ik ben begonnen met draaien. En het verhaal is altijd, dus een beetje een uitlaatklep. Dus op een gegeven moment komt er een punt op de avond dat de eigenaar ook zegt, nou Robert, ik zou vanavond geen foto's meer maken.
1: Nee.
2: Je gezicht hangt op 22:30 en beter van niet.
1: Het was een subtiel advies voor je.
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Niks persoonlijks in ieder geval.
1: Nee. Dus ik ben elkaar net de hand gegeven. Maar misschien dat we zo meteen dan even die foto
2: alsnog moeten maken. Doen. Dat moeten we doen.
1: We hebben dat verhaal mooi afgerond. Ja, maar is dat iets wat je vaak nog doet? Dat je echt eventjes zelf nog lekker de kroeg induikt om eventjes los te laten?
2: Nou ja, eigenlijk vrij weinig. Ik ben eigenlijk gewoon veel aan het toeren. Alleen als ik dan toch in Breda ben, ja, dan is het altijd wel Café Jansen en een leuk feestje. En het voelt als thuiskomen, weet je. Alleen maar bekenden van de uitsmijter tot de eigenaar. En ja, het is altijd fantastisch om daar te zijn.
1: Lekker man. Ook wel leuk even een avondje op stap. Je bent er een tijdje uit geweest natuurlijk. Dat ligt inmiddels alweer een tijd achter ons. Hoe is het nou om... wat heb je nou meegenomen van die periode? Dat je nu wel weer veel op pad bent, wat je zegt.
2: Wauw, ja, eigenlijk heel veel. Ik denk vooral... super cliché, maar eigenlijk gewoon de balans, weet je wel. Gewoon, ik vind het gewoon zo tof om in de studio te zitten, aan nieuwe muziek te werken. En ik merk gewoon, als ik gewoon zoveel op tour ben, eigenlijk non-stop. Ik bedoel, ik kom uit een periode dat ik 200 shows per jaar deed. Eigen residentie in Las Vegas, eigen residentie in Ibiza. En op een gegeven moment was ik gewoon zo kapot, dat eigenlijk de momenten die ik tussen haakjes vrij had om in de studio muziek te maken, lag ik in bed bij te slapen.
1: Oh, ja, want hoe doe je dat überhaupt net als je van jetlag naar jetlag gaat? Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, er is geen medicijn voor. Je kan het aan allemaal collega's vragen. En het is gewoon luisteren naar je lichaam. En dat klinkt super raar hoe ik het zeg. Gewoon slapen wanneer je wil slapen. Het kan gewoon 4 uur 's middag zijn.
1: Ja.
2: Alleen het rare bij mij altijd is, als ik dan in Amerika had getoerd, dan kwam ik thuis en dan was het 8 uur 's ochtends. Denk ik, oh, ik heb een goede nacht gehad. En dan was het 8 uur 's ochtends, denk ik, ja, en nu wil ik een biefstuk. Ja. Dat is gewoon helemaal, dat je lichaam denkt gewoon, oh, nou is het avondeten, weet je wel. Dat is super raar.
1: Wat grappig, ja, dit heb ik inderdaad wel vaker gehoord. Dat je gewoon slaapt, maar dan heb je er een afspraak met je management van, joh, maak mij wakker als ik wakker moet worden, maar als ik moe ben, dan ga ik liggen en dan ga ik pitten. Als ik tijd heb, dan ga ik slapen.
2: Ja, ja, ik denk als je deze vraag aan, ik noem maar wat, Afrojack of Martin Garrix stelt, zeggen ze allemaal hetzelfde. Je moet gewoon naar je lichaam luisteren en... Ja, DJ-leven, het is geen verrassing, maar powernapjes, dat zijn echt de key.
1: Die doen het, die doen het.
2: Ja, ja, ja.
1: Goed, man. Hey, Tomorrowland, je bent wel een van de... Nou, ik denk, je zegt dat je schudt veel handen als je bij Café Jansen naar binnen loopt. Maar ik denk, als je hier het terrein op wandelt, dat je ook wel de nodige... De uitsmijter bij de wc, die ken je ook nog wel.
2: Ja, ik werd net door de mensen, personeel van Tomorrowland al gezegd van... Oh, de familie is er weer, de meubilair is er weer. Dus ik weet niet... Ik bedoel, ik ben pas 38, maar ik voel me eigenlijk al een beetje meubilair.
1: Hoeveelste keer is het? Nou, minimaal 10 keer, denk ik.
2: Nou, de eerste keer dat ik mainstage te gaan, was 2009.
1: Oh mijn god.
2: Ja,
1: was het een stukje kleiner nog daar, volgens mij?
2: Ja,
1: qua hoe groot het podium is. Want het terrein is natuurlijk dezelfde plek.
2: Ja, ja, ja. Maar 2009 was het een soort van Tomorrowland. Oh, ja, ja, dat ken ik wel. Dat was het kleine broertje van Mysteryland.
1: Oh.
2: Ja, echt. Met alle respect naar Tomorrowland. Maar zo begon het, weet je wel. En nu is het gewoon het allergrootste en belangrijkste festival ter wereld. En ja, super tof dat ik er nog steeds bij mag zijn.
1: Ja, en daar ga jij draaien. Back to back met Sub-Zero Pro. Project.
2: Ja, dat is een verrassing.
1: Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou ja, ik hoef niet onder stoel of banken te schuiven. Ik ben altijd een super groot fan geweest van hardstyle. Ik was een van de eerste niet-hardstyle DJ's die hardstyle in zijn set draaiden. Al was maar als de closing track. En toen ik Sub-Zero Project ontdekte, eigenlijk rond 2018, 2019, toen die jongens echt gas aan het geven waren. Ja, ik weet niet wat zij doen met hun sound, maar elke plaat die hun produceren, dat spreekt mij aan als een... Ik zeg even met mijn EDM-pet op.
1: Ja,
2: Elke hardstyle plaat die zij maken, die past in mijn set.
1: Kijk.
2: En zo zijn we met elkaar in contact gekomen, hebben we Judgment Day gemaakt, daarna Brace for Impact. Wellicht komt er vanavond een nieuwe plaat bij.
1: Oh.
2: ik heb nog nooit een volwaardige hardstyle set gedraaid met alleen maar hardstyle platen. En ik had zoiets van, nou, als dan Tomorrowland met het offer komt, ga je vanavond met een hardstyle artiest op het podium? Nou, ten eerste, dan moet het Sub-Zero Project zijn. En waar is een betere plek dan op Tomorrowland?
1: Het komt helemaal samen.
2: Exact.
1: Nou, daar gaan we zeker van genieten. Ik wens je heel veel succes en veel plezier vanavond. En laten we nog eventjes die foto maken.
2: We gaan nou een foto maken.

0: Lucas en Steve en de Dance Mix van deze week. All I Know.
1: Radio 538.
2: Live vanaf Tomorrowland.
0: Lekker je weekend aftrappen met de beats. Live vanaf het podium in Boom. Vanaf Tomorrowland. Radio 538 is erbij. En we gaan contact leggen met de main stage.
1: Dit is Radio 538. Met de Chainsmokers. Live op Tomorrowland.

538 live vanaf Tomorrowland. Met nu op de main stage de Chainsmokers. Wil je nou zien hoe dat eraan toe gaat? TV 538 of via 538.nl. Kijk live via de app van 538.

Chainsmokers hoorde je net knallen live vanaf de mainstage op Tomorrowland. Dit hele weekend, vanavond, morgen en zondag zendt Radio 538 live uit vanaf Tomorrowland in Boom in België. Ja, en Boom is ook wel wat hier veel door de speakers klinkt. Maar dan in het geval een beetje de versie van Boom. Heel veel booms. En lekkere booms. Je gaat ze horen door je radio hier bij Radio 538. Het hele weekend lang dus. 538 live vanaf Tomorrowland. Vanavond nog Martin Garrix en de eindset van vanavond.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It bij 538. Live vanaf Tomorrowland in Boom, België. Met zometeen live op de mainstage, Sebastian Ingrosso.
1: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: De hits van 538, overal in Nederland.
8: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
7: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
8: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.

0: spektakel K-pop helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is big sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En A Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken aan de radioweg. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Vooraf zou een grote explosie hebben plaatsgevonden. Volgens AT5 zijn er geen gewonden. De brandweer gebruikt een blusrobot om het vuur op veilige afstand te bestrijden. In Noorwegen zijn meer dan 100 huizen afgebrand. Het vuur woedt in een stad ten westen van Oslo en het is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman raakte licht gewond, maar verder zouden er geen slachtoffers zijn. De Noorse premier zegt dat hij meeleeft met iedereen die zijn huis kwijt is. In Oekraïne is opnieuw geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie. Duizenden mensen gingen in de hoofdstad Kiev de straat op en ook in Kharkiv was een protest. Oekraïners snappen er niks van dat de minister weg moest, want onder zijn leiding haalde het leger juist veel succes. En Max Verstappen is best tevreden na de eerste training voor de Grand Prix van België. Hij was eerst de snelste en zette later de derde tijd neer. Verstappen zegt dat de balans van zijn Red Bull goed is, maar dat de auto op de rechte stukken snelheid tekort komt. Het team rijdt het weekend weer met de oude achtervleugel. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dit was het nieuws op 538.
6: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen momenteel. Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A6 Muidenberg-Lelystad, hectometerpaal 69.1. Verder op de A6 Emmeloord-Jouren 282.7. En de A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.4. A28 Zwolle-Amersfoort 59.4. En de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.4. A50 Zwolle-Apeldoorn 227.9. En de laatste de A76 Duitse grens richting Heerlen op de rembij 25.6. Binnen nu en een minuut, Sebastian Ingrosso live vanaf de mainstage op Tomorrowland.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas

0: getoonde prijs. 538 Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
1: We gaan contact leggen met die gigantische mainstage van Tomorrowland in Boom. Want daar gaat nu een grote man optreden. Radio 538. Op de mainstage van Tomorrowland. Kijk mee via TV 538, via de app van 538 of via 538.nl. Sebastian Ingrosso.

heel veel lampjes de lucht in gaan vanuit het publiek. Maar ook vanaf die immense mainstage. Tomorrowland, Radio 538 is erbij. En jij ook via je radio met Sebastian Ingrosso nu.

0: 538 live vanaf Tomorrowland in Boom, België. Even kijken naar de app van 538. Robert stuurt een bericht. Wat heerlijk om toch Tomorrowland thuis mee te kunnen pakken. Lekker meteen een biertje op en genieten van Sebastian Ingrosso. Binnen 5 minuten terug op 538. Sebastian Ingrosso vanaf de mainstage van Tomorrowland.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
2: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: 538. Floris Molenaar.
20: Snel terug naar de mainstage van Tomorrowland met Sebastian Ingrosso.

Dit is 538, live vanaf Tomorrowland in België. We maken ons klaar. Voor de closing set van Martin Garrix zometeen. Maar eerst...

0: muziek van de Swedish House Mafia live op Tomorrowland, de main stage. Sebastian Ingrosso met Steve Angelo, die er even bij is komen staan. 538.nl of de app van 538.
1: Thank you so much.
0: Tomorrow. Daar kun je meekijken. En we maken ons langzaamaan op.
1: Make some noise for Sebastian Ingrosso right now.
0: Voor de eindset van onze Martin Garrix zometeen. Maar eerst nog heel even.
2: Brothers and sisters, it's always a pleasure. Make some noise for Steve Angelo. And bigging up the one and only Sebastian Ingrosso.
0: Nou, hij is even klaar. We gaan ons opmaken. Voor Martin Garrix, onze eigen Martin Garrix. Die zometeen de main stage gaat afsluiten van de eerste dag Tomorrowland 2026. 538 is erbij. Zet de wodka koud. We zijn zo bij je terug.

0: goed begin is het halve werk. De afsluitende set van Martin Garrix op de mainstage op Tomorrowland. Binnen nu in een paar minuten ga je verder mee.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: streamen. Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ja.

0: Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun. Welkom bij de
1: Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stewell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur.
3: Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over de protesten in Marokko. De bussen in Den Haag rijden vanaf morgenochtend weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag werden alle bussen uit voorzorg stilgezet na de ontdekking van een technisch probleem. Uit controles bleek dat een koelinstallatie bij sommige bussen los kon raken. Er zijn morgen weer genoeg veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
4: Zomer op je radio.
5: Floris Molenaar.
6: Met een noodgang terug naar de mainstage van Tomorrowland voor de afsluitende set van deze vrijdag van Martin Garrix.

Als je de mainstage van Tomorrowland afsluit, dan ben je in een grote meneer. En als je een grote meneer bent in de muziek, dan maak je muziek met Madonna. Live vanaf Tomorrowland, Radio 538. De closing set van de vrijdag, weekend 1. Martin Garrix.

Radio 58, live vanaf Tomorrowland. Met op dit moment op de mainstage de closing set van deze vrijdag. Onze eigen Martin Garrix.

muziek van Martin Garrix samen met The Edge. Op de mainstage van Tomorrowland door je radio. Bij jou. Bij 538.

0: How cool is that?
1: Once again, Martin Garrix, live vanaf de main stage van Tomorrowland. Radio 538 is er het hele weekend bij. Dit was de vrijdag. Dus ja, de zaterdag en de zondag komen er nog aan. We zijn bij je met de beats vanuit Boom. Radio 538, live vanaf Tomorrowland. Morgen vanaf 12 uur zijn we sowieso weer live hier op 538 vanuit België vanaf Tomorrowland. En morgen de hele dag door en vooral 's avonds heel veel live muziek vanaf het podium. Oké, even afkicken met deze classic van Mauro Picotto.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een half uur onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler. En dit was het nieuws op 538.

538.

push, push, push, push, push.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greve, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bij schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee olietankers zijn volgens Iran in brand gevlogen bij de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde voeren de schepen door een gebied met zeemijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Iran noemt de zeeroute door de Amerikaanse aanvallen te gevaarlijk voor de scheepvaart. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman ook al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En dit was het nieuws op 538. Welcome to Tomorrowland.

0: Josh with Dimitri Vegas and Like Mike.
1: Hi, I'm David Guetta.
2: Hey, I'm Tiesto.
3: Let me hear you scream!
4: One World Radio. The sound of Tomorrowland.
5: Dansvrienden van Radio 538. Je zit midden in het eerste Tomorrowland weekend. En ook 's nachts hoef je niks te missen van Tomorrowland. Tomorrowland One World Radio. Mijn naam is Marnix. En